0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2:00 instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
3: Hoe kom je daar nu bij?
2: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
4: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family.
4: Aanbevolen door vrolijke families.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
0: Radio Oost.

0: Nederland moet bouwen. Veel bouwen. Maar hoe gaan we dat realiseren? In een nieuwe aflevering van het Neder-Saxon Café gaat het over bouwen en wonen. Hoe bouwden we vroeger? En wat zijn de woonwensen nu? Je ziet het in het Neder-Saxon Café. Vanavond op TV Oost.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Vandaag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
11: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
12: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtend Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op Design Outlet Ochtend.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Bezoek deze week de spetterende modeshows bij Roetgerink in Enter. Laat je inspireren door de nieuwste mode- en fashionmerken. Kijk voor de showtijden op roetgerink.nl. Morgen extra koopzondag. Meer mode, meer Roetgerink.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
1: www.123gold.de.
17: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
18: Hoe kom je daar nu bij?
17: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
19: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
20: Ernstings Family.
19: Aanbevolen door vrolijke families.
21: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
22: Hey, Remo!
23: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
25: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
26: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
26: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Radio Oost.

0: De zaterdagochtend op radio's met Jean-Paul Young en Standing in the Rain. Goedemorgen.
1: De Bas en Bert ochtendshow.
0: Nou, de Bas en Bert ochtendshow. Jan van Staag, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Waar is Bas eigenlijk?
2: Ja, Bas die had ook een activiteit in het westen des lands, heb ik begrepen. Dus dan moet een vriend van de show weer opdraven. En dan moet ik grote schoenen vullen vandaag. Want die Bas, ja, dat is niet zomaar een persoon om te vervangen. Maar nee, dat moet lukken toch vandaag.
0: Ja, joh, dat gaat jou lukken, Jan.
2: Tuurlijk.
0: Heb je gisteravond nog een mooie avond gehad? Want je was met FC Twente in Gramsbergen.
2: Ja, nee, ik had een geweldige avond. Wij mochten er zeg maar weer een training verzorgen voor tegenwoordig heet het Voetbal Plus. Dat zijn dan de mensen die met een beperking zijn. En die mogen volgende week zaterdag om deze tijd mogen ze naar het stadion om de Twente-dag te beleven. Maar gisteren was kennismaking, training en kennismaking. En ja, daar krijg je zoveel energie van. Dat is echt een feest om te mogen zijn.
0: Ja, kun je een voorbeeld noemen, Jan, hoe zo'n training eruit ziet voor de mannen en vrouwen van Gramsbergen, de Voetbal Plus afdeling?
2: Ja, nou ja, je komt natuurlijk allereerst kennismaken. En dan zeg je van, en dan zijn ze al een beetje hyper, omdat je in één keer met dat Twente-pak aankomt. Rick Platvoet is er dan bij, Benny Assink voor de begeleiding. Maar je ziet dan in één keer dat die mensen alles goed willen doen. Ze lopen al een kwartier voor de training, lopen ze al de trucjes te maken en te doen. En dan krijg je het idee van, nou ja, die trainer die geeft dan eigenlijk normaal gesproken een normale training. Wij lopen er tussendoor, we proberen ze een beetje te helpen en een klein beetje te enthousiasmeren. Maar dat hoef je eigenlijk niet, want je moet ze afremmen. Maar dan gaat het van het warming-up, dan gaat het een beetje naar een 1-tegen-1 duelletje wassen en dan gaan we afwerken en dan, zeg maar, dan is er ook nog een partijvorm. Maar als je ziet wat de beleving, wat voetbal teweeg brengt bij mensen, en ook bij ons natuurlijk, hè, want je gaat er zelf ook steeds harder door lopen. Maar het is echt een geweldige avond. En als je die blikken in die ogen ziet, we hadden ook nog een jarige, een dame van 21, die meevoetbalde. Ja, die zijn al 2-3 weken bezig. De schoolleiding waar ze zitten, die hebben al een probleem. Die zeiden, ik hoop dat het heel snel volgende week zaterdag wordt. Ze zijn bijna niet te hanteren. Voor sommigen is zo'n stadion en naar Twente toe en naar welke betaalde club dan ook, maar in dit verhaal is het Twente, is het echt een feest om te mogen doen.
0: En waar speelt Twente tegen, Twente Plus Team?
2: Juventa.
0: En,
2: ja, want die zijn dan de volgende keer aan de beurt over een aantal maanden. Dus ja, je probeert dat een beetje en de kennis maken en ja, Juventa. Maar het is gewoon volgende week, dan zijn ze er om 10 uur en tegen 1:00 of 3:00 zijn we klaar. En dan heb je een dag die je nooit meer vergeet. Dan heb je er 20 vrienden bij.
0: Ja, het is vandaag buurendag, maar je hebt een hele drukke dag, want je zit hier tot 12 uur in de Bas en Bert ochtendshow.
2: Ja.
0: Vanmiddag zit je ook nog op de tribune, hè?
2: Ja, met ons hier op. Dan mogen we voor de Oosttribune Heracles Vitesse doen, dus het is ook leuk. Mijn vrouw is nog een keer jarig.
0: Nou, hartelijk gefeliciteerd.
2: Ja, nee, hartstikke leuk. Nee, maar die zegt van, nou, je bent er weer niet. Maar ja, dat is altijd zo. Wij houden het morgen. Dus nee, maar dit zijn van die dagen die komen op je pad. Wij hebben burendag. En ik woon hier natuurlijk vlakbij. Ja, die zetten die barbecue altijd op. En die roepen elk jaar weer, waar ben je nu weer? En nou ja, goed, ze kunnen me zien. Ze volgen het ook, dus wat dat betreft, geldig excuus.
0: Dus vandaag ben je ook niet bij de buurendag?
2: Nee. Ik zet zo meteen de auto op de parkeerplaats en dan ga ik weer door naar Almelo.
0: Ja, nee, zo moet het. Nou, tot 12 uur zijn wij hier. Jan en ondergetekende. De Bas en Bert ochtendshow voor deze zaterdag. En jij kan natuurlijk meepraten. Dat kan via de radio-stem 06-456-71-331. De zaterdagochtend, 8:12. De Bas en Bert ochtendshow. Leuk dat je luistert trouwens.

0: Louis Isaac en The Wicked Game op radio. Dus ik zei het al, Brian Ferry wordt vandaag 81. Ja. Was je een beetje fan van de muziek van Roxy Music?
1: Nou, de eerste keer dat ik hem zag, was eigenlijk meer op een... Dat was een autoblad. En ik weet nog zeker dat hij de ene van de eerste was die zo'n Jaguar XJS, een witte, had. En toen dacht ik nog als beginnende voetballer, ik wil later ook een keer zo'n auto.
0: Is het gelukt?
1: Nee. Verkeerde club gekozen.
0: Maar je was wel autofan, toch?
1: Altijd? Ja, nog steeds.
0: Nog steeds, hè?
1: Ja, nee, ik vind het ook leuk voor een ander, hè? Dus niet alleen voor mezelf. Nee, ik hou het allemaal bij. En, nee, maar ik zag hem toen daar. Ja, die muziek trouwens ook, hè? Een beetje zwoele muziek en een beetje zo'n... Nou, laten we zeggen, een stem een beetje op de achtergrond. Een beetje... Nee, aparte stemgeluid had hij.
0: Ja, Roxy Music. En hij had natuurlijk ook nog solo hits met onder andere Slave to Love. En met Roxy Music scoorde hij natuurlijk hits als Avalon. Vandaag in 1969 verscheen Abbey Road van de Beatles op deze dag, Jan. Een album dat niet alleen klassiekers opleverde, maar ook een van de beroemdste platen hoe ze ooit. De vier Beatles op het Zebrapad in Londen. Dat hebben ze onlangs nog een keer weer overgedaan. En ook gefilmd. Want er komen vier Beatles-films in 2028 komen die films.
1: Nou, die ga ik zeker kijken.
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk. En ik had begrepen dat iedereen zijn eigen verhaallijn zou krijgen daarin.
0: Ja.
1: Dus het is ook weer individueel.
0: Ja, en George Harrison heeft een aflevering. Ja. Paul McCartney, John Lennon staan een keer centraal. En ook Ringo Starr natuurlijk. En dan is het vandaag natuurlijk Burendag. Maar het is ook Better Breakfast Day.
1: Ja, nou, ik zat net in die krant een beetje door te bladeren. Hè? Want eenzaamheid kan ook ziekte veroorzaken. Nou, en dan is zo'n Burendag natuurlijk toch een uitgelezen moment om even met elkaar rond de tafel en of rond de barbecue of even bij de buren gaan kijken hoe is het met je. En dat moet eigenlijk het hele jaar. Hè? Je moet niet één dag wat doen, maar je moet het hele jaar elkaar een beetje in de gaten houden.
0: Is het dan ziekte door eenzaamheid? Wat is het dan?
1: Ja, dat denk ik. Omdat je dan toch geïsoleerd leeft en dat ga je niet meer naar buiten. Je mist je contacten. Er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk een kleine familiegroep hebben. Waar je van zegt, ja, die zitten eigenlijk altijd alleen. En die hebben dan niet, wat wij hebben. Wij zitten nog midden in het leven. We moeten soms de agenda een beetje strepen. Maar je moet je wel je buren in de gaten houden, lijkt mij.
0: Ja, nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. We kunnen wel even naar de vraag van vandaag gaan.
2: De vraag van vandaag.
0: Want het is vandaag dus Better Breakfast Day. Een dag waarop we ons ontbijt dus eens serieus mogen nemen. En daarom deze zaterdagochtendvraag in de Bas en Bert Ochtendshow. Wat hoort er voor jou bij het perfecte weekendontbijt? Heb jij ontbijtje anders in het weekend, Jan, dan door de week?
1: Nou ja, meestal, thuis is dat niet zo. Maar wel als ik in een hotel ben. Ja? Als ik in een hotel, natuurlijk door die sport altijd veel in hotels en op vakantie. Maar dan met name eventjes als je dan 's morgens opstaat. Dan vind ik wel in zo'n weekend dat je denkt van... Nou, een beetje jus d'orange, een beetje gekookt eitje erbij. Nou, als een beetje scrambled eggs, hè, zo gaat het dan een beetje. Dat zal jou ook niet onbekend in de oren klinken.
0: Nee, zeker niet.
1: Lekker.
0: Wat hoort er voor jou bij het perfecte weekendontbijt? Laat het me even weten via de radio. 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Is het een eitje? Is het broodjes uit de oven? Spek? Of ben je al tevreden met een koffie en een beschuitje? Laat het ons even weten. Dit is Guus Meeuwis op Radio Oost.

0: Een van de mooiste liedjes uit de jaren 80 scoorde ook nog een hit met Shattered Dreams. Ik heb het over Clark Dantzler met zijn mannen Johnny Hayes Jazz en Turn Back the Clock. Wat hoort er voor jou bij het perfecte weekendontbijt? Dat is de vraag van vandaag in Bas en Bert, oftewel Jan en Bert vandaag.
1: Hè? Ja.
0: En Ilona, leuk dat je er bent trouwens.
2: Ja, goedemorgen mannen.
0: Wat een prettige verrassing dat Ilona er is. Dat wist ik helemaal niet dat je zou komen.
2: Nee, vorige keer wist je het wel. Ik dacht, ja, we houden dit keer gewoon een verrassing.
0: Ja, maar je komt dus af en toe gewoon...
2: Ik kom af en toe, als niemand anders kan, hè, dan kom ik jullie dag...
0: Je weet, bij Bas en Bert staat zij met stip op nummer 1.
3: Oh, nou, dat bedoel ik eventjes.
0: Ja.
2: Die steek ik even in de zak.
0: Nee, maar dat wist je toch ook? Ja, ik zeg het ook gewoon op zender, maar...
3: Ja, het is toch zo.
2: Ik weet niet wie hier volgende week staat. Die heeft vast een heel fijn gevoel nu.
0: Nee, dat maakt op zich niet uit. Maar jij was het eerste bij ons, toch?
2: Dus, ja, ik vond wel. Dat was echt supergezellig. Is het nog steeds. Dus het is voor mij ook altijd een feestje als ik er ben.
0: Ja, nee. Hartstikke leuk dat je er bent. Ja. Wat hoort er voor jou bij het perfecte weekendontbijt? Er hoort natuurlijk een croissantje bij. En... Game Watch bij, aldus Gert-Jan Knol. Dankjewel. Charles de Jong die zegt croissant, hamkaas of een lekkere uitsmijter. Ontbijtje, Griekse yoghurt met muesli. Dat vind ik ook wel lekker. Wat hoort er voor jou bij het perfecte weekendontbijt? Laat het ons even weten via de app 0645671331. Geen weer. Ik zou niet weten wie het weer doet. Misschien dat jij... Nee, we hebben geen weer.
3: Nou, ik wil wel wat roepen, want ik zie van alles en nog wat voorbij komen. We krijgen mooi weer, we krijgen wat regen. Nou, Ilona, zeg het maar.
0: Ja.
2: Ik zei al, er zijn heel veel kansen op buien en toch ook heel veel zon. Dus het voelt een beetje als een tropische regenwoud misschien of zo.
3: Ja.
2: Maar ja, goed, zonder weerman weet je het niet, hè?
0: Nee, maar wel het belangrijkste nieuws op dit moment in onze mooie provincie.
2: Ja, een jongen is gisteravond in Heten door een lichtkoepel in het dak van een school.

0: school gevallen. Hij raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Was gelukkig aanspreekbaar in de ambulance en de politie onderzoekt het ongeluk natuurlijk. En vandaag openen zo'n 160 asielzoekerscentra en noodopvanglocaties van het COA hun deuren. De open dag komt op een moment dat het draagvlak voor AZC's onder druk staat. Zo waren er de afgelopen maanden demonstraties in Zwolle en Deventer en moest zelfs de ME ingrijpen bij een protest in Vriezenveen. Volgens COA-bestuursvoorzitter Remco Bakker is juist daarom deze open dag belangrijk. Mensen kunnen met hun eigen ogen zien hoe het in een AZC aan toe gaat. Op 10 locaties in Overijssel kun je vanmiddag van 1 tot 4 uur binnenkijken, rondleidingen volgen en kennis maken met bewoners en vrijwilligers. Je kunt onder andere terecht in Zwolle, Dalfsen, Holte, Haaksbergen en Enschede. En ook de opvang aan de Hazenweg in Hengelo doet mee, hoewel die dan officieel niet onder het COA valt. En een opmerkelijke 112-melding met een verrassende afloop gisteravond in Dalfsen. Bij de grote kerk leek rook zichtbaar, waarop een voorbijganger alarm sloeg. De brandweer rukte uit en schaalde uit voorzorg op naar een middelgrote brand. Maar het waren geen vlammen of rook. Willen jullie gokken wat het was?
1: Nee,
0: ja, ik moest zelf wel op lachen. Ja. Het was een hele flinke zwerm muggen.
1: Muggen?
0: Oh. Ja, muggen. En een foto daarvan staat op onze website. Net als al het andere nieuws natuurlijk.
1: Ja,
0: Kun je even kijken nemen?
1: Ja, de luisterdichtheid van de radio neemt wat af. De radio blijft altijd wel bestaan. Maar wij doen er ook alles aan van kijk hier, lees dit. Lees de RTV Oost-app. Nee, lekker radio blijven luisteren.
0: Ja, daarna kun je altijd nog even naar de website voor. Hè? Bedoel, ik kan niet alle ins en outs voorlezen. Dus je moet toch even kijken op
2: Oost.nl.
1: Dat klopt. Maar ik zat met wat mensen afgelopen week die er verstand van hebben ook. Ik zeg maar ja, we jagen de mensen ook zelf weg met de radio. Kijk hier, Instagram, volg ons hier.
0: Blijf luisteren en in de reclame kun je dan even de site checken en dan weer terugkomen.
1: Ja, nou, zoiets. Het waren echt belangrijke mensen hoor, die dat ook vinden, net als ik. Vandaag trekken wolkenvelden over Overijssel. Vooral in de kop kan een enkel spatje regen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. De noordoostenwind wordt vanmiddag matig en het wordt rond de 20 graden. Morgen loopt de temperatuur op naar zo'n 22 graden. En dinsdag en woensdag kan het zelfs 26 à 27 graden worden. Ik heb even gekeken, Gert Voerman hoefde vandaag het weer niet te doen. Maar, Hans Nienhuis.

0: goedemorgen Bert en Jan. Ook een gezellige man, die Jan. Ik zette net oost aan en ik keek dat Jan erop was. Ik zie jullie ook vaak over het voetballen. Een prettige dag voor jullie. Gezellig met Jan en met jou natuurlijk ook.
1: Leuk te horen.
0: Ja. Ada. Kom maar door. De Radio Oosten 06-456-7-1-3-3-1. De Bas en Bert ochtendshow met Ilona, Jan en ondergetekende. En nu op de radio. Hot Chocolate and Everyone's a Winner.

0: Edwin Evers, nieuwe single hier op radio's. DJ heet Vaste Grond. Het is 20:15. Zometeen gaan we even contact zoeken met Joop Beekerdam. Even de tuin in. Jij hoeft de tuin nog niet meer te doen, hè Jan?
1: Nee, ik heb een balkonnetje. Dus we hebben jarenlang de tuin gedaan. Ja, ik liep alleen met de grasmaaien. Mevrouw deed de rest. Maar ja, ik loop mijn hele leven al op het gras.
0: Hallo, goedemorgen. Met wie spreken we?
2: Goedemorgen, Bert.
0: Jullie missen Bas natuurlijk, hè, Marjolein. Marjolein mist Bas.
2: Maar ik vind het leuk dat Jan er ook is.
0: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, wij ook.
2: Dan kan Jan gelijk getuigen voor Corrie's verjaardag.
3: Ja.
1: Oh, kijk, Corrie is jarig vandaag, hè?
2: Ja.
1: Ja, en mijn vrouw is ook jarig, dus dat vergeet ik dan niet meer.
3: Oh, nee, hè? Geweldig. Van harte.
1: Ja, jullie ook, hè?
0: Maar, hoe oud ben je geworden vandaag, Cor?
3: 73.
0: Nou. En nu ik jullie toch aan de telefoon heb, hoe ziet jullie perfecte ontbijt eruit in het weekend?
2: Nou, we hebben vanmorgen een heerlijk broodje met honing.
3: Ja.
2: En een kopje koffie.
3: Ja.
2: En de appeltaart staat ook al in de oven.
1: Oh.
0: Dus ook een appeltaart bij het ontbijt ook.
2: Zeker.
0: Jan en ik spreken jullie zo meteen, hè, voor de verjaardag.
2: Oké.
0: En Corrie, van harte gefeliciteerd. Met je 73e verjaardag alweer.

0: Zijn het Joge, is het je stem? Die kon goed voetballen, zei je net, Jan.
1: Koos Albers voor zijn ongeluk uiteraard. En die was altijd bezig met voetballen. En het is vaak een beetje, hè, voetballers die willen allemaal een plaatje maken. En de zangers die willen dan weer voetballen. Maar dit was wel echt een liefhebber, maar ook een sportieve man. En die stond ook altijd voor je klaar. Dus uit die tijd heb ik hele goede herinneringen. En die muziek die hij maakte was natuurlijk ook leuk.
0: Ja, Koos Albers.
2: De tuin in met Groene Jopie.
0: Nou, Jan, jij hebt een balkon.
1: Ja, ik heb een balkon.
0: Ik heb een balkon.
1: Dan schieten we lekker op.
0: Ja, dus wij hoeven de tuin niet in. Maar we hebben wel Joop Beker dan met de telefoon.
1: Juist.
0: Groene Jopie, goedemorgen.
3: Yo, goedemorgen.
1: Hey, Joop.
0: Ja, wat doe ik met de verdroogde planten in de tuin? Dat is de vraag die vaak wordt gesteld.
3: Ik krijg heel veel opmerkingen en vragen erover. En er zijn natuurlijk, ik heb een hele droge zomer gehad. En er zijn heel veel planten zijn een beetje verdroogd. En wat doe je ermee? En die zien een beetje bruin. Dan beginnen allemaal loodjes her en der toch een beetje uit te lopen. En dat spul moet je nou een beetje bijknippen. Dan doe je rommel een beetje uitknippen. En wacht even hoor. Ja, en door je rommel een beetje uitknippen. De mooie jonge scheurtjes mag je ook misschien een heel klein kopje uithalen. Dat het een beetje uit gaat stoelen. En dat komt allemaal weer goed.
0: Uitgaan? En dat heb ik niet verstaan. Wat zeg je? Uitgaan?
3: Ja. Nou, kijk, je hebt een dode plant.
0: Ja.
3: Die, wat dan toch onderin vaak nog heel veel leer zit. Er zitten allemaal jonge scheurtjes in.
0: Ja.
3: En je moet alle dode rommel zoveel mogelijk wegknippen nu. En de jonge scheurtjes haal er een heel klein kopje uit. Zodat het uit gaat stoelen, dat het breder wordt.
0: Uit gaan stoelen.
3: Uit gaan stoelen, dat is een vakterm.
1: Ja,
3: jullie geluid loopt niet heel parallel. Ik heb de televisie nu al staan en de radio zit er doorheen volgens mij.
0: Ja.
3: Kan het?
0: Ja, dat kan.
3: Ik hoor twee kanalen hoor ik nog mee op mijn televisie. Dus ik ben verwarrend.
0: Ik krijg wel meer dingetjes. Meer mensen appen dat. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar TV is altijd later dan de radio, Joop.
3: Ja, nee, maar normaal is dat heel gestroomlijnd. Dan kun je het allemaal goed door. Maar nou loopt het een beetje door elkaar heen. Maar, dus een beetje...
0: Ja.
3: Nou goed, maakt het uit.
0: Ik weet niet wat er aan de hand is.
1: Het zal wel op mij liggen dan.
0: Ja, maar kijk, meer appjes dat er wat door elkaar heen loopt. Ja, misschien dat er ergens een kanaaltje open staat, maar ik zou niet weten.
3: Dat gaat niet helemaal perfect, maar goed, maakt niet uit.
0: Nou,
1: hoor je jou goed, Joop.
3: Ik hoor jullie prima. Ik vind het veel mooi. Jan, jij dat je zit, dat is hartstikke leuk, man.
1: Ja, nee, ik wou jou nog even wat vragen, Joop. Even als graskenner. Ik zit natuurlijk bij dat PEC Zwolle altijd op die tribune. En dan denk ik van, is dat gras te hoog? Want ik ben die Mbayo in één keer kwijt. Moeten ze dat gras wat laten korter maken om dat voetbal weer terug te krijgen? Jij bent natuurlijk ook supporter en jij bent de kenner van de grasmatten. Ja. Dus heb jij daar nog een tip voor die grasmeester daar?
3: Ja, ik heb het idee dat ze een perfecte grasmeter hebben. Een jongen die ken ik wel. Oh. En dat valt heel goed. Maar ik denk dat het komt wel goed bij Zwolle. Ik denk dat ze, ik heb het gevoel dat ze een beetje iets gaan van, we hebben nog een paar van die kloten teams gehad waar we tegen moeten voetballen, dan kun je toch geen punten tegenhalen. En nou, er komen ze dan allemaal wat mindere teams, dan pakken ze wel punten. Het komt allemaal wel goed bij Zwolle volgens mij.
1: Oh, dus we hoeven ons geen zorgen te maken.
3: Nee, ik zou me zomaar geen zorgen maken. Het moet nog wel gebeuren.
1: Ja.
3: Maar ze hebben de komende week hebben ze gewoon alle lage voedings hebben ze, dus...
1: Dan komt het goed.
0: Ah.
3: Dat komt allemaal goed.
1: Gelukkig.
3: Ja, maar geen bang voor.
0: Qua tuin waren we helemaal klaar, Joop.
1: Ja.
3: Ik was even van mijn apropos. Ik hoor allemaal rare dingen.
0: Nee, maar qua tuin waren we allemaal klaar. En ik heb nog even navraag gedaan gisteren bij Gert-Jan Verbeek. Want die zag je natuurlijk bij Normaal. Maar die was met de Erben Weddemars. Hij was met Erben.
3: Dat is waar
0: mijn drieën.
3: Ik heb een beetje een afstand. Ik heb Erben laten wel gezien met iemand anders.
0: Ja.
3: Die oude schaatser.
0: Ja. Oké, tot volgende week.
3: Gerard van het Welde, die was goed.
0: Groetjes, hoi. Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
4: Oma altijd dichtbij met Vodafone. Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
15: Bezoek deze week de spetterende modeshows bij Roetgerink in Enter. Laat je inspireren door de nieuwste mode- en fashionmerken. Kijk voor de showtijden op roetgerink.nl. Morgen extra koopzondag. Meer mode, meer Roetgerink.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen. Maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen, vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
19: Hoe kom je daar nu bij?
18: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
20: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online. Door vrolijke families.
21: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
22: Begon jouw dag met ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
25: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
26: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More.
0: Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
26: Radio Oost. De Bas en

0: 8 over 9, je luistert naar Radio's. Paul Simon, You Can Call Me L op Radio's.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: Wim van den Berg die schrijft: goedemorgen Bert en Jan. Bas weer met vakantie. Ja, we weten niet waar Bas eigenlijk is, waar hij uithangt.
2: Nee. Maar hij had het al in een heel vroeg stadium aangegeven dat hij deze dag dat ik die vrij moest houden. En op het laatste moment, ja, dan geeft hij aan: ik ben er niet.
0: Zou hij een geheime tv-opname hebben, Jan?
2: Ik denk haast van wel. En dan mag je dat ook niet bekendmaken waar je uithangt. En dan mag helemaal geen publiciteit rondomheen. Dus laten we hem maar even met rust laten. We horen later wel, hopelijk, of we zien hem hopelijk.
0: En leuk dat je erbij bent, Bert en Jan hier vanochtend. John van den Bergen, Dalsen. Ik heb Jan nog gesproken bij de Oosttribune Tour in Dalsen. Ik was teamgenoot Nico Jaling bij Xerxes.
2: Ja, nou ja, die kon aardig voetballen. Dus wat dat betreft, als je ploeggenoot bent van Nico Jaling. Nee, maar we spreken natuurlijk heel vaak dit soort mensen dat we overal komen. Hartstikke leuk.
0: En komende maandag zijn we in Delingsvaart.
2: Ja.
0: En mocht je nog naar de Oosttribune heen willen komende donderdag, we hebben nog wat kaarten om weg te geven, wat relatiekaarten. Dus wil je als relatie van Jan Versta of ondergetekend naar de Oosttribune komende maandag in Delingsvaart, stuur even een appje Delingsvaart. En volgende week zaterdag, het drukke tijdtraf. Natuurlijk de military, maar ook de Oosttribune Theatershow. Dat is natuurlijk wel de belangrijkste show natuurlijk. Vele malen belangrijker voor ons dan de military.
2: Tuurlijk.
0: Maar, en volgende week zaterdag staan we dus met de Oosttribune Theatershow in de Reghof in Goor. Als je daar naartoe wil, daar hebben we wat relatiekaarten van Tijmen voor je.
2: Ja, nee, maar
0: wat relatiekaarten.
2: Ik ben dan wel benieuwd hoe Tijmen dan nog scherper is dan normaal.
0: Nou, de druk neemt wel toe op Tijmen in Goor, heb ik me laten vertellen. Want gisteren vraag het me na vanmiddag bij Job. Mensen hebben extra een kaartje gekocht voor Tijmen. En dan willen ze ook voor dat geld willen ze wel iets horen van Tijmen.
2: Ja, dat lijkt mij wel, hè. Want ja. Goed, in Goor loopt hij natuurlijk normaal privé, dan is hij altijd wel gezellig. Maar op zo'n avond, ja, dan heeft hij de messen geslepen, hoor.
0: In het nieuws vandaag, de politie heeft beelden verspreid van een man die in Rotterdam geld pint, terwijl een oplichter op datzelfde moment een vrouw in Ommen aan de telefoon houdt. Je kan er alles over lezen. Natuurlijk bij ons op de site rtvo.nl. En ook landelijk in het nieuws nu heten. Want daar is een jongen door het dak van een school gezakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En verder heeft de rechter geoordeeld dat evenementen op vliegveld Twente gewoon door kunnen gaan. Dat is dus goed nieuws voor de evenementenbranche. Jan,
2: ja.
0: Wat me wel leuk lijkt.
2: Nou.
0: Zometeen gaan we natuurlijk ook bellen met onze dierenarts.
2: Ja, zeker.
0: Rianne Harprink. Heb je een vraag voor haar? Stel het even via de Radio Oost-app. En ja, ook in het nieuws vandaag. Vandaag in 1969 verscheen Abbey Road van de Beatles. En jij was wel een beetje fan, hè, van de Beatles.
2: Nou, niet een beetje, maar gewoon een hele grote fan. Maar met name in de beginjaren, toen ze allemaal nog alles leuk vonden. En op het eind werd het allemaal met het geloof en weet ik het allemaal niet wat. Toen gingen ze toch wat andere soort muziek maken. Maar in het begin was het voor mij zo vernieuwend. En met name de zangers en de stemmen bij elkaar. En dat is wel later gebleken een revolutie in de positieve zin voor de muziek.
0: Ja, Abbey Road van de Beatles. Het kwam dus vandaag uit in 1969. Een album dat niet alleen klassiekers opleverde, maar ook een van de beroemdste platen hoe ze ooit. Die vier Beatles op het Zebrapad in Londen. Welk liedje van de Beatles wil jij graag op de dobbelsteen? En gaan we zometeen jouw liedje draaien. Dan krijg je van ons een sportieve waardebon. We draaien het liedje zo rond de klok van iets over 9:30. Dus je hebt tot 9:30 even de tijd om wat Beatles liedjes aan ons door te geven voor op de dobbelsteen. Nou, kom erop, zou ik zeggen. Hè?

0: Ja, de kwart voor Elvis hebben we, maar we kunnen nu ook de Bas en Bad Beatle doen. Want zo, wat komen er veel Beatle-liedjes binnen, Jan?
1: Ja, nee, maar ja, die hebben ook een enorme indruk achtergelaten natuurlijk. En ja, voor iedereen was het nieuw. En ja, ze zagen er gelikt uit met z'n allen. En ja, de muziek was gewoon heerlijk om naar te luisteren.
0: En over Abbey Road en de platenhoes gesproken. Carla heeft vorige week de platenhoes nagedaan. Zometeen gaan we haar eens even bellen, want ze heeft namelijk ook een liedje. En zij mag bepalen op welk nummer ze dat liedje graag wil hebben. En dan ga jij met de dobbelsteen gooien.
1: Ja, die kan gooien zometeen.
0: Ja, en zometeen ook Diana Harpering natuurlijk. Ik ben benieuwd of ze weer vanaf een voetbalveld komt. Ja. Want haar zoontje speelt bij Markelo. Dus.
1: Ja.
0: En onderzoekers in Nieuw-Zeeland trainden vier duiven om echte woorden van onzinwoorden te onderscheiden. En ja, is het gelukt? Nou, daar krijg je zo meteen een vraag op. En misschien dat de dierenarts daar ook een antwoord op kan geven. Dit zijn de Dexys Midnight Runners. En

0: Beste hits uit de jaren 80. En jij kent de videoclip nog, hè, Jan?
1: Ja, met die blauwe tuinbroek aan. En het was nog een beetje zo'n groepje bij elkaar. En die gingen dan achter zo'n meisje aan. En het was allemaal gespeeld. Het is hartstikke leuk om naar te kijken. Maar ja, dan combineer je die clip eigenlijk met de muziek. Maar ja, dat waren nog echt gasten die net begonnen. En dat vind ik dan heel leuk. Dan zie je die spontaniteit nog. Die vinden alles mooi. Maar dit plaatje is natuurlijk wel een vrolijk van te worden.
0: Staat ook elk jaar in de toppers van toen 750.
2: Dat dierenrubriekje waar iedereen over praat. Bij de koffieautomaat.
0: Goedemorgen, Rianne.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij ook verstand van duiven, Rianne?
3: Nou, enigszins, een beetje.
0: Ja. Nou, als je dit antwoord niet goed hebt, dan hoef je praktijk dan niet te sluiten, hoor. Er is namelijk een onderzoek in Nieuw-Zeeland geweest. Want onderzoekers in Nieuw-Zeeland trainden 4 duiven om echte woorden van onzinwoorden te onderscheiden. En wat denk je, is dat geluk, ja of nee?
3: Ja, ik denk wel dat ze het kunnen, maar...
0: Heel goed, je mag blijven. Dat lukte voor ongeveer 70%.
1: Oh.
0: En de slimste duif van de 4, wat denk je, hoeveel woorden kende hij of zij?
3: Ik denk 9 of zo.
0: 60 woorden.
1: Oh.
0: De slimste duif kende dus 60 woorden. Dus als er straks een duif bij op de vensterbank zit, pas een beetje op wat je zegt tegen hem.
3: Ja, precies. Ja. Inderdaad, hij heeft een hoge IQ dan ik dacht.
0: Ja, even naar de actualiteit. Want volgens mij heb je wat paarden gehad met coliek.
3: Ja, best wel veel deze week.
0: Ja, hoe komt dat?
3: Ja, veel met gaskoliek. En ik denk dat dat komt omdat het 's nachts koud is. En overdag best wel warm. En die paarden staan allemaal op het land. En dat heeft dan tot gevolg dat het gras veel suikers bevat. Want het zit eigenlijk zo, gras groeit onder invloed van warmte. En als het overdag warm is, dan krijgt dat gras suikers altijd uit de bodem. Gaat groeien. 'S nachts stagneert die groei omdat het koud is. En dan worden al die suikers opgeslagen in het gras. En 's ochtends gaan die paarden dan weer erbij op en die krijgen dan dat suikerrijke gras binnen. En dat zorgt ervoor dat in de darmen als het ware gaat fermenteren. Dus de bacteriën zetten die suikers om, onder andere in gas. Ja. En dat zorgt ervoor weer dat ze coliek krijgen.
0: Oké, wat kun je daar tegen doen als eigenaar zijnde?
3: Nou, als eigenaar zijnde moet je altijd heel goed opletten met voedingswisselingen. En ook bijvoorbeeld met op het land zetten op het moment dat ze dat nog niet gewend zijn. Zorgen dat ze voldoende drinken krijgen, voldoende water. Soms drinken paarden ook als het koud is wat minder. En je moet opletten ook met bijvoorbeeld ineens veel hooi geven of juist ineens veel. Dus echt die wisselingen doen het dan vaak. Verder kun je als eigenaar ook zelf nog testen op zand in de mest. Dat is namelijk ook wel belangrijk, want zand in de darmen zorgt ook eerder voor coliek, voor ophoping, voor een verminderde darmwerking.
0: Oké, en als een paard coliek heeft?
3: Ja, je kunt dan op het moment dat het zo is, altijd oppassen voor je eigen veiligheid. Soms hebben ze zoveel pijn dat ze niet meer weten wat ze doen. Gelukkig is dat niet zo heel vaak, dat het zo extreem is, maar als het wel... als ze coliek hebben, altijd de dierenarts bellen. En je kunt met hem gaan stappen. Dat wil vaak wel helpen. Als een paard echt heel veel pijn heeft en wil rollen, het is niet zo dat een paard niet mag rollen en dat er dan een slag in de darmen komt. Dus je hoeft hem niet koste wat kost aan de gang te houden. Altijd voor jezelf oppassen, maar wel zorgen dat hij zich niet kan baseren. Ja, aan de gang houden, laten lopen en geen eten geven. Zorg dat je weet wanneer hij voor het laatst gemest heeft. Of hij gegeten heeft of niet. Eerst wel kun je temperaturen. Maar ja, meestal als dierenarts kunnen wij wat geven tegen een paar.

0: tot tot vaccinaties, operaties.
1: Maar de laatste tijd geen honden die Viagra-pillen gegeten hebben of zo?
0: Nee, maar dat komt er niet heel vaak voor. Dus.
1: Nou, Ilona zit me aan te kijken, want het is echt waar gebeurd in de praktijk van Rianne. Dus.
2: Oh. Ja, ik mis nog wel eens wat, blijkt.
0: Ja, dat is echt, ja.
2: Was het een tackle?
1: Nee, was geen tackle.
0: Nee, het was een klein pupje. ja.
1: Een klein pupje met een heel groot pupje.
0: Ja, precies. Ja, of niet dan?
1: Rianne, ben je trouwens volgende week bij de Military Boogalo?
0: Nee, helaas niet. Want ik heb nascholing met diezelfde dag. Spoed nascholing. Vond ik echt jammer dat het net dezelfde dag valt. Maar ik vond deze nascholing ook wel heel interessant. En ik denk, daar wil ik echt wel naartoe. Maar mocht dat mijn collega Tamara gaat. Dus we gaan eens even kijken.
1: Volgende week zitten we iets later. Jan-Willem Kobus doet de warming-up voor wat betreft de Bas en Bert ochtendshow. En wij zitten tussen 10 en 2 vanaf de military. Dan doen we het volgende week gewoon met Tamara, Rianne. En dan spreken we je over 14 dagen weer.
0: Ja, helemaal goed. Veel plezier alvast.
1: Ja, dankjewel. En dan de allerbelangrijkste vraag natuurlijk. Zaterdagochtend, de voetbalochtend, Jan.
3: Ja, staat ze langs de lijn.
1: Ja,
3: dat is natuurlijk,
0: bijna. Ik ga zo mijn zoontje wegbrengen. Hij mag dit keer laat voetballen.
1: Ja.
0: Dus om 9:45 gaat hij voetballen. Thuis tegen Rietmolen. Dus,
1: Rietmolen.
3: Ja, dan weet je
1: dat van bent. Maar dat wordt een hele lastige wedstrijd, Rietmolen.
0: Ja, dat is jouw clubje, hè?
1: Ben ik ooit een keer trainer geweest. Ja. Dus. Maar Rimo, dat doet ook samen met Loghuizen, toch? Dat is een combinatie.
0: Klopt. Ja, okay. Zei ik ook tegen mijn man inderdaad. Samen, ja.
1: Nou, veel
0: vroeger was het volgens mij Rimo en Loghuizen juist... Beetje rivalen, toch? Of heb ik dat niet goed?
1: Nee, dat heb je hartstikke goed. Ja, ze hebben een paar seizoenen geleden nog tegen elkaar gespeeld. Maar nu speelt Loghuizen in de kelder. En Rietmolen staat keurig in de vierde klasse. En ze hebben de eerste wedstrijd gewoon netjes gewonnen ook. Dus wat dat betreft. Nee. Maar ik hoop voor je zoontje dat hij sowieso scoort en dat hij gaat winnen vandaag.
0: Ja, dat hoop ik ook, ja.
1: En als hij maar plezier heeft, toch?
3: Dat support zal op je
0: liggen. Ja, zo is dat. Ja. Lekker weer erbij, dus wil je nog meer. Hè?
1: Ja, want jij zegt altijd, Jan.
3: Wat? Als ze maar plezier.
1: Bert, ja, als ze maar plezier hebben. Bert, maak het niet te lastig, toch?
3: Nee, maak het zeker niet te lastig. Nee. Veel succes vanmiddag. Ja. En vanochtend is het al. Ja, ochtend.
0: Ja, straks. Ja. Dankjewel. Jullie ook, hè?
1: Groetjes. Dag, Rianne.
0: Doei.
1: Ilona, wat heb jij zo meteen mee aan nieuws?
2: Ik heb vreemde geuren in Hengelo.
1: Ah.
2: Branden in Vroomshoop en mensen die in een gracht springen.
1: Oh. Ja.
4: De Bas en Bert ochtendshow. Radio Oost.
1: Dat heb ik ook nog eens gedaan, hoor. In de gracht gesprongen. Maar ja, toen was ik wel iets jonger.
3: Ja, ik heb hem er niet uitgetild. Want ik was er niet bij, hoor.
1: 3:30. Zometeen dus het regionale nieuws hier op Radio Oost.

0: Zometeen de dobbelsteen met
1: lekker nummertje,
0: de Beatles.
1: Bed, ja, lekker tempo.
0: Ja, nieuwe single van Miss Montreal was Nieuwe Oost ook bij ons. Trouwens, zometeen na 10 uur bij ons op de koffie. Het kijkcijferkanon van Overijssel.
1: Oh jee, nou gaat het gebeuren. Trommelgrommel.
0: Bianca Freudig natuurlijk van Onschatbare Waarde. Ja. Ja. Ja, maar met de hoogste kijkcijfers naar het NOS-journaal bij de publieke omroep. Ze komt gewoon uit Enschede en ze is zo meteen onze koffiegast.
1: Ja, nou, lekker bakkie.
0: En we gaan zeker.
1: Ja.
0: 6:30. Laatste nieuws bij ons aangeschoven, Ilona.
2: In Vroomshoop zijn vannacht op 3 verschillende plekken branden uitgebroken. Een brand in de fietsenstalling bij het station, in een dixie en een carport. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de branden bij de fietsenstalling en de dixie en houdt rekening met brandstichting. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. En in Hengelo is op verschillende plekken een vreemde geur te ruiken. De geur komt van een schoonmaakbedrijf aan de Oningstraat en is ontstaan door een biologisch proces in een waterzuiveringsinstallatie. Volgens de brandweer is de geur niet schadelijk, maar door het draaien van de wind kan je hem wel ruiken op verschillende plekken in Hengelo. En zometeen om 10:00 start in Zwolle de City Swim. Een 2,7 kilometer lange zwemtocht door de Stadsgracht. Zowel wedstrijdzwemmers als recreanten doen mee. Ook de Zwolse Iris van Assen duikt de gracht in. Zij kreeg 10 jaar geleden leukemie en werd tijdens haar herstel gesteund door Stichting Tegenkracht, die mensen met kanker helpt zo vitaal mogelijk te blijven. De opbrengst van de zwemtocht gaat volledig naar de stichting.
0: Ik heb nog een benefietavond gedaan deze week voor de Europa-run.
2: Ja.
0: De Almelopers, nou, die hebben links en rechts best wel wat checks uitgedeeld.
1: Ja,
0: onder andere aan de wensambulance, et cetera, et cetera. Ja, ja, hartstikke goed. Goed werk ook.
2: Mooi doel.
0: Die City Swim vind ik ook hartstikke goed. Het wordt vandaag rond de 20 graden. Zondag loopt de temperatuur rond naar zo'n 22 graden. En dinsdag en woensdag kan het zelfs 26 à 27 graden worden.
1: Ja.
0: Dit vind ik wel leuk, dit Jan... Wij kunnen daar wel aan meedoen ook. Ik weet niet of jij daar aan mee kan doen. 1 op de 3 mensen zegt te willen stoppen met alcohol als ze dan nooit meer huishoudelijk werk hoeft te doen.
2: Oh, ja, nou, ik heb van de week nog een prosecco'tje bij de lunch gedronken, maar ik kan prima zonder.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb er nooit gedronken, dus voor mij is het eenvoudig.
2: Maar, ik hou hem graag in voor het huishouden.
0: Ja, maar zou jij dus willen stoppen met alcohol als je dan nooit meer huishoudelijk werk zou hoeven te doen?
2: Ja, eigenlijk boeit me niet zo.
1: Ah, ben je gek.
2: Huishoudelijk werk is veel vervelender.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dus, maar jij zou dus stoppen?
2: Absoluut.
0: Ja? Ja, jij drinkt nooit, Jan, dus...
1: Denk wel dat ik zou stoppen als ik zou drinken.
0: Ja. Ja, ik ook, denk ik, ja.
2: Misschien kun je dan in jouw geval beginnen en dat je dan het huis...
1: Oh, ze wil dat het,
0: Wat vind jij de lelijkste klus om te doen, tussen aanhalingstekens?
2: Ja, nou weet ik dat mijn man altijd luistert als ik op de radio ben. Dus als ik dit zeg, dan zegt hij, dat doe ik altijd.
0: Ja?
2: Maar als ik het doe, dan zeg ik wel de badkamer.
0: De badkamer?
2: Ugh.
0: Ja.
2: Ja.
0: En jij, Jan?
1: Ik heb nergens geen hekel aan.
0: Nee?
1: Nee. Dat klinkt misschien heel gek. Nee, maar goed, je moet het even doen. En een beetje. Ik werk natuurlijk met mijn vrouw samen. Dat soort dingen doe ik samen. Dus ja. Als we op de dag even wat een klusje moeten doen.
2: Ja, nou ja.
1: Als ik me gewoon... Hé, hey, wat maakt het nou uit?
2: Ik heb niet zoveel te zeuren natuurlijk, maar mijn man doet echt heel veel.
1: Nou, daar komt het aan.
0: De afwasmachine uitpakken, dat vind ik echt vreselijk.
1: Ja?
2: Ja. Inpakken, ja.
0: Inpakken ook.
2: Ja, en dat uitpakken is wel ook. In een huishouden wel zo'n ding, hè. Want je vindt altijd dat iemand verkeerd inpakt.
0: Oh nee, dat heb ik... wie heeft het gedaan? Echo.
2: Ja.
1: Wie heeft het gedaan? Hij is zelf. Ja, dat
0: of de schoonmaakster, die doet uiteraard. Het ook wel vaak voor me. Dat echt serieus. Ik laat het dan gewoon allemaal staan. En dan komt ze en dan pak ze hem in en pak ze hem weer uit.
2: Oh, wat fijn.
0: Ja, dus we, heerlijk is dat.
3: Goedemorgen. De Bas en Bert ochtendshow.
4: Gezelligheid.
5: Magnifiek.
4: Grandioos.
5: Geweldig. Top.
3: Bas.

0: Fever Dream, je hoorde Alex Warren op Radio Oost. Goedemorgen, Bianca.
1: Ja, goedemorgen, heren.
2: Ja, ja. Hele goede morgen.
0: Nou, Bas is er niet, maar jij bent er, Jan.
2: En ja, dat Bianca, gaat.
0: Nou,
2: ja.
0: De dag kan niet meer stuk eigenlijk.
1: Dankjewel.
0: Ja, nee. Ja, want afgelopen week was je druk en toen zei je van, nou, ik ben er zaterdag wel gewoon. Nou, dat vond ik heel leuk dat je er bent vandaag.
1: Ja, vind ik zelf ook.
0: Je bent het kijkcijferkanon, zo noem ik je altijd, het kijkcijferkanon van Overijssel, hè?
1: Ja, is toch geweldig.
0: Ja, met van onschatbare waarde. Want daar kennen we Bianca Vreudig van. Ja, 1,5 miljoen kijkers per uitzending.
1: Ja, nog steeds ongelooflijk. Gewoon het idee dat bijna 10% van Nederland gewoon naar ons programma kijkt.
0: Nou, en mocht je een vraag hebben voor Bianca, heb je tijd tot 12 uur, Bianca?
1: Ja, ik blijf hier gewoon gezellig zitten.
0: Hartstikke goed. Daar komen nog wat mensen voorbij. Dus mocht je op de radio wat mensen voorbij horen komen, er is vraag hier een open dag van het bedrijventerrein. En daaraan doet Radio en TV Oost ook aan mee. Dus er zijn wat mensen die af en toe hier een kijkje komen nemen.
1: Is het een beetje hetzelfde als een monumentendag?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, nou, een soort burendag
2: zijn,
0: ook.
2: Zijn we toch niet? Je zit wel aan te kijken.
3: Deels is de Dobbelsteen.
0: Ja, de Dobbelsteen, de Beatles Dobbelsteen. Want vandaag in 1969 verscheen Abbey Road van de Beatles. En Carla Travis, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bert.
0: Waar ben jij vorige week geweest, Carla?
4: Ik ben nog in het Beatles Museum geweest.
0: In Alkmaar?
4: In Alkmaar, ja. En je hebt echt fantastische dingen om te bezoeken.
0: Ja?
4: Je moet wel tijd genoeg hebben, trouwens.
0: Oké, want je bent daar met je vriendinnen geweest en ik zie een foto van je. En jullie hebben op de Abbey Road gelopen, hè?
4: Ja, dat klopt, ja. Ik heb wel eens op de echte Abbey Road gelopen.
0: Ja?
4: Maar dit was ook wel heel erg leuk.
0: Ja, want ik weet dat je fan bent van Cliff Richard, de Beatles. Hoe sta je daarin?
4: In heel het begin, ik was natuurlijk heel jong toen Cliff opkwam en dat was heel leuk. Maar toen kwamen de Beatles. Ja, dat was natuurlijk ook fantastisch. Dat was natuurlijk helemaal weer anders.
0: Oké. Okay.
4: En Paul McCartney, dat was natuurlijk helemaal...
0: Ja, nee, dat kan ik me iets meer voorstellen, Carla. Maar toch een aanrader voor iedereen, het Beatles Museum in Alkmaar.
4: Ja, het is echt hartstikke leuk om te zien. En er is ook nog een afdeling met Cliff toevallig en van Elvis. En ik heb nog spullen van Michael Jackson gezien en dergelijke.
0: Ah.
4: Maar het is te allemachtig groot... En dat had ik niet eens helemaal in de gaten, want een paar van mijn vriendinnen waren zo'n beetje zo uit elkaar gewaaierd. En die hadden nog een enorme hal ontdekt. Dus ik zeg al, nou, ik moet er echt nog een keer naartoe, want dat hele stuk dat wil ik toch ook nog wel even goed bekijken in plaats van in vogelvlucht.
0: Nou, dankjewel.
2: Maar wat moet ik me erbij voorstellen? Zie ik alleen maar filmpjes? Zie ik attributen? Wat kom ik daar tegen?
4: Alles. Figuren... wat kleding.
0: Stukjes haar ook.
4: Platen, cd's. Ook hier en daar een screen met een filmpje erop. Souvenirsachtige dingen. Je kan ook heel veel dingen kopen.
2: Ah,
0: oké. Okay.
2: Ik was altijd gek van die Chelsea boots.
4: Nee, die heb ik niet gezien.
2: Heb je die niet gezien? Dan moet ik toch echt naar Liverpool. Ja, dat lijkt mij.
0: Carla, welk liedje van de Beatles...
4: Maar ik heb niet alles gezien, hè?
0: Oh, nee.
2: Oh, dat is...
0: Carla, welk liedje van de Beatles wil je graag op de Dobbelsteen?
4: Ik zou graag Let It Be erop willen.
0: Oké, okay, Let It Be op...
4: 3.
0: Op 3. Nou, op 1 zetten we dan Full on the Hill. Dankjewel trouwens, Carla. En als je wint, dan kom ik bij je terug, hè?
4: Oké, dat gaat
0: gedaan. Hoi. Je zou mij een groot plezier doen met Full on the Hill van de Beatles op de Dobbelsteen. Marianne op 1, op 2 dus Bert-Jan met Work It Out van de Beatles. Op 3 Let It Be dus. Op 4 Here Comes the Sun, Gert-Jan Knol. Op 5 zetten we dan die mooie van... even kijken, wat heb ik op 5 gezet van de Beatles? We Can Work It Out, ja. En Yesterday, die staat dan op 6.
2: Nou, kunnen we beginnen?
0: Je mag gooien, Jan, als je wil. Ben je fan van de Beatles?
4: Wow.
2: Ja, nou, daar hoef je niet achteraan. Nou, jij weet het. Wat voor nummer is het geworden?
1: Ja, het is nummer 3 geworden.
2: Nou, dat is... Ja, controle.
0: Ben je er nog, Carla?
4: Nou, ik ben er nog, ja.
0: Is het echt 3?
1: Ja, het is echt 3.
2: Nou ja, de jury geeft 3 aan.
0: Ja, nee.
4: Nou. Hartstikke fijn.
0: Ja, 3. Ja, nee.
2: Ja, dat is het.
0: Nou, bij deze heb jij een sportieve waardebon te pakken, Carla.
4: Wat leuk zeg.
0: Ja, van €50 kun je wat uitzoeken. Dus,
2: mooi.
0: Nou, heb je wat te doen vandaag. En ik ga hem ook draaien voor je. Let it be. Dankjewel, hè.
4: Dankjewel.
0: Dag Carla.
2: Doei.
0: Dank voor je leuke verhaal.

0: Beatles, nummertje 3 op de dobbelsteen. Let it be. Zometeen willen we alles weten van Bianca. Wil je ook wat weten van Bianca Vreulich? Stel even haar een vraag via de Radio Oost-app. Tot zometeen.
1: Toppers van toen en nu.
2: Op Radio Oost herschrijven we deze week de top 10

0: schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1983?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
3: Toppers van toen en nu.
0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Bezoek deze week de spetterende modeshows bij Roetgerink in Enter. Laat je inspireren door de nieuwste mode- en fashionmerken. Kijk voor de showtijden op roetgerink.nl. Morgen extra koopzondag. Meer mode, meer Roetgerink.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
17: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
18: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
19: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
20: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
21: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
22: www.123gold.de.
23: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
24: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
25: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
26: Interessant. Wat verdien jij dan?
25: Zo open bedoelen ze vast niet.
27: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
28: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
27: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
29: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
30: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
31: Radio Oost. De Bas en Bert

0: Deze ken jij zelfs nog, Jan, toch?
1: Ja, natuurlijk, joh. Maar ik met de scouting en de reis naar huis toe en dan ga je naar platen luisteren. En ja, deze muziek uit die periode, ja, met mijn dochter.
2: Ja.
1: Je zit in jouw leeftijdsgroep, dus ja, wat dat betreft is het altijd leuk om
2: te
1: horen.
2: Dit is gewoon jaren 90. Dit is wel echt een beetje mijn tijd natuurlijk.
0: Is het jouw tijd? Ja, het komt ook van jouw lijstje, deze.
1: Ja.
3: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: Welkom bij de Bas en Bert Ochtendshow met vanavond, met vandaag Jan natuurlijk en Bianca Freulich. Heb jij een vraag voor Bianca? Stel die vraag even via de Radio Oost app. Je hebt net al wat foto's bekeken. Hein Scheffer die wil graag weten hoe oud deze potjes en potten kunnen zijn.
2: Ik vond voornamelijk die konijntjes echt prachtig. Nee. nee, sorry, dat heeft echt geen leeftijd. Volgens mij kon je ze ooit verzamelen. Ja. Zo zien ze eruit.
0: Nee, maar niet heel oud dus.
2: Van de spaarpunten, denk ik, van, van Douwe Egberts.
0: Ja. Henk van Amerongen, die vraagt ook aan je. Vraag je aan Bianca. Ik kwam vroeger met mijn vader bij een snoepwaren groothandel Freulich.
2: Ja.
0: Ergens in Enschede. Was dat ook familie?
2: Snoepkraam de Klanderij. Daar ben ik zelfs opgegroeid. Dat was van mijn ouders. Dus mijn opa en oma zijn dat heel vroeger begonnen. En daarnaast had je de dagmarkt de Klanderij. En daarnaast hadden we dan koperwaren en porselein en goud. En van daaruit zijn we eigenlijk de eerste antiekzaak ooit begonnen.
0: Nou, Wim Kok.
2: Leuk.
0: Hallo Bianca, kopen jullie goederen die in de uitzending worden gekocht ook wel eens door aan elkaar?
2: Nou, dat is eigenlijk maar één of twee keer gebeurd. En ik heb ooit een keer een object van Arnold overgenomen. En ik was zo fan van dat beeld. Dat was de barmhartige Samaritaan. Ja, heel groot, bronzen beeld. En normaal gesproken, Arnold is eigenlijk de groothandel van antiek. Voor antiek, moet ik zeggen. En... ja, dus ik zei Arnold, maar ja, wat wil je gewoon aan winst? Dus ja, wat zou die anders voor dat object hebben gevraagd? Dus dat heb ik hem gegeven en ik heb gewoon het object van Arnold overgenomen. Ja, dat is wel eens gebeurd.
0: Jan, mijn vader is fan van het programma van ons Schatbare Waarde en ook fan van Bianca. Zo ben ik ook eigenlijk bij jou gekomen, hè? Dankzij mijn vader. Want mijn vader die dacht ook dat hij in de verte ook familie was. Want mijn vader heeft ook een Freulich ergens in. Dat is familie van mijn vader ergens in Enschede.
2: Maar het is wel een leuke achternaam, maar je hoort hem niet heel vaak. Dus iedereen die ook maar iemand van Freulich kent, stelt mij altijd de vraag, ben je familie van?
0: Ja.
1: Ja, nou, je wordt er vrolijk van, Freulich.
2: Nou, weet je wat dus wel heel leuk is? Je had vroeger natuurlijk George Freulich van de radio.
0: Ja, zeker.
2: En die is dus nu burgemeester van Leerdam geworden. Ja. En die contacten... Dus uiteindelijk, ik kreeg vroeger altijd de vraag... ben je familie van George? Moest ik altijd nee zeggen. En tegenwoordig kreeg ik van hem... dus toen laatst contactte hij mij. Dus dat vond ik echt heel erg leuk. Dus ik ga binnenkort een keer in Leerdam op visite.
0: Oh, the Magic Friends, hè?
2: Ja. That's how it works.
0: Ja, George Freulich was echt een goed radio.
1: Ja, zeker.
2: Grootheid vroeger in de radiowereld.
0: Ja, zeker. Heeft alles gedaan. Eigenlijk, Radio 3 heeft hij gezeten. Radio 1 heeft Radio Tour de France gepresenteerd. Zelfs nog directeur geweest bij BNR Radio. Dus.
1: Ah. Ik weet wat mij nou wel eens verbaast. Wat voor jou, zit je er nou wel eens helemaal naast? Dat je denkt van...
0: Net als wij.
1: Ja. Nee, maar gewoon dat je een object gaat... en dat je denkt van, nou, het is eigenlijk niks. Of het is geweldig, maar dan blijkt het niks te zijn.
2: Ja.
1: Heb je dat ook wel eens?
2: Nee, ik moet wel zeggen dat leergeld hebben we natuurlijk in het verleden vaak betaald. Maar dat gebeurt nu wel steeds minder.
1: Oh, nee, maar het is zomaar een vraagje dat je denkt van, nou ja, dat kan toch?
0: Nou, wij hebben er met de hoofdtribune zitten we er wel eens
1: regelmatig.
0: Nee. Jij niet, qua uitslagen?
1: Nee. Nee, maar het is toch altijd lastig om iets... zo'n object te beoordelen.
2: Ja, hoe meer je ziet, hoe beter je wordt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nee, maar ik denk, je zit er toch ook wel eens naast. Dat maakt er niet uit.
2: Kijk, maar ik begon natuurlijk heel jong, hè. Ik ben nu 40. En vanaf 8 jaar ging ik gewoon altijd met mijn vader mee. Dus ja, in principe heb ik nu 32 jaar ervaring. Ja, dat
1: scheelt wel.
2: Ja, dat scheelt.
1: Ja.
0: Het is 10:12. Leuk dat je er bent, Bianca. Heerlijk. Leuk dat jij er ook nog bent, Jan. Hè?
1: Hartstikke leuk.
0: De Bas en Bert Ochtendshow. Op deze zaterdag, de laatste zaterdag van september...

0: Bryan Adams hoorde je voorbij trekken. Can't stop the thing we started. Het is 10:50. Je luistert naar de Bas en Bert ochtendshow. Bianca, je moet nog wat klokjes beoordelen.
1: Ja, kom maar op.
0: Ja, er zijn heel wat foto's binnengekomen. Dat is goed dat jij dat zo meteen even doet. Bianca Vreudig vandaag bij ons. Jan is er ook nog steeds. En elke zaterdag bellen we natuurlijk even met het politieke geweten van onze provincie. Met Fred Kerkhoff natuurlijk.
2: Bellen, heel leuk.
3: Met Fred.
0: Kijk of onze Fred ook in alle staten is. Fred, goedemorgen.
4: Hele goedemorgen, Bas, Bert, Jan, Bianca, allemaal.
1: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Word eens een keer.
4: Wat gezellig om er weer bij te zijn.
0: Ja, zeker. Het is Nationale Burendag en je bent druk bezig met Burendag, hè?
4: Ja, zeker. We zijn met alle bewoners van ons nieuwe appartement zijn we bezig om de tuin een beetje toonbaar te maken. Dus dat is hartstikke gezellig. En eigenlijk hadden we ook willen barbecuen, maar niet iedereen kon het. Nog niet iedereen is verhuisd. Dus daar wachten we mee tot eind volgende maand. Maar dat gaat ook gebeuren. Buren barbecue. De buren barbecue. 4 B's.
0: Ja, ben jij iemand die aan het delegeren is zo'n ochtend? Of loop je voorop?
4: Nou, een combinatie van beide. Deels moet je af en toe wat dingen delegeren en uitleggen wat je bedoelt. Samen met de tuincommissie. En anderzijds sta ik ook met een schop in mijn handen. Sta ik geel grind te scheppen en dat soort dingen te doen.
0: Oké.
4: Dat gaat hartstikke goed, joh.
2: Fred.
4: Ja.
2: Ik zit elke dag op die telefoon te kijken. Ik denk, je bent ook op een leeftijd gekomen. Maar ik begrijp dat niet meer kan. Maar ik denk, wanneer gaat die Jette er nou eens uit en komt Fred er eens bij?
4: Nou, laten we dat maar niet doen.
2: Nee, maar ik hoop altijd, want ik zit altijd te luisteren, dat weet je, naar jou. Jij bent zo duidelijk en voor iedereen te begrijpen, dat ik bij mezelf denk, daar moeten we er meer van hebben. Dus als jij het niet wil doen, kan je misschien anderen nog opleiden.
4: Ja, dan moet ik even een goede opzoeken.
2: Ja. Ja,
4: hey, ben jij beschikbaar, Jan, of niet?
2: Nee. Ik zit in de commissie van de opzoekers.
4: Nee, maar luister, jij hebt in het Nationaal Militair Elftal gevoetbald.
2: Ja.
4: Dat weet ik ook.
2: Ja, dat weet ik. Ja, dat waren toptijden.
0: Even, Fred, want we kunnen het nog natuurlijk hebben over onze Insta-premier. Want zo wordt hij al genoemd. Jette, die meer drukker is met filmpjes en met berichtjes op de social media.
4: Niet alleen de Insta-premier. Hij riep ook tegen die grappenmaker, die moordenaar waar hij mee aan het vergaderen was van de week. Dat zei hij niet tegen hem, maar dat zei hij in de persconferentie. Dat hij zich ook wel ongemakkelijk gevoeld zou hebben. Omdat hij met een homoseksuele premier zat te praten. Dus ja.
0: Hij heeft het wel goed gedaan, toch?
4: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Praten kan hij wel. En hij, dat is wat beter als die minister van Volkshuisvesting, maar die kan helemaal niks. Maar Jette, die doet het wel wat dat betreft niet verkeerd. Alleen ja, het is voor mij niet mijn gedroomde, net zo Jan ook niet hoor ik net, mijn gedroomde premier hoor.
2: Nee,
0: maar goed, dan mag de pret gewoon niet drukken. Even naar de meest opvallende zaken van de afgelopen week. Wat is je allemaal opgevallen?
4: Er is heel veel gebeurd. Laat ik beginnen met iets onzinnigs. Overijssel heeft relatief weinig PFAS in het drinkwater. En vervolgens zeggen ze, er zit toch wel veel PFAS in, maar dat ligt nog boven het zand. Dus daar zijn ze het nog niet helemaal over eens. Het goede nieuws is dat wij weinig PFAS in het drinkwater hebben. Dus dat is gezonder. Ons drinkwater echt gezond. Bovendien, ook waar dat PFAS wel in is, dat heeft de hoogste standaard. Kan je prima drinken door heel Nederland heen. Laten we het daar even over hebben. Maar later zeiden ze toch, er zit toch wel PFAS in de grond. En dat gaat misschien wel over een paar honderd jaar ook in het drinkwater komen. Dus we moeten nog vooruit kijken. Dat is er dan eentje. Nou, wat denk je van de verkiezingen in Duitsland? Vorige keer hadden we het nog met uiterst rechts die won. En daarna vervolgens is de CDU die niet eens de kiesdrempel had. De grootste partij van Duitsland, die voortpommeren. En dat is ook het oosten van Duitsland. Dus dat is ook wel heel apart. Dan Amerika, die mag allerlei basissen gaan bouwen in Groenland. Onze mariniers zijn er ook aan het oefenen met 40 man. Ze zeggen, dat ik nooit zo'n onherbergzaam gebied gezien. Dus dat is nog erger als trainen op hetgeen wat ze altijd deden in Noorwegen. IJssel, eenrichtingsverkeer vanaf Arnhem tot Zutphen. Dat is heel erg lastig, want dat stuk, daar stroomt het hardst. Daar mogen ze nu alleen maar stroomopwaarts. Zowel recreatief verkeer als vrachtboot. Dat wil zeggen dat ze allemaal op moeten varen. Het goede nieuws is dat het Twentekanaal wel weer open is. Dus ze kunnen in ieder geval wel erin. Alleen eruit nooit meer. Want dan moet je weer helemaal de IJssel opvaren tot Zwolle. En dan een heel eind omvaren natuurlijk. Maar dacht je wat meedoen aan het Songfestival? We gaan toch weer meedoen met het Songfestival.
0: Ja, Davina Michel moet voor Nederland naartoe, toch?
4: Als we dan toch gaan, laten we dat maar doen.
0: Ja.
4: Maar ik moet eerst zien, ik hoor ook wel Suzanne en Freek. Dat zou ik ook niet geen verkeerde vinden. Maar Davina Michel is wel de grootste kans hebben. Als we dan toch meedoen, laten we dan proberen een keer te winnen. En dan niet alleen maar doordat we een raar blauw pak aan hebben en een kanarie rond laten lopen. Of een paar mensen in vreselijke kleding rond laten rennen. Maar wat ik het ergste vond deze week, en dat vond ik echt heel erg, is dat het kabinet besloten heeft om minder gas op te slaan. alleen een strategische reserve. En normaal gesproken heeft Europa gezegd dat we 64% van alle gasvoorraad moeten opslaan. Nou, heeft Nederland een uitdaging omdat we een grote gasexporteur zijn. Dus moeten heel veel gas opslaan als gasexporteur. En dat willen ze niet. Ze willen dus alleen maar minder gas neerzetten, zodat we een strategische reserve hebben. Nou, dat vind ik heel erg onverstandig in deze tijd.
0: Oké, en de benzineprijzen en de dieselprijzen, die zijn recordhoogte.
4: Ja, dus dat is echt niet normaal. En dan zeggen ze van, ja, we kunnen daar niks aan doen. Nee, dat heeft deels te maken met de straat van Hormuz. Het goede nieuws is, want het moest ook altijd goed nieuws doen van Bas, dat Iran gezegd heeft dat als Amerika een paar eisen voldoet, dus wat sancties opheft, dat ze over een week de straat van Hormuz erover open kunnen hebben. Dat zou verlichting geven. Duitsland, maar dat heb ik vorige keer al, die is altijd bereid om de accijns te laten zakken. België doet het al jaren. Nederland niet. Lekker porkhouten. Meer dan 50% van de brandstofprijs gaat rechtstreeks de kas in. Ja, en dan zeg ik van, jongens, gooi er even een paar cent af van die accijns. Tot het moment dat het weer wat lucht geeft. Want iedereen heeft daar last van. Het is niet alleen de mensen die auto rijden. Jij rijdt elektrisch, maar dat moet ook opgewekt worden. Mensen die diesel rijden, die zo'n hele grote remven hebben, die hebben ook een uitdaging. Maar het geldt ook voor vrachtwagenchauffeurs en dus onze boodschappen die weer duurder gaan worden. Dus alles gaat met elkaar mee. Nou, wat hebben we dan nog meer? Van Wil, die diep door het stof van de week, gaat weer de kamer een keer voorgelogen. Met 10.000 aangiftes die eigenlijk allemaal niet belangrijk waren. Maar eigenlijk allemaal maar kleine dingetjes. En toen bleek eigenlijk toch dat het ging over verkrachtingen, beroving en ander spul. Dus het is allemaal niet zo handig.
0: Nou, en even positief afsluiten, Fred.
4: Wat ik van het meest positief vind, is dat Iran begint te bewegen. Dat vind ik echt positief. Want dat heeft met ons allemaal voordelen. Amerika die trekt steeds verder naar China toe. Heb je van de week gezien toen die schok van die straaljagers overkwamen? Heerlijk. Xi, de president van China, die bewoog geen oog, zeg maar. En Trump zag helemaal in elkaar donderen. Ja, goed, dat vond ik wel erg. Ja, goed, en we hebben dan nog de vishaakjes, hè. De vissers mogen blijven vissen met weerhaakjes. Nou, dat kan ik het niet maken.
0: Nou, oké, dankjewel Fred en succes met de Burendag verder, hè.
4: Ja, we gaan lekker verder. We gaan nu aan de koffie, denk ik. Ja. En dan gaan we lekker verder.
2: Ja, maar dat goed, Fred.
0: Oké, doei. Dag, Fred.
4: Hoi.
0: Fred Kerkhoff, het politieke geweten, bezig met de Burendag. Ga je nog Burendag vieren vandaag?
1: Nou, ik zal je wat vertellen. Ik ga verhuizen.
0: Ja.
1: En in die nieuwe buurt is dus heel toevallig vanmiddag dus ook een burenborrel. En, of is het Nationale Burendag?
0: Ja, het is vandaag Nationale Burendag.
1: Ja, ja. Zo zie je maar, zo begaan ben ik altijd met mijn buren geweest. Nee, maar ik ga daar vanmiddag dus voor het eerst kennis maken. Dus dat vind ik wel heel leuk. Kijken wie allemaal, bij wie ik allemaal kom te wonen.
0: Ja, hartstikke leuk.
2: Ja, tuurlijk. Nee, maar die Fred, hè, we hebben nu, hij is altijd zo duidelijk. Dat begrijp je. Ik ben echt een fan van die Fred in de politiek. Oud-militair, dat je zegt gewoon waar het op staat. En dat vind ik grappig.
0: Ja.
2: Maar voor de gewone man is hij herkenbaar. Wat hij vertelt gewoon.
1: Ja, het is gewoon begrijpelijk. Hij maakt alles wat heel ingewikkeld wordt gemaakt. En voornamelijk, er wordt altijd heel veel verteld, maar uiteindelijk zeggen ze allemaal niets.
2: Nee.
1: En het is ook fijn om gewoon wel een mening te hebben in deze tijd.
0: Ja, dat ben ik helemaal volmondig met je eens. Ik ben het niet altijd met Fred eens. Maar,
1: je hoeft het ook niet met iemand altijd eens te zijn. Maar het is wel fijn als iemand gewoon zegt en niet overal omheen draait. En en dan kun je met elkaar tot een soort van
2: een compromis komen.
1: Compromis in het midden komen, maar ja.
2: Hij is goed. Hij is gewoon goed.
1: Houden van de mening.
0: Ja, in het midden vind ik altijd wel goed ook.
2: Ja, zie je wel.
0: Ja, ja, nee, een keer linksaf, een keer rechtsaf. Daar hou ik altijd van. Hè?
2: Zo is het.
0: Dat is Yves Berensen uit De Beste Zangers. Verlangen.

0: foto naar de andere foto komt binnen. Moet je allemaal beoordelen nog, ja, Bianca.
1: Hartstikke leuk.
0: Dan krijg je veel van dat soort verzoeken van... goh, ik heb hier nog wat op zolder liggen.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik heel erg blij ben dat en Google Lens bestaat... Ja. en AI tegenwoordig. Want de meeste mensen die gaan tegenwoordig iets nakijken. Maar af en toe krijg je ook wel eens e-mails en berichten door... dat je denkt, ja, als je zelf heel eventjes had gekeken...
0: Ja.
1: Ja, had je vergelijkingen kunnen vinden en zelf ook kunnen zien... dat het niet echt van onschatbare waarde is.
0: Ja, waarom is van onschatbare waarde zo'n populair programma? Waarom kijkt heel Nederland naar dit programma?
1: Ja, die vraag wordt me echt vaak gesteld. Maar ik denk gewoon de combinatie tussen dat je het mooie verhaal van die verkoper te horen krijgt. Hoe komen zij er nu aan en waarom doen ze het weg? Vaak een emotioneel verhaal, wat wij niet te horen krijgen. En vervolgens gaan wij daar met ons allen gaan we daar iets van vinden. En dan, maar wat daar in die kamers gebeurt is heel echt. En ik denk dat dat stukje, dat dat eigenlijk echt door die kijker gevoeld wordt.
0: Ja, het is ook wel van, nou, eens even kijken of hij nu tevreden is met het bod... of dat hij nog een kamertje verder gaat kijken.
1: Het is natuurlijk ook heel spannend. Ja. Ook wel eens voor die verkoper, want dan denken ze... ja, maar ik wil absoluut alle kamers door. En dan komen ze in die eerste kamer, hebben ze zo'n goed bod... dat ze denken, ja, als we nu doorgaan, dan konden we wel eens...
2: Met niets
1: naar huis heen gaan. Dus ja, voor onszelf, ja, ik vind het minder... het is gewoon heel leuk om het te mogen maken. En je weet zelf ook nooit wanneer iemand bij je in de kamer komt... Dus ja, wanneer je iets heel graag wilt hebben, moet je gewoon gas geven.
0: Maar het is een van de publieke programma's die niet sneuvelt, hè? Want Max ja, wil...
1: Ik zou je wat leuks vertellen.
0: Door...
1: Ja. Ja, oh ja, dat is, direct kan ik een mooie oproep doen.
0: Ja.
1: Het nieuwe programma wordt in december alweer opgenomen. Normaal altijd in april, nu in december. Ja. En we hebben ook nog 7 afleveringen al kant en klaar... die nog moeten worden uitgezonden. Dus ja, op de een of andere manier werkt het toch goed.
0: Hebben jullie de kerstaflevering ook al klaar?
1: Ja, dit jaar komt er dus geen kerstaflevering. Ah. Maar we gaan wel in december opnemen. Dus iedereen die nog echt iets bijzonders thuis heeft staan... en altijd met mij die onderhandeling graag in heeft gewild... die kan zich aanmelden.
0: Ja, nee. Ja. Ik ben zo verkocht, denk ik.
2: Ja. Is dat makkelijk? Ja, heb je nog iets leuks thuis liggen, Bert?
0: Nou, mijn vader zei van, joh, je hebt nog een klok. Ik zeg, pa, ik heb alles meegegeven aan de kringloop. Er staat helemaal niks meer in je huis.
1: Ja. Oh ja.
0: Ja, nee, ja. Als je een opgeruimd karakter hebt. Alles, die moest het huis van mijn ouders dus leegpakken. Ja, wat heeft waarde? Ik zeg tegen mijn zus, of mijn zus en ik zeiden tegen elkaar... alles wat we de laatste 30 jaar niet meer in de handen hebben gehad...
1: Weg.
0: Weg.
1: Ruimt lekker op.
0: Ja, en op een gegeven moment een goede kennis van mij... die had wat goede contacten bij de kringloop. Die wilde eigenlijk meer dan de helft wel hebben. Hop, inladen, weg met het spul.
1: Nou ja, kijk, het hele principe kringlopen, hè, dat alles weer een nieuw leven krijgt. Ja, ik vind het toch wel heel mooi. En dat het voor iedereen gewoon haalbaar is om weer iets nieuws in huis te halen.
0: Ja, het mooiste is dat ik schriftjes heb ik teruggevonden. Want mijn moeder is al 20 jaar geleden overleden. En nu heb ik echt alle kasten leeggeruimd. En ik kwam schriftjes van me tegen. Want ik was vroeger natuurlijk ook al bezig met radio maken. Had ik mijn eigen hitlijsten.
1: Oh.
0: En in 1983 was ik al bezig met muziek en radio. Dat soort dingen.
1: Je moet het bewaren. Misschien krijg je wel een RTVO's museum hier.
0: Ja. Nee.
2: Of opnieuw even.
1: Had ik de curator?
0: Ja. Nou, dat is heel goed. Dat jij...

0: dan de curator wordt. Nou, ik kan je het schriftje, ik weet niet, het is hieroglyphen geschreven. Ik weet niet wat het waard is.
1: Je moet gewoon je lijstje maken. Je maakt genoeg radio. Dus dat hele lijstje wil iedereen wel horen van jou, denk ik.
0: Dat is misschien wel leuk om dat lijstje een keer weer uit te zenden. Daar zat ik ook al een keer aan te denken ook. Of we er een mooie podcast van maken. Het is 6:30. Zometeen spelen we de stemband, want je kan een sportieve waardebon winnen. En we gaan nog een familielid bellen van Bianca Freudig. Dat gaat ook nog leuk worden. Wie dat is, dat hoor je zometeen. Maar eerst Ilona.
1: De komst van de Passion naar Ootmarsum in 2027 trekt nu al oplichters aan. Ze bellen inwoners namens KRO NCRV en vragen bijvoorbeeld of hun woning kan dienen als kleedruimte. Terwijl de omroep aangeeft hiervoor inwoners niet rechtstreeks te benaderen. Het advies is om op zulke verzoeken niet in te gaan, ook niet als iemand aan de deur komt. En Enschedeer Clemens Klappen heeft een brandveilige kast ontwikkeld voor grote oplaadbare batterijen. De kast is voorzien van sproeiers met een speciale blusgel die een gevaarlijke kettingreactie bij oververhitte batterijen moet voorkomen. Alleen de certificering die nodig is om de kast op de markt te brengen, die ontbreekt. Maar Clemens geeft het voorlopig nog niet
0: op. Even een appje gestuurd naar me.
1: Clemens?
0: Ja, Clemens.
1: Ja, het Kijk is een maar. Hartstikke mooie kast.
0: Ja, een hartstikke leuke kast heeft hij gemaakt.
1: Ja, er is bij ons op het werk was discussie over je fietsaccu. Weet je, of je die mee moet nemen of niet. Dat zijn natuurlijk ook van die gevaarlijke.
0: Zeker.
1: Nou, en vandaag, ik heb ook nog een beetje voetbalnieuws.
0: Oh.
1: Ja, het is vandaag Werelddovendag. En de KNVB presenteert nieuwe tipkaarten met praktische tips voor trainers, teamgenoten en dove en slechthorende voetballers zelf. Met simpele aanpassingen kunnen zij makkelijker meedoen in het reguliere amateurvoetbal. En de eerste tipkaarten die zijn pas overhandigd bij TVC 28 uit Te Bergen. Daar voetballen twee slechthorende zussen, Kato en Mies. En die hebben afgelopen seizoen lekker meegevoetbald in de JO 15-1. En die tipkaarten die hebben zij al in de hand. Dat is hartstikke mooi om te gebruiken.
0: Ja, hartstikke goed. Tipkaarten, Jan.
2: Ja, nee, hartstikke goed. Van de week zat ik bij Twente PSV. En daar was ook voor het eerst een radioverslag voor de blinde mensen. En dat is dan ook wel leuk om al die initiatieven te zien en te horen.
0: Ja, bij Zwolle hebben ze dat al en bij AZ en nu dus ook bij Twente.
2: Dus, nee, maar dat zijn goede dingen.
0: Ja, zeker. Even naar Ootmarsum, want jij zit helemaal... Wil jij er vertellen worden?
3: Nou, dat lijkt me echt een droom. Ja. Dus bij deze oproep.
0: Ja.
3: Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk een groot hart Ootmarsum. Ik heb daar 15 jaar bij wij dan galerie gehad.
0: Ja.
3: En het feit dat zij dit grootste evenement en dan helemaal met Pasen... Ootmarsum staat natuurlijk bekend om zijn paaskills. En dat we dat met Pasen naar Ootmarsum toe krijgen. Ja, als ik daar ook maar welke rol ook in zou mogen vervullen, zou ik dat met verven.
2: We gaan je voordragen.
3: Doen. Ja, heel graag. Ja. Echt een droom.
0: Ja, is dat echt een droom van je?
3: Ja, ik vind het paasverhaal. En dan even terug naar mijn oude stadje.
2: Nou.
3: Ja, echt. Ik ben zo trots dat ze dit voor elkaar hebben.
0: Ja, ik vind het ook wel bij Ootmarsum passen, bij de stad Ootmarsum.
3: Ja, het is echt fantastisch. Ja.
0: Ootmarsum en Pasen, dat is, gaat synoniem, toch?
3: Ja.
0: Ja. Enschede was Ootmarsum trouwens wel voor, hè? Want de Passion is
3: dat
0: al
3: is ook
0: keer...
3: alweer een jaartje of 10 geleden,
0: ja,
3: denk ik.
0: Ja, volgens mij wel iets langer nog dan 10 jaar geleden. Maar ik vind
3: maar
0: het wel
3: ik wil geen zangrol hoor, ik kan niet zingen.
0: Nee, maar je wil een soort verteller.
3: Dat lijkt me echt prachtig om dat hele verhaal te mogen daar te mogen doen.
0: Maar
3: ja.
0: Een zangrol is wel wat voor Thomas Bergen, denk ik.
3: Ja, nou ja, die moeten we ook voor gaan dragen.
0: En Herman Vinkers vind ik wel...
3: Ja, maar hij heeft ook heel veel met het geloven, hè?
0: Ja.
3: Dus...
0: Maar daar zullen ze toch wel opkomen?
2: Nou, dat lijkt mij wel. Ja, als je toch de Ootmarsum toe gaat...
3: Wie zou dat doen dan? Dat is toch niet hier bepaalt niemand dat. Het gaat toch vanuit de KRO?
0: Ja, nee, maar die gaan toch ook wel een beetje kijken van... nou, een beetje regionaal bekend en die landelijk natuurlijk ook bekend zijn. Herman Vinkers is... die kun je niet voorbij.
3: Misschien moeten we het even gaan aandragen.
2: We gaan een lijstje maken.
3: Ergens.
0: Een lijstje.
2: Die sturen we op en die sturen we in. Dus ja, wat dat betreft...
0: Jij, Jan, heb jij iets met het paasverhaal?
2: Nou, ik zal het vuur wel aansteken dan. Nee, joh. Nee.
0: Dan moet je voor naar Espelo.
2: Ja.

0: Wat heb je met de muziek uit begin jaren 90? Is dat jouw jeugd, Bianca?
1: Oh ja, absoluut. Maar waren dit ook niet die liedjes? Wanneer je dat dan hoorde, dat draaide je dan oneindig achter elkaar, totdat er weer een nieuwe hit kwam.
0: Ja, deze stond één in Nederland, Head Away, 1993. Doen we denken aan Delde, Twickelstad FM, waar ik zat, bij de toenmalige lokale omroep. Ja. Dat soort beeld heb ik dan bij, dat soort herinneringen heb ik bij bepaalde liedjes.
1: Ja, nee, dat deze waren zulke wereldhits op dat moment.
0: Ja, zeker was dit een wereldhit. En Live was ook een hele grote van haar.
1: Weet je, dit waren toch ook die hitjes, hits, waarvan je dan echt een singeltje ging kopen. En dan was je helemaal blij dat er twee liedjes op een single stonden, die je echt 100 keer achter elkaar ging afspelen.
0: En dat voor de prijs van 12 gulden nog?
1: 12 gulden nog, ja.
0: 12 gulden, denk ik.
2: Nou, dat is een kopie tegenwoordig. 12 gulden. Nee, maar wat is nou jouw absolute favoriet dan? Als je nu moet zeggen, nou dit, kijk, bij mij ligt het dan bij de Beatles, zeg maar wat ligt het bij jou?
1: Oh, dan ga ik toch, dat klinkt heel gek, weer eventjes terug naar de jaren 80, want dan ga ik toch, nee, is dat 90? Europe.
0: Final Europe. Countdown?
1: Ja.
0: Had je
1: dat
0: met
1: was mijn
0: Joey
1: allereerste was ik zo fan van. Daar had ik echt de cd. En dat heb ik oneindig lang gespeeld.
0: De man heeft zijn haar gekortwiekt, hè? Ja. Joey Tempest.
1: Oh ja?
0: Ja.
2: Nou, dan wordt het minder.
1: Gaan we zo even kijken.
0: Dag Bert, ik ben Jos Bos. Ik hoor net dat Bianca graag naar Oud-Marsum wil komen met The Passion. We kennen elkaar goed en ze is van harte welkom. Als lid van de organisatie mag ik dit zeggen.
1: Oh, Jos. Ja, mijn moeder. Ik noemde haar altijd mijn moeder. Dus toen ik in de Oud-Marsum nog, toen wij daar de galerie hadden, toen hebben we de Twentse Kunst- en Aspergeparty georganiseerd, jarenlang. Om geld op te halen, ook voor een goed doel. En we hielden niet van haring, dus vandaar de tegenhanger, de Aspergeparty. En Jos zat toen bij mij in dat bestuur. En daar hebben we echt fantastische tijd gehad. Dus zij was moeder-overste. Ja, dankjewel Jos. Leuk.
0: Nou, bij deze geregeld. Zullen we even een spelletje spelen?
2: Nou, lijkt me leuk.
3: Stemband.
0: Ja, het is een Back to the 80s stem, denk ik wel. Maar in de jaren 90, het is een ze, was ook veel op de Nederlandse tv te zien ook.
2: Dit is
0: de stem.
4: Ik heb zoveel leuke dingen mogen doen. Liedjes opgenomen in allerlei studio's door het hele land. Ik scoorde een enorme hit.
0: Ja. Jaren 80 scoorden ze een enorme hit in Nederland.
1: In ieder geval iemand die goed kan zingen.
2: Ja, lijkt mij wel.
0: Dat hoeft niet. Maar ik denk dat merendeel van de luisteraars haar heel goed kennen. Maar je moet even op de naam komen wie het is.
2: Ja.
0: Ze heeft een hit gehad, een hele grote hit heeft ze in Nederland gehad ook.
1: Maar alleen in Nederland of internationaal?
0: Nee, alleen in Nederland. Ze is niet van nature een zangeres.
2: Nederlandstalig?
0: Nee. Engelstalig. Ze deed een beetje Kim Wilde-achtig dingetje, deed ze.
1: Sandra. Nee.
0: Nou, misschien weet jij het aan de andere kant van de radio. Via de radio.
1: Ik mag niet meedoen.
0: Ja, je mag wel meedoen. 0645671331. En zometeen gaan wij een bekende Nederlander bellen die familie van je is, hè?
1: Ja, nou, jij vertelde dat net. Ik zeg, dat is mijn neef.
0: Is dat echt jouw neef?
1: Is echt mijn volle
2: neef. Ja, we checken
1: neef.
2: Het na, hè.
0: Dan lijkt me leuk dat jij zo meteen het interview doet dan.
2: Ja,
1: dat lijkt me ook heel leuk. Ik heb hem echt jaren niet gesproken. Maar ja, hij is denk ik wel, hij is ontzettend bekend. Ja, heel leuk.
0: Ja, hij staat binnenkort in het theater, heeft een nieuwe single. Een album van vorig jaar. Dat is een beetje in de country-stijl. Dus wat dat betreft, ja, aan de ene kant denk ik ook wel van, dat verbaast me niks dat je neef is.
1: Ja.
0: Ja, nou, zometeen hoor je wie dat is, hè. En Jan, ja. Natasja en Edwin wil je graag.
2: Ja, die ga ik klaar. Speciaal, een beetje Abba-stijl. Voor mijn vriend Edwin, onze rechterspits van Oost.

0: schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucy Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Bezoek deze week de spetterende modeshows bij Roetgerink in Enter. Laat je inspireren door de nieuwste mode- en fashionmerken. Kijk voor de showtijden op roetgerink.nl. Morgen extra koopzondag. Meer mode, meer Roetgerink.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
13: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer: vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtend Duitsland.
16: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's
17: en Adidas.
16: Deze week donderdag tot en met zaterdag.
17: Word gratis lid op designoutletochtend.nl.
18: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
19: Hoe kom je daar nu bij?
18: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
20: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
21: Ernstings Family.
20: Aanbevolen door vrolijke families.
22: Hans, waar liggen de regenjassen?
23: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
24: geeft ruimte.
25: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
27: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
28: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
29: Honda, the power of dreams.
30: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
31: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
30: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
32: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Radio Oost. De Bas en Bert

0: Irkend wie, Irkend wo, Irkend wan hoor je op radio's.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: Ik heb haar ooit een keer op zien treden in Saasveld.
1: En hoe was ze dan?
0: Ja, hartstikke goed, Nena.
1: Wat was zij wereldbekend hier, ook hier net over de grens natuurlijk. In Nederland.
0: Ja, zeker. En later had ze nog een hit met Kim Wilde. En Jan, we hebben heel veel voetbalwedstrijden samen gedaan. Dat was begin deze eeuw. Hadden we een soort van popkenner, geloof ik, op de radio op zondagmiddag. En die vertelde dan iets over de Duitse muziek.
2: Ja.
0: En op een gegeven moment, Jan, vertel jij het vooral maar.
2: Nou, hij zei tegen ons van, nou, daar heb ik zo tijd niks van gehoord. Maar toen stonden ze al 6 weken op nummer 1. Dus toen keken wij elkaar aan. Toen dachten we, nou, als dit een kenner is... Een
1: popkenner, ja.
2: Ja, echt een popkenner. Dan vergeet je nooit meer. Als je die plaat hoort, moet je al die man denken.
0: Ja, zeker.
2: Heerlijk, man. Heerlijk.
0: Ja, het is al wel verjaard, dus moet ik het wel vertellen.
2: Ja, zeker.
0: Ja, goed, ik heb ook wel eens iemand laten scoren die bij de andere kant op de reservebank zat. Maar ik heb het wel gewoon volgehouden.
2: Ja, nee. Nee, daarom vroeg ik jou. Je maakt allemaal wel eens een foutje. Ja.
1: Ja.
2: Nee. Wij ook.
0: Zullen we even een spelletje zijn we aan het spelen, ja. Natuurlijk, in het kader van...
3: De stemband.
0: De jaren 80 stemband. Het gaat namelijk om deze stem.
4: Ik heb zoveel leuke dingen mogen doen. Liedjes opgenomen in allerlei studio's door het hele land. Ik scoorde een enorme hit.
0: Ja, ik scoorde een enorme hit. En dat was misschien wel de grootste hint. En ik heb Petra aan de telefoon. Petra uit het mooie Almelo. Goedemorgen, Petra.
5: Goedemorgen, Bert.
0: Hoe is het met je?
5: Ja, prima. En ja. Met jullie?
0: Ja, met ons ook toch? Ja, hè? Gaat wel aardig, toch?
5: Ja.
2: Niks te klagen.
0: Hè, Bianca, toch?
1: Ja, ik voel me helemaal top.
0: Ja, dus ga je nog wat leuks doen, Petra, dit weekend?
5: Ik heb nog geen serieuze plannen.
0: Nou, dan heb jij een heerlijk weekend.
1: Het wordt wel heel mooi weer.
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, 25 graden meer heb ik me laten vertellen, toch?
1: Ja, dat is toch heerlijk? Nog even lekker naar buiten.
0: Ja, dat was de reden dat we vanochtend geen weerman hadden. Dat het eigenlijk te leuk weer was om te vertellen.
2: Ja.
0: Petra, wie zoek ik?
5: Ik ben Petty Starenburg. Van Petty en de
0: Sip. Nou, ik vind het echt fantastisch. Applaus voor je.
2: Applaus.
0: Petty Starenburg, zo heet ze in de serie Spijkerhoek. Heb je de serie Spijkerhoek gekeken?
5: Ja.
0: Ja?
5: Ja, ik ook. Dat ik het wist.
0: Ja.
5: Ik vond het een hele mooie serie.
0: Met Joep Sertons.
5: Ja.
0: En ik was heimelijk verliefd op Madonna in de jaren 80. En eind jaren 80 was ik verliefd op, niet op Petty, maar op Manouk. Manouk van der Meulen. Want die speelde ook mee. Ja.
1: Wat ik dan altijd leuk vind om dan te kijken hoe dat ze er nu uitzien.
0: Nou, doe even dan. Bij Zeggezaak dan met Kiki Klasse. Daarom keek ik naar Zeggezaak natuurlijk.
1: En daarna was Vrouwenvleugel.
0: Ja, Vrouwenvleugel, ja.
1: Maar hoe heette die serie met die dokters dan ook weer? Ja, Medisch Centrum West.
0: Medisch Centrum West, ja. Jan van der Woude.
2: Kijk je daar ook naar?
0: Ja, keek ook naar natuurlijk. Petra, gefeliciteerd. Ik heb een sportieve waardebon voor je.
5: Dankjewel.
0: En een fijn weekend.
5: Bedankt.
0: Ja, ook bedankt. En leuk. En zal ik Wonderful even draaien nog?
5: Ja,
0: die gaan we even draaien. Wonderful. Maar Medisch Centrum West vond ik ook wel leuk, ja. En Sasse zat er ook in. Ja. Die deed Lieve Paul op de zondagmiddag met Paul van der Lucht.
1: Ja, dan had je nog Onderweg naar Morgen. Dat is dan later.
0: Ja, Onderweg naar Morgen. Maar daar zat volgens mij Joep Sertons ook in.
1: Okay.
2: Maar ik merk wel dat altijd het Nederlandse series zijn. Nederlandstalige series. Die konden wij toch ook wel aardig maken dan?
0: Ja, zeker.
2: Nee, er werd toch goed naar gekeken? Nee.
0: De Eetclub met onze eigen Loes Havenkort. Heb je hem al gezien op Netflix?
1: Nee, nog niet. Is het een aanrader?
0: Ja, het is wel een aanrader. Ik vind hem hartstikke leuk. De Eetclub, ik had het boek ook gelezen. Maar dit is echt wel een aanrader, de serie De Eetclub.
1: Maar was er ook niet ooit al een film van?
0: Ja, daar is ooit een film van geweest. Maar dit is... Dit is weer totaal iets anders.
1: Okay.
0: Maar wel naar aanleiding van het boek De Eetclub. Want ik zag van de week, want ik ben natuurlijk gluren bij de buren elke keer als jij wat post zit natuurlijk te kijken. Maar wat zat jij te kijken deze week?
1: Nou, ik was helemaal flabbergast toen ik dus deze docu, ik zette hem op. Ik dacht, ja, nu ga ik deze kijken. Ik had hem al een paar keer voorbij zien komen. My Mom Jane heet het. En het gaat over het leven van Jane Mansfield. En zij was een beetje de tegenhanger van Marilyn Monroe. En zij is in de jaren 30 geboren. En in 1967 is zij heel tragisch om het leven gekomen. Was ze nog maar 34 jaar. Wereldberoemd als filmster in die tijd. En ze liet 5 kinderen naar. Maar wat heeft deze vrouw een zooitje van haar liefdesleven gemaakt.
0: Hoezo?
1: Vijf kinderen van drie verschillende mannen. Ah. En eentje was geheim. En oh, het was echt. Maar wanneer je dat dan ziet, dat je denkt, ja, als je zo jong, zo bekend bent. En maar ook het verdriet van die kinderen dat die moeder zo jong is overleden. Dus het verhaal wordt eigenlijk vanuit die kinderen verteld. Ja, het is echt, als je zin hebt om even lekker te huilen, moet je echt deze docu gaan kijken.
0: Dus de docu over Jane.
1: My mom Jane. En volgens mij is het, ik weet niet zeker of het op Prime is, maar in ieder geval op HBO heb ik het gezien. Maar wauw.
0: HBO, daar heb ik voor gewerkt, dus daar heb ik nog een gratis
2: abonnement. Heb je nog een abonnementje?
0: Ja, nee, ik heb de Olympische Spelen voor HBO gedaan, dus... de winterspelen.
2: Ja.
0: Nee, de zomerspelen trouwens.
2: Oh, maar die naam zijn mij gelijk wel wat.
0: Ja, twee jaar geleden, ja.
1: Oh ja, dat was dus echt fantastisch. Ik had net, Lewis was toen net geboren.
0: Ja.
1: En op dat moment, ja, mijn zoon. En toen waren die zomerspelen, dus ik heb echt alles gekeken. Maar wanneer je dus de tijd hebt om dat te doen, is dat echt een fantastisch om dat helemaal te volgen.
0: Ik was een guide in de ochtend, dat was wel hartstikke leuk. Was mooi. Ik had 6 weken vrijgevraagd hier bij Oost. 5 of 6 weken gekregen. Ik heb gewoon een betaalde vakantiebaan, deed ik. Ik was gids bij de Olympische Zomerspelen. Ja. En ik deed het vrouwenvoetbal. Nou, ik had echt de zomer van mijn leven eigenlijk.
2: Ja, mooi. Ja. Mooi uit.

0: zo je neef bellen.
1: Zo leuk.
0: En dit is Patty Stardenburg uit de serie Spijkerhoek. Nog één keer deze Guilty Pleasure. Wonderful.

0: Mind Over Matter, de nieuwe single van Waylon. Is dat echt een neef van je?
1: Ja, leuk is dat, hè? Volle familie zijn we.
0: Volle familie. Ja. Nou, het toeval wil... Ja, dit is niet geproduceerd, dit is echt niet geproduceerd. Dat we Waylon aan de telefoon hebben.
1: Nee, echt waar?
0: Ja, dat is echt.
2: Ja. Goedemorgen, Bie.
1: Goedemorgen, lieverd. Jeetje, hey, wat leuk het? Zeg.
2: Ja, dat is wel even terug, zeg. Hey.
1: Dat is heel lang geleden. Ja, maar we hebben ook een hele grote familie.
2: Ja, ik zie je tegenwoordig vaker op televisie dan in het echt.
1: Nee,
2: ja,
1: maar
2: dat is andersom hetzelfde.
1: Snel maar weer gaan knuffelen. Maar ja, ik zit hier bij Bert gezellig. Dus Bert, ga je me assisteren vandaag? Ik snap, dat ga ik met alle liefde doen. Maar wat heb jij een mooie nieuwe hit?
2: Mooie liedjes, hè?
1: Prachtig.
2: Ja, ik ben er heel trots op. Het is, goed. Je kent me al even. Dus het is gewoon te gek om eindelijk iets te maken waarvan je gewoon altijd hebt geweten, ja, dat is wat het moet zijn. Alleen, ja, daar zit niemand op te wachten. Ik bedoel, dat weet je.
1: Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk juist...
2: Nu zitten mensen erop te wachten. Alleen, ik bedoel, ik heb mijn leven lang natuurlijk die muziek gemaakt en dan zat er gewoon geen hond op te wachten.
0: Ja, we hebben het over country, hè? Want dit album van jou is al, de Time Jumper, is al een jaar uit, denk ik zo'n beetje. Ja.
2: Ja, klopt. Ja. En dat was gewoon iets wat ik moest gaan maken. Dus soms heb je gewoon een gevoel van, ik moet nu iets doen. Ook omdat inderdaad country music gewoon echt heel erg ineens een opkomst was. Out of the blue was het in één keer daar. En mensen, die op een of andere manier hebben die muziek ontdekt. En dat is fijn. Alleen, ik vind dan wel dat er dan iets moet komen wat in ieder geval de achtergrond van die muziek en de betekenis van die muziek vastlegt.
0: Ja, want wat heb jij met country? Want daar bestaat je hele leven uit, toch? Of niet, Waylon?
2: Nou ja, muzikaal gezien zeker. En waar ik muzikaal gek van ben, dat zijpelt een beetje door mijn leven.
1: Ja. Ik weet ook nog dat ik als kind gewoon bij jouw optredens ging kijken. En dan was je Young Waylon. En in die scene was je op dat moment al eigenlijk al heel erg bekend ook.
2: Ja, sterker
1: zo
2: nog.
1: Zo jong, ja.
2: Jij en Marietje hebben ervoor gezorgd dat ik de eerste keer het podium opging met in de Almelo achter een drumstel. We speelden een band en ik drumde als kind.
1: Ja.
2: En die meiden naar die band toe. Meneer, ik heb een neefje.
1: Ja, mijn neef die kan dat ook heel goed.
2: Ja, dus en toen mocht ik drummen. Dus het zit mijn hele leven. Ben ik al gek van die muziek. Ik weet niet waarom dat zo is. Daar zijn meerdere theorieën over te bedenken.
0: Ja.
2: Maar het is iets wat me mijn leven lang gegrepen heeft. En ik weet ook gewoon, het moment dat mensen die muziek durven te gaan luisteren, en dan kan het bijna niet anders dan dat je verkocht raakt.
0: Ja, want Ellen Langley, die staat in Amerika op dit moment 50 weken op 1 met Houston, Texas.
2: Ja, het is ongelooflijk.
0: En die wordt nu ook grijs gedraaid in Nederland. Help je dat mede mee? Want er komen geloof ik 2 country muziekstations in ons land. Dat,
2: uiteraard gaat het helpen. Alleen dan is er nog steeds zoiets als classic country. En dat is wat ik nu wel echt gemaakt heb. Dus mijn plaat raakt al... Iets wat meer de essentie aan van wat country music dan in de basis is. En dat wordt toch wel weer moeilijker gedraaid. Dat wordt moeilijker ontvangen. En dat snap ik ook, want dat is net even iets specifiekere muziek. Dat is net even iets meer cowboy. Ik vind het vooral belangrijk, althans, ik vond het vooral belangrijk om in dit land iets te hebben wat op niveau. De geschiedenis van die muziek een klein beetje gestalte geeft.
0: Ja. Maar je gaat er ook het theater mee in met Time Jumper. Je staat volgende week al in Hardenberg. 21 oktober sta je in onze provincie in Steenwijk. En 14 november in Enschede. Kunnen mensen verwachten? Is Time Jumper eigenlijk vooral een concert? Of moeten we het meer zien als Waylon die tussen de nummers door zijn muzikale levensverhaal vertelt?
2: Nee, ik denk dat de meeste mensen in ieder geval weten wat mijn muzikale levensverhaal is.
0: Ja.
2: En dus uiteraard hebben we een anekdote en uiteraard komt er wel iets voorbij wat over het leven gaat of situaties. Maar het is voornamelijk muziek.
0: Ja, je hebt die muziek in Nashville gemaakt. Hoe krijg je dat Nashville-gevoel straks mee naar het theaterzaal of de theaterzaal in onze provincie?
2: Maar door gewoon de hele te gekke muzikanten mee te nemen. Ik heb echt een mega grote band. 10 man staan op het podium.
1: Wow.
2: En ja, daar zit alles in. Twin fiddle, steel guitar, gitarist, ja, upright bass. Dus ja, alles is gewoon verzorgd. En alles klinkt zoals het hoort te klinken. Ja, dan ben ik ook echt wel... ja, dat is niet altijd leuk. Zeg maar, om muzikant te zijn in mijn band, als ik echt daadwerkelijk mijn zinnen ergens op heb gezet.
0: Ja, ben je dan lastig tussen aanhalingstekens of perfectionist?
2: Ja, natuurlijk, maar dat moet ook. Ja. Zo. En ik bedoel, ik verwacht het beste van mezelf. En ik ga de uitdaging aan om daar in Nashville met ja, de elite dingen op te nemen. Ja, als je dat terugbrengt naar Nederland, ja, dan zullen die gasten toch aan de gang moeten.
0: Ja.
2: En dat hebben ze zeker. Het is echt, ik durf gewoon hardop te zeggen dat ik gewoon de allertofste band heb en de beste band van Nederland.
3: Ja, maar dit vind echt... ik leuk dat hij dat zegt.
1: Ja, dat hij is trots.
2: Ja, maar het is echt niet normaal goed. Wij hebben gisteren een showtje gedraaid hier in Hilversum. Hebben we 3 uur lang op het podium gestaan en ze hebben gewoon continu aan één stuk door eigenlijk alleen maar muziek gemaakt. Af en toe even een dingetje tussendoor, maar gewoon 3 uur lang alleen maar volle focus. Beentje in het rond, publiek eromheen. Ja, dat was zo gaaf. Het is zo goed. Ja, ze zijn zo goed. Het is echt kicken.
0: Want Time Jumper, dat zijn toch hele grote country mensen in Amerika, toch?
2: Ja, je hebt zeg maar de muzikanten daar die het goed doen. En dan heb je de muzikanten waar de muzikanten fan van zijn. En dat zijn de gasten die deze platen hebben ingespeeld.
0: Oké.
2: Okay. Dus het is echt gewoon de elite. Ja, ik kan niet anders zeggen. Het is niet om tof te doen.

0: In dit geval heb ik alles vanaf het begin af aan zelf geregeld. Dus ook de contacten met die muzikanten. En uiteindelijk, ja, ze hadden zoiets van, nou, oké, als je dat wil, dan gaan we eens kijken. Dus hebben we een dag ingepland. Ben ik in 2 dagen op en neer gevlogen naar Nashville. En hebben een soort proefsessie gedaan. Om te kijken of we elkaar leuk vonden. Ik vond hun sowieso wel leuk.
1: Ja.
0: Maar zij moesten mij ook nog een soort van, ja, goedkeuren.
2: Accepteren, ik bedoel, ja.
0: Deze gasten zijn allemaal wat ouder. We zijn Grammy-winnaars, meerdere keren. Hebben met de echt alle grote van, nou ja, binnen het genre, ofwel op het podium gestaan of in de studio. En de plaat voor mij die ze gemaakt hebben met een andere artiest was Willie Nelson. Dus ja.
3: Zo.
1: Ja, dat weet je.
3: Ja,
1: wel.
3: Ja. Ja. Ja, nee, ja. Willie Nelson. Kippenvel, Willie Nelson.
0: Ja, dus ja, dan besef je wel in ieder geval dat het wel zwaargewichten zijn, zeg maar.
3: Nou, de komende...
0: dus ik moest mij wel even bewijzen.
3: Ja, nou, de komende tijd sta je dus in de theaters ook in Overijssel, in Harderberg, Steenwijk en Enschede. Weet je, afgelopen zomer heb ik jou ook heel veel gedraaid, Waylon, want ik vond het echt een leuke samenwerking met René Vroeger.
0: Ah, ja, ja, zeker. Daar ben ik ook trots op.
3: Ja, Hoe de Liefde Gaat, vind ik echt een goed liedje.
0: Ja, het is een bijzondere samenwerking geworden.
3: Ja, maar wel mooi ook.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, ook heel trots op. Ik bedoel, we hebben een paar legendes in dit land. En ik durf te zeggen dat René Vroeger daar één van is.
3: Ja.
0: En het feit dat je, nou ja, dat hij met je wil werken. Ja, dat vind ik toch wel tof.
3: En ik heb het nog...
0: Ik heb het goed gedaan.
3: Ja, we draaien regelmatig natuurlijk. En ik heb er nog eentje die ik ook echt leuk vind. Dat vond ik ook wel een leuk uitstapje van je. Tussen jou en mij. Die heb ik ook helemaal grijs gedraaid op Oost.
0: Ik kreeg vorige week een berichtje van Jan.
3: Ja.
0: En die zei met een foto erbij. Die zegt, moet je kijken. Tussen jou en mij wordt meer gestreamd dan alle andere liedjes die ik heb. Hij zegt maar echt met grote afstand. En dat was vorige week of 2 weken geleden zo het geval.
3: Ja. Dat is een goed radioliedje. Niks mis mee.
0: Ja, en toen zei hij, ik weet niet hoe dat kan.
3: Ja.
0: Zei ik, ja, dat weet ik wel. Hij is in de finale geweest van BNB Vol Liefde.
3: Wanneer komt er een familiereunie, Bianca?
2: Ja, nou, laten we dat heel snel doen.
0: Ja, dan moeten we binnenkort maar eventjes doen.
3: Maar
0: even knuffelen.
3: Maar dit wist dus echt helemaal niemand in Nederland dat jullie gewoon familie zijn, neef en nicht.
2: Ja, maar wanneer komt dat nou naar buiten? Kijk, als nu zit ik hier toevallig en jij zegt we gaan Waylon bellen. En dat ik zeg, wat? Wat leuk, dat is mijn neef.
3: Ja. Ja.
2: Maar ja, wanneer, normaal krijg je zo'n vraag toch ook niet? Of, ja.
3: Nou, ik heb het één keer...
0: Nee, inderdaad.
3: Ik heb
0: het wel heel leuk. Het is heel grappig om elkaar in andere gedaten te zien, zeg maar.
3: Ja, nou, hartstikke leuk. Maar jij, want vroeger stond je toch ook met een band. Was dat de band Milstie dat jij toerde door Overijssel? Welke band was het?
0: Ja, zeker. Ja, dat was gewoon zo'n coverbandje.
3: Ja.
0: Speelden we allerlei kroegen en noem maar op.
3: Ja, ik was altijd jaloers op je. Want je stond ook in de Billsbar. En alle vrouwen die hingen om de band Milstie heen.
2: Nee, ook om Waylon.
3: Ja, dat is wel lang geleden. En leuk om even met je te...
0: Daar kunnen we ook nog een keer een interview over doen. Maar dan moeten we echt een behoorlijke tijd uittrekken.
3: Dan gaan we een keer een podcast opnemen. Ik doe mee.
0: Waylon,
3: dankjewel. Hè. Leuk dat je in de uitzending wilde komen. En succes met je
0: dankjewel.
3: Album. Het is een fantastisch nummer. En Ella Langley, maar even draaien gewoon.
2: Ja.
0: Nou,
3: die
0: is te gek.
3: Ja.
2: Dag Willem.
0: Wat een hit. Dag lieve schat, ik hou van jou.
2: Ik ook van jou.
3: Dag Waylon. En blijf goede muziek maken, hè, dat doe je.
0: Ik kan niet anders.
3: Groetjes, doei.
0: Hoi.
3: Ja, country.

0: Jullie hebben dus ook wel wat met country.
1: Oh, heerlijk. Ja. Ik heb toevallig van de week nog een buitenrit gemaakt. Paard van mijn vriendin, die heeft zo'n western zadel. Dus ja, daar hoort deze muziek ook bij.
2: Zit dat dan anders?
1: Oh ja, dat is net een stoel.
2: Oh, echt?
1: Ja, het is echt heerlijk om door te rijden. Uren.
2: Nou, wat ik zo mooi vind aan country music is dat het gewoon altijd echt een verhaal vertelt.
1: Ja. Ja. Ja. Met een snik ook, hè?
0: Ja, die snik die moet erin zitten. Ja. Maar wat mooi dat het echt je neef is.
2: Leuk,
0: want ik heb ooit een keer een nieuwslezeres gehad. Ja, echt serieus. Ja, nee. Patricia Perrin-Lo. Toen zei ik over, joh, ik ga zo meteen bellen met Rijntje Oosterhuis. Toen zei ze van, ja, dat is een nichtje van me. Hé, nichtje? Ja, hij is echt een nicht van me, volle nicht van me. Ik zei, dat meen je? Ja, ik kon het niet geloven, maar ik had vandaag hetzelfde eigenlijk bij jou.
2: Ja, maar wat Waylon net ook zei, het is echt zo gek dat het nog nooit naar buiten heen is gekomen. Maar het zegt ook niet veel natuurlijk, maar het is, ja, wanneer benoem je zoiets dan eigenlijk? Ja, niet. Ja, je zit in een andere scene. En...
0: Maar je zit er bij Max ook wel eens bij het 5 uur-programma aan tafel. Dus daar had Waylon zomaar een keer aan kunnen
2: naast
0: zitten,
2: naast mij kunnen komen zitten. Ja, dat was wel een hele leuke uitzending geworden dan, denk ik.
0: Ja. Ja. Dat is toch mooi?
2: We hebben wel dezelfde ogen, want mijn hele familie van die kant...
0: Ja.
2: Kijk, er waren 10 broers en zussen in totaal en 25 neefjes en nichtjes. Dus het is niet dat het een kleine familie is. Maar we hebben allemaal dezelfde kleur ogen, dat hele lichte blauw. Dus ja, dat is echt waar.
1: Mooi detail.
0: Ja, ja, ja. Maar Willem scoorde natuurlijk ook wel met Mill Street. Echt, de meiden die hingen om hem heen in de Billsbar destijds.
2: Ja, maar hij heeft zo'n unieke stem. Ja. En hij is eigenlijk dusdanig goed dat het bijna eng is gewoon, zeg maar. Dus hij is bijna on-Nederlands goed, om het zo maar te zeggen. Dus het is voor hem ook altijd moeilijk. Wat brengt hij dan nu ook uit? Want zijn passie en liefde gaan echt naar die country music. En, maar ja, als hij hier niet daar echt... het is vraag en aanbod, maar dat is hij hier in Nederland nooit dusdanig gewaardeerd geweest. Dus het is wel heel fijn dat nu ook, hè, met het hele Dolly Parton, en die heeft het natuurlijk wereldwijd enorm op de kaart gezet, maar dat het nu gewoon iets meer omarmd wordt.
0: Nee, ik ben het helemaal niet eens.
1: Ik doe mee.
0: Het is 11 over.
2: Maar mijn favoriet is The Gambler.
0: The Gambler van Kenny Rogers.
2: Oh my god,
0: Ook een van mijn lievelingsliedjes trouwens, van Kenny Rogers. Weet je wat leuk is? Nu hebben we toch Kenny Rogers samen met Lionel Richie. Gaan we eens even opzoeken op YouTube. Lady, dat is zo mooi. ja, we gaan een keer een podcast opnemen over wat goede muziek is. En,
2: leuk.
0: En wat dwarsverbanden. Hé, Jan?
3: Ja, zeker.
0: Nu eerst Ilona met het laatste regionale nieuws.
1: Ja, vanochtend rond 11:15 is er in Almelo iemand vanaf de 3e verdieping van een flatgebouw gevallen. De persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over hoe het ongeluk kon gebeuren en de toestand van het slachtoffer is niets bekend, maar de politie gaat uit van een ongeval. En de aanleg van de Neder-Saxe-lijn gaat, ondanks eerdere toezeggingen, mogelijk toch niet door. Dat komt door nieuw beleid van minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans. Hij en staatssecretaris Annette Bertram verdelen al het geld voor de infrastructuur opnieuw over verschillende projecten. En onderhoud krijgt daarbij voorrang. Nieuwe projecten maken daardoor minder kans op geld, waaronder dus de Neder-Saxe-lijn. En de komst van de Passion naar Oud-Marsen in 2027 trekt nieuwe oplichters aan. Ze bellen inwoners namens KRO-NCRV en vragen bijvoorbeeld of hun woning kan dienen als kleedruimte. Terwijl de omroep aangeeft hiervoor geen inwoners rechtstreeks te benaderen. Het advies is om op zulke verzoeken niet in te gaan, ook niet als er iemand aan de deur komt. En vandaag is het een landelijke open dag voor de AZC's. En in Overijssel doen zelfs 10 AZC's hun deuren open voor een kijkje achter de schermen. Mocht je dat nou interessant vinden, open dagen, dan kun je ook nog een bezoekje brengen aan het ziekenhuis. Want tot 3 uur vanmiddag is iedereen welkom bij Medisch Spectrum Twente. Maar je kunt mensen achter de zorg ontmoeten, die praten je graag bij. Je kunt dus op plekken kijken hoe de boel in elkaar steekt. Je hoeft niet voor te betalen, je hoeft je ook niet aan te melden. Je kunt zo even langs.
0: En het bedrijvenpark hier heeft ook een open dag, want het is druk hier vandaag bij Radio en TV Oost.
1: Ja.
0: Dankjewel, Ilona. Nou, wanneer kom je weer terug?
1: Oh, dat is een goede vraag. Ik hoop zo snel mogelijk, want ik vind dat wel supergezellig.
0: Ja, nee, we willen jou gewoon. Ja, dat gaan we regelen.
4: De Bas en Bert Ochtendshow, Radio Oost.
0: Natuurlijk Bas en ondergetekende. 17:17. Zometeen Cor en Marjolein, de verjaardagskalender.

0: Love is all, je hoorde Roger Glover voorbij trekken.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Piepen de piep, hoera!
0: Nou, kom maar op, Cor en Marjolein. Wie zijn er jarig vandaag allemaal? Hallo, Cor en Marjolein, waar zitten jullie? Hallo.
3: Serena, 45 geworden. Serena Williams, 45 jaar.
0: Serena Williams, 45 jaar vandaag, ja, dames en heren.
3: Dan Bart Chabot, 72 jaar.
0: Bart Chabot, broodje.
3: Ja, Hugo de Jonge, 49 jaar.
0: Hugo, commissaris van de Koning in Zeeland.
4: Groene.
0: Ja, ja,
3: ja. Dan Marieke van Leeuwen, actrice, 76 jaar.
0: 76.
3: En het had de geboortedag geweest van Olivia Newton-John.
0: Ah, ja, Olijfje.
3: En nou, leuk dat Bianca bij jullie is, Bert.
0: Ja, dat vinden wij ook.
3: En de verjaardag van Cor.
4: Ja, tuurlijk, Cor.
0: Ja, van harte gefeliciteerd, Cor. We hebben al gezongen voor Cor, hè?
3: Ja, dan
0: we hebben al even gedaan. Ja, nou, en wanneer kom je de taart brengen, Cor?
3: Oh, nou, als we uitgenodigd
0: worden,
3: Bert.
0: Ja, maar normaal.
3: Oh, en Bert, ja. Jaap en Petra de Boer zijn 41 jaar getrouwd vandaag.
0: Nou, dat is mooi. Jaap, lieve Jaap, gefeliciteerd. Ja. Maar jullie nodigen jullie jezelf toch altijd uit, dus wat dat betreft hoeven jullie niet uit te nodigen. Dus.
3: Nou, en jullie zijn, altijd,
0: en jullie zijn altijd van harte welkom, dat weet je.
3: Ja, Oké, nou, dankjewel, Bert. Dankjewel.
0: Henk van Amerongen die zegt, wat een geweldige uitzending. Laat Jan en Bianca maar een keer weer komen. Verveelt geen moment en kijk alweer uit naar de uitzendingen van Ons Schatbare Waarde.
5: Ah,
4: oh, dat is leuk, toch?
5: Ja. Dat is heel leuk om te horen.
0: Ja, ik neem het ook altijd op om het nog een keer terug te kijken. Ik vind de leider ook leuk. Ieder met zijn eigen ding. Zadelof met koets en Brancard met de kinderbakfiets.
5: Ja, ja.
0: heb je nog iemand die je wil spreken, Bianca, vandaag? Want ik denk van, nou, die wil ik nog wel even aan de telefoon hebben.
5: Ja, laten we Thomas nog even gaan bellen.
6: Als je de keuze had, was
0: Thomas.
6: Jij dan nog bij mij?
0: Thomas Berger gaan we even proberen te bellen zo.

0: We hebben wel de beste zangers, zo'n beetje. Want Thomas Berg is ook een van de beste zangers van Nederland. Als je de keuze had, zullen we hem even proberen te bellen ook?
1: Ja, laten we hem even gaan bellen.
0: Gaat dat lukken, denk je?
1: Nou, we gaan het zien.
2: Of pakt u hem niet?
1: Maar wat hebben we eigenlijk veel talent hier uit de regio, hè?
3: Onvoorstelbaar, hè?
1: Ja, is toch geweldig?
3: Wat wel eens onderschat, hè, trouwens. Dat zoveel talent is.
1: Ja, en wat leuk is, hij is dus ook weer terug in Twente komen wonen.
3: Ja.
1: En, ja, maar uiteindelijk ga je toch allemaal ook wel weer een soort van terug naar je roots.
4: Dit is mijn voicemail. Spreek niet in, maar stuur een WhatsApp-berichtje en dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug. Dankjewel.
0: Nou, we gaan wel even wat inspreken. Spreek jij even wat in, Bianca?
3: Ja. Spreek eens wat in.
1: Lieve schat, we proberen je te bellen en we wilden het even met jou...
5: Spreek een bericht in.
0: Nou, je kan hem nu inspreken.
1: We maken geen indruk.
0: Je mag hem nu inspreken.
1: Wacht. Hij stuurt me nu wel een bericht.
0: Ja.
1: Ja. Oh, zijn telefoon, als hij het nummer niet kent, springt hij direct op voicemail.
0: Ah, oké. Nou, Bert Verlossen belt, dan
3: moet je hem opnemen.
0: Ja, dan moet hij hem altijd opnemen.
1: Oh.
0: We hebben wel zijn nieuwe single gedraaid, zeg hem even.
1: Ja, we hebben wel die nieuwe single gedraaid, jongen. Ik vind hem heel mooi.
0: Ja, ik vind hem ook leuk. Als ik een keuze had, ik heb hem daar zelfs nog over geappt van... Hey, wat heb jij een leuk nieuw nummer?
3: Nou.
0: Zou Debbie de telefoon wel opnemen?
3: Lijkt mij wel.

0: It's not unusual op radio's. Blijft een lekker liedje deze van Tom Jones. Ik heb inmiddels al wel contact gehad met Thomas Bergen. Die zegt, ik ben benieuwd naar de voicemail.
1: Dit is Lunchen met Debbie. Wat gaan we eten?
0: Ken je Debbie? Debbie ken je natuurlijk, hè, Bianca?
2: Ja, die ken ik. Van vroeger zelfs nog.
0: Van vroeger?
2: Debbie, Bianca hier.
0: Hallo, Debbie van der Zanden.
3: Hallo. Ja, Bianca.
2: Hi Debbie, ja, Bianca Freilich. Hi.
3: Hi.
2: Hi, hoe is het?
3: Goed.
2: Mooi. En jij bent helemaal van het koken. Lekker.
3: Ja, dat goed. Het hoort bij, zeg ik altijd. Gewoon lekker makkelijk. En ik denk dat mensen dat ook leuk vinden. Ja.
0: En ben je al uitverkocht vandaag trouwens, Debbie?
3: Nee, we hebben geen markt. Ik sta in Apeldoorn nu.
0: Oh.
3: Er is kermis in Oldenzaal. Dus bij ons is het ook niet koken vandaag. Het is oliebollen, kroketten en paling.
4: Ja.
3: Dus dat is een beetje nu de vibe in Oldenzaal. Dus ik denk dat geen enkele moeder koopt dit weekend. Het is allemaal kermis en lekker snacken. En dat is ook lekker. Maar ik sta nu in Apeldoorn bij een braderie. En daar ben ik uitgenodigd. Dus ik heb het programma alweer gevuld. Dan denk je een dag vrij te zijn, maar dan heb je alweer wat anders.
0: Oh, dat hebben wij ook altijd.
4: Duurlijk, hè?
3: Ja, hè?
0: Ja, je zit in Roots, hè? Wanneer wordt het uitgezonden?
3: Woensdag over een week uit mijn hoofd.
0: Oh, dat
3: en
0: dat
3: was superleuk, moet ik zeggen.
0: Ja, Bert Hefting is een goed gast hier ook.
3: Ja.
4: Zat je
3: ja,
4: zelf achter echt, sturen, of niet, Debbie? Zat je zelf achter sturen?
3: Ja, ik heb zelf ook nog een stukje gereden.
4: Ja.
3: Maar dat was ook leuk.
0: Maar het lijkt me leuk om jou ook een keer hier in de studio te hebben, Debbie. Samen met Bianca en met Jan.
3: Ja, dan moeten we echt een keer even plannen dan. Want ik heb natuurlijk op zaterdag de markt. Maar dan moet ik een keer zorgen dat ik een keer personeel heb en dat ik een keer jullie kant op kan komen.
0: Of we gaan radio maken op de markt, dat kan natuurlijk ook, hè?
3: Ja. Dat kunnen we wel een keer doen.
0: Nou, dan gaan we een keer
4: doen. We draaien het eens om.
0: Debbie, dankjewel, hè.
3: Organiseer het maar.
0: Fijne dag.
4: Doei.
3: Fijn weekend.
4: Doei.
0: Bianca, dankjewel. En Jan, diepe buiging. En veel plezier vandaag bij Heracles.
4: Ja.
2: Dag Bert.
5: Nederland moet bouwen. Veel bouwen. Maar hoe gaan we dat realiseren? In een nieuwe aflevering van het Neder-Saxon Café gaat het over bouwen en wonen. Hoe bouwden we vroeger? En wat zijn de woonwensen nu? Je ziet het in het Neder-Saxon Café. Vanavond op TV Oost.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
10: Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
17: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
10: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Bezoek deze week de spetterende modeshows bij Roetgerink in Enter. Laat je inspireren door de nieuwste mode- en fashionmerken. Kijk voor de showtijden op roetgerink.nl. Morgen extra koopzondag. Meer mode, meer Roetgerink.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Jennifer, dankjewel. We gaan nog even naar de weg. Want als je over de N347 moet, dat is Nijverdal richting Ommen of de andere kant op, Ommen richting Nijverdal, moet je omrijden. Want tussen Lemelen en de aansluiting met de 341 is de weg dicht. Dat komt door een demonstratie. Sterkte als je er langs moet.
22: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
23: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
22: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
24: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
22: Hoe kom je daar nu bij?
24: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
25: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
26: Ernstings Family.
25: Aanbevolen door vrolijke families.
23: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
27: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
28: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
27: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
28: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
27: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
28: Oké, ga ik op letten.
27: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
28: Doe ik.
27: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
29: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
30: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
31: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
32: Honda, the power of dreams.
33: Geen
12: geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
19: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Show op Radio Oost en The Riddle. Weekend Overijssel. Hey, hallo, goedemiddag. Bijna 9 minuten over 12.
1: José de Bruin.
0: Mooi dat je erbij bent. Gezellig om wat van je te horen. En het is ook al druk in de app. 0645671331 staat wagenwijd voor je open. En dat vind ik heel erg gezellig. Ik krijg wat fotootjes. Ja, ik zei net, er is een boerenprotest volgens mij, of een demonstratie aan de gang op de N347. Nou, Haaklijn... Nee, wie is dit ook alweer? Evert Jan, die is er als kippen bij. Ja, en die stuurt me wat foto's. Inderdaad, de weg is daar dicht. Dus momenteel kun je er daar niet langs. Als je om kan rijden, doe dat dan vooral. Het is je zaterdagmiddag en natuurlijk ben ik niet alleen, want ook Ewout is weer bij. Hey Ewout!
2: Hartstikke idee, het is weer zaterdag en daar is onze vrolijke José. Groetjes uit Pessé.

0: En Taylor Swift is er zometeen ook bij. Na Lady Marmalade. We doen het op zijn Frans met La Belle.
1: José de Bruin.
2: Ik krijg er niet heel warme gevoelens bij.

0: Waar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1983? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel. Toppers van toen

0: Ach, en als er nou één ding is wat ik in dit programma probeer te doen, is jou ervan overtuigen dat al het leuks gebeurt in Overijssel. Je hoeft echt niet onze provinciegrenzen over. Kijk, hartstikke leuk, de Ziggo Dome of de Arena of weet ik veel waar jij heen gaat. Maar het echte leuke, dat gebeurt hier en vanavond bijvoorbeeld in Metropool. Want daar is Chalk Everything 80's. Ja, dit vind ik fantastisch. Ik heb hem aan de telefoon. De DJ van vanavond. Hey Rick, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, we moeten eigenlijk even een beetje ander muziekje, hoor.
2: Back to the 80s.
0: Wat is eigenlijk gewoon helemaal terug naar de jaren 80, hè, wat je vanavond gaat?
1: Ja, ja. Ja, dat doen we al een heel lange tijd, hoor. Dat doen we al 15 jaar met, met 4 jongens. En ja, dat is echt everything 80s. Het is precies wat het is. Dus we hebben 2 zalen. 1 zaal met al het alternatieve werk. En 1 zaal met grote hits. Dus,
0: wat is jouw lievelingszaal, Rick? Die alternatieve of die populaire?
1: Ik sta altijd in de kleine zaal.
0: Ja, de alternatieve?
1: In de alternatieve
0: zaal. Oh, heerlijk. Ja, dan kunnen we elkaars handen schudden. Wat maakt de jaren 80 nou zo mooi, Rick?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Want ik ben daar eigenlijk net iets te jong voor. Maar ik denk dat wat heel veel mensen nog aanspreekt, is dat muziek gewoon echt heel divers is. En daarom werken we ook gewoon met 2 zalen. Ik bedoel, je kon als New Waver of Gothic figuur kon je terecht. En je kon ook prima dansen op Whitney Houston en Wham. En vaak gaat het ook nog wel samen. Ook, want naarmate je ouder wordt, wordt die smaak ook wat breder vaak bij veel mensen. Dus dat is het mooie van wat we doen. Je kunt allebei de zalen in en je komt heel veel mensen van vroeger tegen. Dus dat is denk ik wat het zo leuk maakt.
0: Ja, nou, dat is zeker leuk, Rick. En ik denk ook dat je gewoon een dikke vette bingo hebt. Want door TikTok en al die filmpjesplatformen worden de jaren 80 ook weer helemaal hip, volgens mij.
1: Ja, zeker, zeker. En met Stranger Things, Kate Bush was in één keer weer helemaal de bom. Dus het komt wel steeds meer terug.
0: Ja, ik zag zelfs in GTA 6, dat computerspel, dat daar ook het dikke jaren 80 hits in zitten. Dus ik denk dat je het gewoon heel druk gaat krijgen met allemaal vrij jonge bezoekers binnenkort.
1: Ja, maar dat is sowieso de laatste tijd al zo, hoor. We merken echt dat, we doen dit al 15 jaar. En je merkt echt dat de afgelopen 3-4 jaar, dat het publiek echt jonger wordt. En je ziet ook echt dat de telefoontjes regelmatig omhoog gaan om even te shazammen welke plaat het nou precies is.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is echt wel heel grappig.
0: Hoe oud ben jij zelf dan, Rick, als ik die onbeleefde vraag mag stellen?
1: Ik ben 48.
0: Oh ja. Oh,
1: dus ik was 12 toen de 80's eindigden, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja, ik was 1 toen het 1 eindigde. Maar ja, ook ik vind de jaren 80 hartstikke leuk.
1: Ja, nee, maar is ook hartstikke leuk.
0: Ja, hè? Nou, a party zeker. Like it's 1999, maar dan alles dus uit de jaren 80. Vanavond is dat. Zijn er nog kaartjes?
1: Zijn nog kaartjes volgens mij. Dus kun je nog gewoon bij zijn.
0: Precies. Nou, vroeg ik vooraf al even, welke plaat moet ik dan draaien, hè, als afsluiter van dit gesprek? Toen zei je, nou, er kan er eigenlijk maar 1 zijn. Welke moet ik dan draaien?
1: Nou ja, dat kunnen er heel veel zijn. Maar wat ik een hele toepasselijke plaat vind voor Chalk is Why Can't I Be You van The Cure.
0: En waarom die dan?
1: Nou, The Cure staan natuurlijk een beetje bekend als een beetje een doom en gloom band, weet je wel, met Forest en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar die hebben ook een hele upbeat tempo en vrolijke kant. En daar is dit een heel goed voorbeeld van, denk ik. En ik krijg altijd onbeurig energie van die plaat. Dus ik draai hem eigenlijk bijna altijd wel.
0: Leuk, nou, deze is vanavond dan sowieso te horen. Veel plezier vanavond, hè? En dankjewel voor je tijd.
1: Ja, dankjewel, hoor.
0: Doei, Rick!
1: Hoi!

en Free Your Mind op Radio Oost. Lekker zeg, Roy die gaat even 5 kilometer wandelen. Groetjes van Roy, zegt hij ook. Groetjes terug, Roy. Ik hoop dat je lekker gaat wandelen. Hij zegt, ik zeg nog, waar ga je wandelen? Waar ik woon, gaan we wandelen. Nou, ik hoop dat je daar veel plezier bij hebt. Heb je nou zelf iets leuks wat je wil achterlaten? 06-4567-1331 staat Wagenwijd voor jou open. Zometeen het laatste nieuws na The Weeknd en Blinding Lights.

0: nu op zaterdag.
1: Ja, jeetje.
0: Ja, nou. Ja, dan moet ik het maar terugkijken of zo. Hey Ilona, je hebt het laatste nieuws bij je.
2: Ja. Zeker. De aanleg van de Neder-Saxe-lijn gaat mogelijk toch niet door, ondanks eerdere toezeggingen. Minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annette Bertram willen het geld voor infrastructuur opnieuw verdelen over alle projecten, waarbij onderhoud voorrang krijgt. Daardoor dreigen veel nieuwe projecten, waaronder de Neder-Saxe-lijn, geen geld te krijgen. En in Hengelo is op verschillende plekken een vreemde geur te ruiken. Onder meer in Tuindorp Zuid en de Nijverheid. De geur komt van een schoonmaakbedrijf aan de Oningstraat en ontstaat door een biologisch proces in een waterzuiveringsinstallatie.
0: Het ruikt gewoon naar poep dus. Ruikt het naar poep?
2: Oh, dat vind ik wel mooi omschreven. Dat had ik nog niet bedacht.
0: Nee, maar wij hebben dat hier toch ook bij RTV Oost. Ze zitten heel vlakbij, zit er een waterzuiveringsbedrijf. En dan gaan al die bacteriën en zo, die gaan dat water helemaal zuiveren. En dat ruikt echt ja, heel vies naar ontlasting.
2: Oké. Okay. Nou, Sorry. Ik vind biologisch proces in een waterzuiveringsinstallatie mooier
0: mooi,
2: klinken.
0: Vind ik iets chiquer.
2: Ja, ik ben van het chique nieuws. De geur is overigens niet schadelijk, niet voor je gezondheid. Maar door het draaien van de wind kun je het wel op meerdere plekken in Hengelo ruiken. Ja. En vanavond begint er een nieuw seizoen van Heel Holland Bakt Kids. En een van de deelnemers is Sanne uit Deventer. Onder de enthousiaste leiding van Plien van Bennekom strijden 6 kinderen om de titel van beste junior thuisbakker. En wat Sanne ervan bakt, dat kun je vanavond bekijken. Het begint om 7:50 bij Max op NPO Zapp.
0: Ik vind het dus zo leuk. Ik heb geprobeerd, want ze is ook samen met haar oma. Hè? Ik heb dus geprobeerd om Sanne al in de uitzending te krijgen. Dus nou, ik helemaal mailen met Omroep Max van hallo, mag ik alsjeblieft even met Sanne mee bellen? Of weet ik veel, iets. Ja, mag ik contact met Sanne en haar oma Riet, geloof ik?
2: Dat weet ik niet.
0: Ja, superleuk. Want ik wil gewoon even weten hoe dat dan is, weet je wel, met al die camera's op je. Nou,
2: Maar als de oma van Sanne misschien naar luistert, naar Oost.
0: Ja.
2: Hè?
0: Ja, toch? Nou, nee? Ik weet niet of Omroep Max dat dan heel erg in dank gaat afnemen.
2: Oh, dan moet Sanne gewoon even zelf bellen.
0: Nee, ze moet juist niet bellen. Oh. Nee, want het ding is dat al die kinderen die dus meedoen aan Heel Holland Bakt Junior, die mogen niks zeggen, die mogen geen enkel interview doen, want ze zijn heel bang.
2: Dat is allemaal al opgenomen natuurlijk.
0: Ja, dat die kinderen de uitslag gaan verklappen.
2: Oh, spannend dan toch ook.
0: Super
2: spannend. Dan maar gewoon kijken, José.
0: Ja, we moeten gewoon kijken. En ik hoop dat achteraf, als ze dan heeft gewonnen of zo, dat ze dan even langskomt met een lekker taartje.
2: Sanne uit Deventer, doe je best.
0: Nou, en oma Riet ook. Goed, zullen we even naar het weer. Het is eigenlijk best wel lekker vandaag. Het is steeds meer zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En morgen dan begint het met mist. In de loop van de dag dan krijgen we wat meer zon. En ja, 's middags is het dan weer bijna lente. Het wordt 22 graden. Het is echt van het terrassenweer. Je kan dan gewoon de zon... Wacht even. Je kan dan gewoon het terras op. Ik weet niet wat ik heb, maar je kan dan gewoon het terras op. Zo. Ja, we kunnen weer hoor, ja.
3: José de Bruin.

Je hoort hem deze week extra vaak. Bertolf met Heart Over Mind. Het is deze week de Nieuwe Oost. Hey, gefeliciteerd trouwens. Ja, met je buren. Het is vandaag Burendag. En hoe dat gevierd wordt, hoor je straks van Jens.

0: jouw zaterdagmiddaghost.
1: Ja, hallo, goedemiddag. Altijd gezellig om wat van je te horen. Ik had het er net al over. Het is vandaag Nationale Burendag. Hoera! Ja, ga lekker een kopje koffie drinken bij je buren. Stel jezelf eens netjes voor. Ja, ik denk dat je dat eigenlijk alweer hebt gedaan. Er zijn veel dingen die worden georganiseerd vandaag. Het is vanuit het Oranje Fonds. Ik vind dit zo leuk. Stel je voor, je bent 9 jaar oud en je denkt, weet je wat, ik ga wat organiseren. Nou, dat gebeurt dus gewoon door Saar uit Hengelo. Onze Jens is daar als het goed is. Hey Jens, hallo.
2: Ja, José, je hoort het hier al een beetje muziek, want het is natuurlijk een bijzondere dag, dat zei je al. Het is Burendag en op Burendag worden heel veel verschillende dingen georganiseerd. Zo ook hier in Hengelo, want daar heeft Saar iets heel bijzonders georganiseerd. Saar, wat heb je vandaag georganiseerd?
3: Ik heb vandaag Burendag georganiseerd en dat is een dag waar je met buren samenkomt.
2: En wat heb je georganiseerd hier?
3: Allemaal spelletjes en dat de buren ook gewoon lekker kunnen praten en ja.
2: Want we staan hier aan een knutseltafel. Ik zie al een heel mooi blaadje voor je met stickers en allemaal andere dingen. Wat heb je al gemaakt net?
3: Ik heb net een plankje gemaakt. En nu ben ik bezig met een papiertje versieren.
2: En verder kun je ook knutselen. Je zei net al even tegen mij, dat vind je misschien wel het leukst om te doen, toch?
3: Ja.
2: Want wat vind je daar zo leuk aan?
3: Nou, je bent heel creatief bezig en dan kan ik mezelf zijn.
2: Kijk, dat is heel goed. En hier omheen ook nog een paar buurtkinderen. Sommige had je nog niet eens gezien, toch? Nee. Dus die heb je net ontmoet. Ja. Hoe was dat?
3: Nou, wel leuk en zo, ja.
2: En nou heb je hier verder omheen, ik zie ook een tentje staan en een parcours met een heel groot matras. Want hoe is die daar gekomen? Dat had jij bedacht.
3: Ja, nou, wij hadden dus nog een matras die eigenlijk naar de stad weg moest. Maar die hebben we nu gebruikt voor turnen.
2: En vind je dat leuk om een beetje te turnen?
3: Ja.
2: Ja, wat vind je daar zo leuk aan?
3: Nou, je leert allemaal kunstjes en zo en ja.
2: Kun je het misschien eens laten zien, dat we daar even heen lopen naar het matras, om te laten zien wat je ermee kan? Dan lopen we nu even door de tuin, waar we ook allemaal andere parcoursdingetjes zien liggen. En al een beetje muziek, dat is ook wel leuk natuurlijk.
3: Ja.
2: En vertel eens, wat ga jij zo doen? Want ik zie hier een matras liggen en een grote mat ernaast. Hoe ga je daar wat mee doen?
3: Ik kan wel proberen een handstand en dan in een koprol te verder gaan.
2: Doe maar eens, probeer maar eens, zou ik zeggen. Saar gaat op de mat staan en daar gaat een handstand en ze komt op de matras terecht. Ging dat goed?
3: Ja.
2: Ja? Kijk, super. Nou, Saar, heel veel plezier vandaag, zou ik zeggen.
3: Dank je wel.
2: En dan loop ik eventjes verder naar de moeder van Saar. Want het is wel een hele trotse moeder, heb ik net al eventjes begrepen. Ja, de moeder van Saar in dit geval. Saar heeft georganiseerd.
4: Ja.
2: Hoe vind je dat?
4: Oh, heel knap. Ik ben heel trots op haar. Ze heeft veel zelf bedacht. Zelf initiatief genomen. En het is ook een groot succes. Er zijn veel kinderen en ze heeft het helemaal naar de zin.
2: Ja, want hoe kwam ze daarbij om dit te organiseren?
4: Ze vond het wel leuk om wat meer kinderen buiten te hebben. Het is nog wel eens stil bij ons op straat, terwijl we best wel wat kinderen in de straat hebben wonen. En ze dacht, misschien kan ik wat organiseren om de kinderen naar buiten te krijgen en samen te kunnen spelen. En op die manier heeft zij spelletjes bedacht, briefjes in de brievenbussen gedaan bij de buren en een datum bedacht. En we kwamen uit op Burendag, dat wel een mooi samen kan vallen.
2: Ja, en ik zie hier omheen ook al veel verschillende kinderen. Ik denk dat er 20 al wel ongeveer zijn. En het is nog maar het begin van de dag. Kan nog wat drukker worden. Is het een beetje geslaagd, denk je?
4: Oh, absoluut. En helemaal als ik zie hoe Saar straalt en geniet, dan is dat zeker, zeker geslaagd.
2: Dus volgende editie, volgend jaar, is het voor herhaling vatbaar, denk je?
4: Nou, Saar had al gezegd, als dit heel leuk wordt, mam, dan doen we het volgend jaar nog een keer. Dus ik ben bang dat we er volgend jaar weer staan, hoor.
2: We gaan het afwachten. Misschien volgend jaar weer, dus.
1: Wat fantastisch. Dankjewel, Jens. Ach ja, de straten liggen toch vol met stoeptegels. Afstand tussen de voordeur is vaak meters groter dan de daadwerkelijke meterkast aangeeft. Zou toch fijn zijn als we gewoon allemaal ietsjes meer zijn zoals Saar. Van 9 jaar, die gewoon dacht, weet je wat? Ik wil buiten spelen. Ik wil gewoon met mijn buurmeisje, mijn buurjongetje buiten spelen. Want we zijn allemaal...

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Hey!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Volido.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis. Ja.

0: Bezoek deze week de spetterende modeshows bij Roetgerink in Enter. Laat je inspireren door de nieuwste mode- en fashionmerken. Kijk voor de showtijden op roetgerink.nl. Morgen extra koopzondag. Meer mode, meer Roetgerink.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Gaan we nog heel even naar de weg. Nog altijd is er een boerenprotest op de N347. Dat is Nijverdal richting Ommen tussen Lemelen en de aansluiting met de N341. De weg is daarom dicht in beide kanten en je moet omrijden.
4: Vandaag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
5: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: www.123gold.de.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
17: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
1: Radio Oost. Weekend over.

0: Frank en Tina Turner en The Nutbush City Limits op Radio Oost. Hey, hallo, goedemiddag.
1: Weekend Overijssel.
0: 8 minuten over 1, mooi dat jij erbij bent. José hier.
1: José,
0: ik kreeg een appje van, hey José, waarom kijk je zo moeilijk? Ja, ik heb het toch gedaan. De Formule 1 wordt vandaag verreden en niet morgen, omdat er morgen in Azerbeidzjan een herdenkingsdag is. Ja, en daarom is het vandaag, dus ik heb toch net heel even de start aangezet. En blijkbaar kijk ik dus heel ingewikkeld als bijvoorbeeld Max Verstappen of in dit geval Hadjar. Die luister. Toch even iemand inhaalt. Ja, ik vind dat ongelooflijk spannend. Ondertussen rijdt Max Verstappen de snelste ronde in 1.49. Misschien zegt het je helemaal geen klap, maar dat is echt heel goed. Gezellig om wat van je te horen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Ja, zo is Ewout er nog altijd bij. Ik vind dat toch bijzonder dat je erbij blijft. Ondanks dat je, nou ja, misschien wel Formule 1 aan het kijken bent. Dat je mij hebt aanstaan, maar het beeld van de Formule 1. Ja, ik blijf dat bijzonder vinden. Henk van der Veen, die is er als een kippen bij. Die zegt nog even, hey José, je weet wel die demonstratie, hè, op de N347. De weg is net weer open. Dankjewel Henk voor het laten weten.

meteen even kijken bij onze Joost. Die is in Staphorst. Ja, en die hoort ze toeteren. Hoe dat dan zit, dat vertel ik je zo. Iets met vrachtwagens en de blinkende kant onderhouden of zo.

0: Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart. Hey, hallo, goedemiddag. Dit is Radio Oost waar je naar luistert.
1: Weekend Overijssel.
0: Het is Weekend Overijssel, waarin we je op de hoogte houden van al het leuks wat te doen is in onze provincie. En dat is nogal veel, terwijl ik met een schuin oog kijk hoe Max Verstappen naar de derde plek probeert te rijden in de Formule 1. Oh, daar is hij al. Nou, ja, zo makkelijk kan het gaan, hè. Kijk, nog eens een keer weg. Misschien rijdt hij dan eerste. Ja, het is de Grand Prix van Azerbeidzjan. Maar ja, ook een soort Grand Prix. Maar dan met hele, hele, hele grote auto's. Vindt plaats in Staphorst vandaag. Het is daar Truckersdag. Nou, hoop ik dat we ontvangst hebben met Joost, want het is er heel druk. Hallo, Joost.
2: Hey, Joost. Ja, ik hoop dat je mij kunt horen, want de ronkende vrachtwagens die ruisen om mij heen. Het is Truckersdag 2026 hier in Staphorst. En het is al aardig druk. Er lopen veel kinderen rond, ouders met kinderen. En veel fotografen ook. Ik zie hier ook iemand met een fotomobieltje in zijn hand. Je bent hier ook op Truckersdag. Wat is er zo mooi aan Truckersdag?
3: Ja, gewoon de vrachtwagens, het geluid, de lichtjes, allemaal.
2: En kijk je dan ook nog naar iets uit op een dag zoals vandaag?
3: Ja, de decibellencontest.
2: Wat verwacht je daarvan? Wat vind je daar zo mooi aan?
3: Ja, gewoon het geluid.
2: En hier een paar vrienden van jou naast je. Je hebt een mooie fototoestel in je handen.
4: Ja.
2: Je maakt de hele dag foto's van de vrachtwagens.
4: Zeker.
2: En waar kijk je dan naar als je zo'n foto maakt?
4: Ja, hoe mooi ze zijn allemaal. En dan ja, verschilt ook wel. Ik hou wel van die oude vrachtwagens vaak. Van die Scania's, DAF's en zo. Volvo's vind ik ook mooi.
2: En wat maakt een vrachtwagen dan zo mooi?
4: Ja, als je ziet hoe gepoetst ze allemaal zijn en zo.
2: Dat... Helemaal zo groen met glans.
4: Ja, en kleurinstelling vind ik ook altijd mooi.
2: Wat is dat, een kleurinstelling?
4: Ja, ik weet niet hoe dat eigenlijk maakt.
2: Maar de vagen van een vrachtwagen.
4: Goed zijn hoor, maar zoiets wel, ja.
2: Nou, heel goed. Nou, heel veel plezier nog vandaag. Heb je nog dingen waarvan je zegt, ja, die vrachtwagen, daar moet je even heen?
4: Reddertransport, 100%.
2: Ja? Ja. Waar is dat?
4: Als je hier doorheen kijkt zo. Ja. Aan de andere kant is hier daarachter.
2: Oh ja, bij dat grote bord. Nou, ga ik daar even heen lopen. Ja. Nou, heel veel plezier nog vandaag, jongens.
4: Ja, hetzelfde.
2: Yo. Lopen we even verder. Ja, eigenlijk, ik kan ze eigenlijk bijna niet tellen hoeveel het er zijn. Hier een meneer die een foto maakt van de vrachtwagens. Goedemiddag, meneer.
5: Goedemiddag.
2: Mooie dag, Truckersdag 2026.
5: Zeker.
2: Wat is er zo mooi aan?
5: Ja, alle vrachtwagens bij elkaar, hè. Allerlei merken. Maakt niet uit. Allemaal grote vrienden onder elkaar.
2: Ja, is het een hechte gemeenschap, de truckers?
5: Zeker.
2: Waaraan kan je dat merken?
5: Ja, gewoon. Er is eigenlijk geen ruzie. Het is allemaal gemoedelijk en gezellig. Samen een biertje drinken.
2: Heel goed. Nou, heel veel plezier vandaag nog.
5: Komt helemaal goed.
2: Nou, José, je hoort het. Is... Eén en al plezier en vertier hier op Truckersdag 2026 in Staphorst. Als je nog een kijkje wil nemen, kan je gewoon naar de tippen gaan in Staphorst. Er zijn nog genoeg parkeerplekken vrij. En dan waan je je in een vrachtwagen Valhalla.
0: Truckersdag.

Supertramp en Dreamer op Radio Oost. Hey, hallo, goedemiddag. Gezellig om wat van je te horen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Ik krijg al verschillende appjes over Formule 1. Het verschilt een beetje. Sommige mensen willen heel graag dat ik hem of haar op de hoogte hou. Andere mensen die vinden dat ik enorm aan het spoilen, dus aan het verklappen ben. Dus ik twijfel een beetje om te zeggen wat de top 3 nu is. Ja, met een schuin oog kijk ik naar de Formule 1 in Azerbeidzjan. Want morgen zou die eigenlijk verreden worden. Alleen hebben ze daar dan een nationale viering. Ja, en tijdens die nationale viering in Azerbeidzjan hebben ze geen Formule 1. Dus het is vandaag. Beetje onhandig tijdens mijn programma. Maar goed, ik ga er gewoon niks over zeggen. Rob die vraagt, hey José, wil je Wim Vink even de groeten doen namens mij? Ja, natuurlijk Rob. Wim, de groeten namens Rob. Dat kan ook, hè. Met een soort brievenbus. Je mag me prima gebruiken als brievenbus. Helemaal goed. Ik wou er nog een vies grapje over maken, maar laat ik dat maar niet doen. Het is heel erg gezellig. Ze zegt, José, dat krijg ik van Henk uit Reizen. Ik zit al een paar uur naar mijn gezond te staren in de hoop dat het zichzelf maait. Ja, Henk, ik kan ook weinig voor je betekenen. Tot nu toe staat het 1-0 voor het gras. Hey José, groeten van Truus uit Tebergen. Ik ben bezig met de zaterdagse grote schoonmaak. Oftewel, de spullen van de eettafel verplaatsen naar de bank. Ja, ik herken dit. Als het dan maar wel weer van de bank komt, toch, Truus? We zijn ook te beluisteren in Hellendoorn, krijg ik van Bertus. Hey José, oh nee, mooi José krijg ik. Ik sta in de bouwmarkt voor één schroefje. Ja, dat heb ik ook wel eens, Bertus, en dan kan je dat schroefje niet vinden. Ingrid is erbij uit Enschede. Ben poging 3 aan het doen om een kastje in elkaar te zetten. Hou je de stroomstoring in de gaten als ik zo meteen de accuboor pak? Ja, mocht je een stroomstoring hebben in de buurt van Enschede, dan is het dus de schuld van Ingrid. Zo, hebben we dat meteen maar even uit de wereld. Hé, hey, en misschien ben je wel onderweg naar Düsseldorf. Want daar treden deze mannen op, hè? Ja, het zijn echt jaren 90 iconen. Ben benieuwd hoe ze er nu een beetje bij staan en of het een beetje goed is. Vanavond ga je dat meemaken als ze daar optreden. Het zijn de Backstreet Boys.

0: de Backstreet Boys en As Long As You Love Me op Radio Oost. Snel naar het laatste nieuws en dat krijg je van Ilona. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op de kruising van de koningin Julianaweg en de koningin Wilhelminalaan in Schalkhaar zijn vanmiddag een personenauto en een brommer met elkaar in botsing gekomen. De brommerrijder is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken. De oorzaak is nog niet bekend, maar de politie ging zelf nog wel testen hoe hard de brommer kon. En de politie in Kampen is op zoek naar een geurtjesdief. Een man die met geurstrips liep te wapperen in een parfumerie in Kampen, die is gespot op camera, maar het bleef niet bij wapperen.
0: Oh.
1: Nee, hij nam 4 exclusieve parfums mee onder zijn kleding.
0: Oh, maar dan heeft hij ze dus eerst getest? En toen dacht hij, nou, best lekker, die jat ik even mee. Dat is toch wel, heb je wel ballen?
1: Ja, zeker.
0: Dan ga je ze eerst, heb jij wel eens wat gestolen eigenlijk?

0: grote kijkding. Ik kom straks thuis en zeg iemand, heb je nou serieus op radio toegegeven dat je...
1: Echt waar? Nee, ik ben zelfs zo erg dat als er bij de zelfscan, zeg maar, als ik erachter kom dat ik iets niet heb gescand, dan ga ik dus weer terug naar de winkel om te zeggen, sorry mevrouw, ik heb mijn komkommer niet afgerekend.
0: Ik heb wel eens een keer vergeten een pot pindakaas te scannen en bij een grote supermarkt. Ja. En dat ging echt, echt serieus per ongeluk. En die kwam er bij zo'n steekproef uit. Oh. En die drie keer daarna zat ik standaard in de steekproef. Ik voelde me echt een crimineel. Ja. En ik dacht, ik ben niet zo treurig voor een pot pindakaas. Ik heb echt niet gedaan.
1: Nee.
2: Ja, was lekker die pot pindakaas.
1: Nee.
2: Heb je hem alsnog afgereden?
0: Ja, tuurlijk.
2: Heel goed. Oké, ik zet het lullige muziekje weer uit. Zo.
0: Goed. Oké. Die meneer met die parfums.
1: Oh ja, daar waren we.
0: Daar waren we gebleven. Daar is een signalement van. Hij is namelijk op camera gezet. Staat op de website bij oost.nl. En de politie die wil heel graag weten of je iets weet over die meneer. Dus kijk even. En vanmiddag kan je nog tot 4 uur binnenkijken bij zo'n 10 asielzoekerscentra in Overijssel. Ze doen mee met de landelijke open dag. Je kunt in gesprek met bewoners en vrijwilligers in bijvoorbeeld Dalfsen, Schalkhaar, Almelo, Haaksbergen, Delden. En in Holte kan je zelfs Oud-Hollandse spelletjes doen. En er zijn hapjes. Ja, dan ben ik altijd om. Er zijn hapjes. Ja, want ik denk dan ook...
1: Het maakt eigenlijk niet uit, maar er zijn hapjes.
0: Ja. Maar stel je nou voor dat daar Syrische vluchtelingen zitten. En die maken hun lokale specialiteit. Dat wil je toch zien? En dan kunnen we die mensen in gesprek.
2: Ja, het is heel leuk.
0: Daarom.
2: Ja, dus het is ook gewoon buren. Je kan ook gewoon naar je eigen buren. Het is burendag vandaag.
0: Ja, je moet ergens een keer een keuze maken. Maar als je nou geen gezellige buurt hebt, dan ga je naar een AZC.
2: Ja, precies. En dan kan je daar hapjes eten.
0: Ja.
2: Mogen wij vertellen eigenlijk dat je hier vandaag ook binnen kan kijken?
0: Nou, ik begreep dat er wel een soort van ticketsysteem is. En dat dat best wel vol zat, zeiden ze vanochtend. Maar er zijn hier inderdaad mensen aan het kijken. Want het hele bedrijventerrein is open. Hè. Er zijn heel veel
2: Ja, je kunt echt bij alle bedrijven hier kun je kijken. Zullen we even zwaaien?
0: Hallo.
2: Gezellig. Hallo. Nou ja, zo gaat het dan de hele dag. Ilona, dankjewel. Snel nog even naar het weer. Het is eigenlijk echt heerlijk. Het is steeds meer zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen begint met mist. In de loop van de dag dan wel wat meer zon. En 's middags lijkt het bijna lente met een graad of 22 graden.

0: Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld.
1: Dit is de voicemail van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.

0: won't let you down. Dit is Radio Oost. Mooi dat je erbij bent en gezellig om wat van je te horen. Het is bijna 2:15. En het is gezellig in de app waar Bert-Jan zegt. Nou, Max staat op dit moment op plek nummer 3. Ja, ik denk niet dat het lang meer gaat duren. Ik denk dat die Piastri... Nou, nee, gaat het niet inhalen. Ja, dan wordt het heel saai. Maar is niet erg. Leuk dat jij de radio hebt aanstaan, Bert-Jan. En dat je het beeld hebt aanstaan op de Formule 1. Ik vind dat een onwijze eer. Gezellig dat je erbij bent. Ja, ik vind het sowieso heel leuk om wat van je te horen. Zo krijg ik een fotootje van Ronald. En Ronald die... Ja, Ronald heeft een kast en die is helemaal, net als ik, dol op alles wat snel gaat. Dus ik zie een bordje van de TT in Assen. Ik zie allemaal motoren. Ik zie een boek van Ayrton Senna liggen. Ja, fantastisch. Een mooie kast heb je daar. Echt heel erg leuk. Ronald vraagt zich af. José, kom je eigenlijk wel toe aan werken? Ja, als je denkt, wat kijkt ze dan moeilijk? Ik kijk inderdaad een beetje zo naar rechts. En daar zie ik hele snelle auto's in beeld. Mocht ik op een gegeven moment mocht stil zijn, dat betekent dat Max is gecrashed of dat er iets anders is gebeurd, dan ben ik alles vergeten. Dus tot nu toe zijn we oké, Ronald. Gelukkig wel. Ik vind het sowieso leuk om wat van je te horen, waar je ook zit. Nou, dat vind ik dan heel bijzonder. Ik krijg een appje van The Real Dutch Bakery. En dan denk je, The Real Dutch Bakery? Waarom noemt iemand zich in Nederland The Real Dutch Bakery? Ja, dat is dus niet van Nederland. Nee, dit is op Bonaire. Bon dia, José. Op Bonaire luisteren we ook. Nee, het is net alsof we naar Dolfijn luisteren. Vroeger werkte ik voor Dolfijn FM op Curaçao en Bonaire. En dat vind ik dan heel gezellig dat iemand helemaal mee verhuist vanaf Bonaire naar Hengelo. Ja, ik kan me voorstellen dat het een beetje kouder is, maar heel erg gezellig dat je erbij bent. En ik krijg ook verschillende tips binnen. Als je nou zelf denkt, hey, ik heb een goede uitgaanstip, laat het dan even weten. Hè? Mag altijd via 0645671331.
1: De Pitchlijn.
0: Dan doe je gewoon gezellig mee aan de Pitchlijn. Je mag een berichtje inspreken of ja, mij gewoon het linkje sturen. Zo doet Gerard Oosting uit Enschede dat. Die zegt, tolle bocha. Ik denk, tolle bocha. Ja, tolle bocha. Het is het Oktoberfeest morgen op het Van Heekplein in Enschede. Haal de Lederhosen en Dirndls maar uit de kast. Want op zondag 27 september verandert het Van Heekplein in Enschede in een Duitse bierkaten. Van 12 tot 5 is dat. Ja, het is echt heel leuk. Bierbraadwoesten en Bavariaanse gezelligheid staat erbij. Ik weet nog van vorig jaar dat dit echt een gekhuis was daar. Dus het is echt heel leuk om naartoe te gaan. Dat is dus morgen. En dit is alvast voor in je agenda. Er is een benefietconcert in Bornebroek. En dat vind ik mooi. Je kunt dan genieten van supermooie zang. En ondertussen geld inzamelen voor medische hulp aan Oekraïne. Je zou bijna vergeten, hè, dat die oorlog daar nog steeds in volle gang is. Dat is in de Sint-Stefanuskerk op vrijdag 2 oktober. Gaat dus om een benefietconcert. En die opbrengst gaat naar de transportkosten van medicatie en medische hulpmiddelen naar het door oorlog getroffen land. Het is 's avonds. Er treden heel veel artiesten op, maar ook een heel groot concert. En de presentatie is in handen van, dat vind ik dan leuk, iemand die ik heel goed ken en die je morgenochtend weer hoort. Monique Sleiderink. Zij presenteert het hele gebeuren. Gewoon toegangskaartje is er niet. Het concert is vrij toegankelijk. Bezoekers kunnen zelf bepalen hoeveel ze willen bijdragen. En dat vind ik mooi. Heb jij een leuke avond en dan zamel je geld in voor een goed doel. Zometeen hoor je de Frank Boeijen Groep op Radio Oost naar Level 42.

Frank Boeien Groep en het Kronenburg Park. Een van mijn favoriete nummers op Radio Ast. Ja, Wim belde, die zei, hey OC, dankjewel hè, dat Rob mij dan beterschap wenst. Maar wil jij dan voor Rob weer even Bob Marley draaien? Free Little Birds op Radio.

0: politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Bezoek deze week de spetterende modeshows bij Roetgerink in Enter. Laat je inspireren door de nieuwste mode- en fashionmerken. Kijk voor de showtijden op roetgerink.nl. Morgen extra koopzondag. Meer mode, meer Roetgerink.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.
3: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: De Foundations uit Engeland, ja, die probeerden een beetje de Motown sound te imiteren. Dat is hem goed gelukt met het nummer Build Me Up Buttercup uit 1968.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Ja, open dag op Westermaat Noord, de studio's van RTV Oost in Hengelo. En heel veel mensen komen een kijkje nemen in de studio van RTV Oost. Hallo allemaal!
2: Hallo!
0: Dat kan niet spontaan nog. Hallo allemaal!
2: Hallo.
0: Ja, dat is heel goed. Hartelijk welkom. Ook in deze studio waar nu de uitzending van de Toppers van Toen vandaan komt. Dank aan José de Bruin voor Weekend Overijssel. Morgen is het er weer tussen 12 en 2 uur. En je kunt hem herschrijven tot 16:30 deze keer.
1: De herschreven top 10 van 1983.
0: Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Van de 40 titels kun je er 10 aanklikken. Ik heb het over de hitparade van 26 september 1983. En de meest aangevraagde 10 hoor je vanaf 16:30. Want Heracles die gaat dan voetballen. En daar zijn we live bij met de Oosttribune. Nou, dan gaan we ook de top 10 draaien in die periode. Verder, ja, hebben we weer een mooie vergeten plaats. Straks om 14:30 hoor je het nieuws van toen, van 26 februari 1981. En je kunt weer meedoen aan het spel der spelen.
3: Cryptogrammofoon.
0: Zeker de cryptogrammofoon. Zoek de plaat achter de zoekzin. En wat is de opgave? Dat is deze.
1: Een voorstel uit het buitenland.
0: Welke plaat hoort erbij? Nou, de oplossing is te vinden in de hitlijst van 26 september 1983.
1: Een voorstel uit het buitenland.
0: 06-456-71331. Dus 06-456-71331. En je kunt een RTVO's verrassingspakket verdienen.
1: Een voorstel uit het buitenland.
0: Nou, ik zou zeggen, reageer snel.
1: Toppers van toen en nu.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1983? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Sneverin hoorde je en een bank, een abe en een reu. Een bank, een boom en een straat. En daarmee won ze in 1971 voor Monaco in Dublin de eerste plaats van het Eurovisie Songfestival. Het is de enige keer dat Monaco heeft gewonnen, trouwens. Dat ook. Eerste uur van de toppers van toen. En nu staan de jaren 60 centraal. Daarvoor hoorde je trouwens de nieuwe single van On My Soul, Bruno Mars. Even kijken, Sydney Youngblood daar weer voor met Sit and Wait. Een nummer bestemd voor alle gedetineerden. Goed. Jaren 60, zoals ik al zei. Straks hoor je I See Your Face Again van The Sandy Coast. Daarvoor het prachtige A Day in the Life. Maar die hebben een tijd niet meer gehoord van The Beatles. Van de Sergeant Pepper. En nu allereerst Here Comes My Baby, de Tremolo's op Radio Oost.
1: De hits uit de jaren 60.

0: De Zendikoos uit 1968, met Hans Vermeulen natuurlijk. I See Your Face Again. En er is weer een nieuwe groep binnengekomen. Mensen die vandaag Westermaan Noord, bedrijventerrein, bezoeken. En dus ook RTV Oost aan doen. Hallo allemaal!
1: Hallo!
0: Daar zijn ze. En ze maken nu ook even een live stukje radio Toppers van Toen mee.
2: Cryptogrammofoon.
0: Precies. En daarover gesproken, we gaan terug naar 26 september 1983. Wat gebeurde er zoal in het nieuws? En hoe zag het weerbeeld er van die dag uit? Nou, goed, je hoort Jan-Willem Kobus.
3: Het nieuws van september 1983. De spanningen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie bereiken vandaag opnieuw een kookpunt. Na het neerschieten van het Zuid-Koreaanse passagiersvliegtuig vlucht KAL-007... eerder deze maand staan de militaire krachten van beide superpowers op scherp. De NAVO maakt zich grote zorgen over de toenemende escalatie en de nucleaire dreiging op het Europees continent.
4: Nobody knows exactly what happened on board the plane after this point. All that's known for sure is that it continued descending in a left-hand spiral until it finally hit the sea 6 minutes later. None of the 269 passengers and crew survived.
3: In Egypte bereidt president Hosni Mubarak zich voor op een bezoek aan de Verenigde Staten. De gesprekken zullen zich richten op militaire samenwerking en regionale stabiliteit, met name de spanningen in Libanon en de bredere Arabische wereld. Je hoort Mubarak over dat bezoek.
5: Activities which are inconsistent with the requirements and spirit of peace, such as settlement activities and the confiscation of lands, should be terminated. What is needed now is to continue the strict implementation of the signed agreement.
3: En in Argentinië is er veel kritiek op een nieuwe amnestieregeling van het militaire bewind. Die moet voorkomen dat militairen en politiemensen vervolgd worden voor misdrijven tijdens de zogenoemde vuile oorlog tegen linkse tegenstanders. Duizenden Argentijnen zijn de afgelopen jaren verdwenen. Oppositiepartijen hebben aangekondigd dat ze de regeling na de komende verkiezingen ongedaan willen maken.
6: Although it's been decades since the Dirty War, many families in Argentina are still suffering from the effects.
3: In het Friese Warns hebben afgelopen weekend honderden mensen de jaarlijkse herdenking van de slag bij Warns bijgewoond. De bijeenkomst, waar de Friese identiteit en cultuur centraal staan, is rustig en zonder incidenten verlopen. Normaal anders in Friesland. Sprekers benadrukten tijdens de bijeenkomst het belang en het behoud van de Friese taal in het onderwijs en het bestuur.

En dan nog het weer. KNMI meldt dat de herfst nu echt is begonnen. Na een wisselvallig weekend blijft het weer de komende dagen grijs... met regelmatig regenbuien en temperaturen rond de 15 graden.

Goeie plaat van Tangerine samen met Venice en By Your Side. En daarvoor de nummer 33 in de hitparade. Dat was Yellow and I Love You. Een nieuwe groep is weer binnengekomen hier bij RTV Oostom voor de rondleiding. De hele dag rondleiding op bedrijventerrein Westermaat Noord. Jongens, laat even horen! Ja. Ja.

0: vergeten plaat.
1: De vergeten plaat afkomstig van Roland Vruchtenveen uit Deventer, oftewel Deventer. Dag Roland.
2: Hoi Oene.
1: Waar was je mee bezig, jong?
2: Nou, ik zit nu bij een vriend in Bunnik en we zijn kolonisten van Catan aan het spelen.
1: Oh ja, in Bunnik?
2: Ja.
1: Zo. Dat is niet bij de deur.
2: Nee, dat is niet een eindje rijden, maar...
1: Ja, en hoezo Bunnik? Is dat zijn vrienden, familie?
2: Ja, hoe lang kennen we elkaar nu al? 30 jaar?
1: Zo.
2: Zoiets.
1: Ja. Dus je bent nu en de radio aan het luisteren?
2: Ja, en we hebben de radio aanstaan.
1: Onder het spel. Hé, hey, welk nummer heb jij als vergeten plaat aangevraagd?
2: She's a Mystery to Me van Roy Orbison.
1: Oh, en waarom dat nummer?
2: Nou, je hoort alles You Got It of Pretty Woman of Only Lonely, maar nooit deze. En die is net zo mooi.
1: She's a Mystery to Me.
2: Ja.
1: Gaat het over je vrouw?
2: Nee, het gaat niet over mijn vrouw. Maar het is gewoon een heel mooi nummer.
1: Oké. Okay.
2: Het is misschien wel mooier dan You Got It.
1: Nou, laten ze gezegd zijn. Ja, ik heb even nagekeken. Dat is misschien wel 10 jaar geleden dat het nummer voor het laatst gedraaid is.
2: Nou, kun je nagaan.
1: Dat wordt een keer
2: tijd.
1: Ja. Ik ga hem draaien. Veel plezier in Bunnik met de kolonisten van Catan.
2: Dankjewel, Oene. En veel succes met de uitzending.
1: Dankjewel, dag Roland.
2: Doeg.
0: De vergeten plaat.

De Beach Boys uit 1966. 18 juli was de hoogste notering in de Vaderlandse hitparade. Wouldn't It Be Nice, hoorde je op Radio Oost. Ja, we gaan even naar de Verenigde Staten van Amerika. The Man Without Hat, Safety Dance in de hitparade gaat naar nummer 12.

0: Wilbert had van Handert van 26 september 1983. The Save the Dance van de Men Without Hats. Vorige week 20 en deze week naar 12.
1: Six pack.
2: Een kwestie van rock en roll.
0: Ik heb er weer drie voor je uitgezocht. Waarom drie? Nou, Heracles Almelo begint om 16:30 met de wedstrijd. En dan stopt dit programma iets eerder. Niet helemaal, want de top 10 komt nou natuurlijk vanaf 16:30 wel gewoon weer voorbij. Iedere keer word ik blij als ik hem hoor zingen. Ik heb het over Fats Domino met een wat minder leuke titel. Hey, Lazy Lady.

0: Escape hoorde je van Enrique Iglesias. Nou, er is weer een nieuwe groep binnengekomen die een rondleiding heeft bij RTV Oost. Rondje Westermaat Noord, hè, bedrijventoernooi. Ja, studio staat vol. Laat je eens even horen. Ja, reclame en nieuws nu van 3 uur.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
8: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Bezoek deze week de spetterende modeshows bij Roetgerink in Enter. Laat je inspireren door de nieuwste mode- en fashionmerken. Kijk voor de showtijden op roetgerink.nl. Morgen extra koopzondag. Meer mode, meer Roetgerink.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3 uur.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja 21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed, door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Beestrebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
15: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
16: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
18: Is everybody going to passen? Thank you.
10: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: David Bowie uit 1974 van het album Diamond Dogs. Het was nog een overblijfsel van zijn Ziggy Stardust musicals. En zijn laatste single eigenlijk binnen het genre glam rock.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Ja, de hele dag rondleidingen bij RTV Oost. Een nieuwe groep is gearriveerd om in deze radiostudio een klein stukje van toppers van toen en nu te mogen ervaren. Hallo allemaal!
2: Hallo!
0: Gezellig, gezellig, gezellig. Ja, open dag hè, op Westermaat Noord, bedrijventerrein. En tweede uur van de toppers van toen en nu. En tot 16:30 kun je hem nog herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1983.
0: Zeker, dus heb je nog anderhalf uur de tijd voor, een kleine anderhalf uur. Deze staat voorlopig op 3. Red Red Wine van, vroeger Tetro, Peter Tetro en nu natuurlijk UB40. En welke staat dan, even kijken, op een tweede plek?
3: Islands in the stream, that is what we are. No one in between.
0: Kenny Rogers samen met Dolly Parton en Islands in the Stream voorlopig op een tweede plek. En welke bestijgt dan de eerste plek, althans nu voorlopig deze? Genesis. Mama voorlopig op een eerste plek. Ga naar de radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. 40 titels. Je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde hoor je tussen 17:30 en 18:00. Normaal tussen 17:55. Maar ja, om 16:30 begint de Oosttribune. En Heracles Almelo die moet dan voetballen in de keukenkampioendivisie. Straks weer een mooie vergeten plaats. En straks om 16:30 hoor je uiteraard weer het nieuws van 26 september 1983. En welke radio- en tv-programma's waren populair?
1: Toppers van toen en nu.

0: Het weekend in.
1: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
0: Het is je vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.
2: Zijn met je mee. Het weekend in. José de Bruin.
0: Is er nog iets anders wat je deze week hebt beleefd?
3: Nou, nee, heel saai.
0: Ik denk wel eens, je zult voor het eerst de radio aanzetten. En dan hoor je dit.
1: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Ik kan niet meer praten, denk ik.

André Hazes, hoor je, wees zuinig op mijn meisje op Radio Oost in de toppers van toen. En nu, nou, voor Cameron Withkamp en Kingdom of Fear en A Woman Needs Love van Radio uit de jaren 80. Ja, de 70 staan wat meer centraal in de tweede uur van de toppers van toen. En nu hebben we een paar van die mooie platen uitgezocht. Zoals Isaac Hayes met het instrumentale. Ja, dat is niet helemaal instrumentaal, want je hoort hem op een gegeven moment ook even praten en een koor zingen. Theme from Shaft. En nu allereerst Get Down Tonight van Casey en de Sunshine Band. Hey.

0: Twee platen uit de jaren 70 hoorde je. Isaac Hayes, een theme from Shaft. Ja, en ook Get Down Tonight van Casey and Sunshine. Een iets verlengde uitvoering. Nou, er is weer een nieuwe groep binnengekomen. De hele dag door zijn er rondleidingen, dus ook bij RTV Oost. Bedrijvenpark Westerma Noord. Hallo allemaal!
1: Hallo!
0: Zeker! En wij gaan weer terug naar 26 september 1983. Wat gebeurde er zoal in het nieuws? En welke radio- en tv-programma's waren populair? Dat hoor je nu van Jan-Willem Kobus.
2: Het nieuws van september 1983.
3: Laat ieder die tegen de plaatsing van kruisraketten is, zich dan ook uitspreken. Kom uit je schulp, laat je niet weer houden.
2: Het comité Kruisraketten Nee intensiveert de voorbereidingen voor de grote landelijke demonstratie tegen de plaatsing van Amerikaanse kruisraketten op Nederlandse bodem. De organisatie verwacht op 29 oktober honderdduizenden mensen in Den Haag. In politiek Den Haag groeit de verdeeldheid over het rakettenbesluit. De oppositie dringt bij het kabinet aan op uitstel van een beslissing, zolang de onderhandelingen in Genève nog lopen.
4: Paula, je bent van het comité Kruisraketten Nee. Hoe was de publieke belangstelling vandaag?
5: Ja, achteraf gezien viel dat wel mee.
2: De bietencampagne begint dit jaar op 3 oktober, ongeveer 3 weken later dan normaal. Door het natte voorjaar wordt een lagere opbrengst verwacht dan vorig jaar. Suikerunie en CSM rekenen voorlopig op gemiddeld zo'n 49 tot 50 ton suikerbieten per hectare. En die gaan straks allemaal de bietenbrug op.
6: En de opbrengst per hectare, ja, dat is het andere punt wat heel sterk van invloed is. Hoeveel suiker dan met deze campagne gaan produceren.
2: De Nederlandse spoorwegen doen onderzoek naar het verhogen van de veiligheid bij de spoorwegovergangen op het drukke traject tussen Zwolle en Meppel. Aanleiding zijn recente incidenten en klachten van omwonenden rond de buurtschap Herfte. De NS bekijkt of een spoorwegovergang daar vervangen kan worden door een viaduct of dat er extra beveiligingsmaatregelen nodig zijn om de doorstroming van het trein- en wegverkeer te verbeteren. Go Eagles is er niet in geslaagd punten mee te nemen uit Rotterdam. De Deventenaren verloren in de Eredivisie met 2-0 van Feyenoord. Een week eerder had Go Ahead in eigen huis nog met 3-2 gewonnen van Fortuna Sittard. Go Ahead, go Ahead, go Ahead. Op tv kun je kijken naar Cijfers en Letters. Om 6:55 op Nederland 1. Gevolgd door Anna en de Koning van Siam om 7:50.
7: I cannot stand all the time. And in this country no one's head shall be higher than king's.
2: En op Nederland 2 staat Harold Lloyd Show gepland om 7:50.
8: Hooray for Harold!

0: was een blij verrast gisteren bij Paula Keizer. Ik heb het over Battle. En Head of a Mind is de nieuwe Oost. De hele week hoort in elk programma terug op Radio Oost. Goed, en daarvoor geduid de nummer 30, The Broads. En Sing, Sing, Sing.
1: De Vergeten Plaat.
0: De Vergeten Plaat afkomstig, ja, van Marcel Amt uit Ridderkerk. Dag Marcel.
2: Dag, goedemiddag.
0: Ja, ik weet van jou dat jij een vervent luisteraar bent van Radio Oost. En terwijl je toch in Ritterkerk woont.
2: Ja, dat is wel een programma. Ja, ik hou oude muziek.
0: Ja, daar ben je fan van. Je hebt zelf ook iets met radio, hè? Wat heb je ermee?
2: Ik ben programmamaker op de dinsdagmorgen. Ja. Bij Radio Capelle doe ik een religieus programma. Ja. Op bezoek. Dat ben ik de programmatechnicus.
0: Aha, maar je presenteert niet.
2: Is wel gedaan in het verleden, bij een andere omroep.
0: Ja.
2: Maar daar was de situatie niet zo best en ik kreeg de kans om daar te komen. En dat is nu veel beter.
0: Oké, op die manier.
2: Ja.
0: Nou, je hebt een...
2: Soort muzikale kruidband is het eigenlijk.
0: Ah, dat idee. Een religieus programma.
2: Ja.
0: Wat is jouw vergeten plaat?
2: Dat is een plaat die ik lang niet gehoord heb, maar toch een heel goed nummer is. Dat is Hurricane van Bob Dylan.
0: Ja, wat heb je met dat nummer?
2: Eigenlijk niks. Ik vind het gewoon een goed nummer. Nou, volgens mij is hij nooit op single verschenen, geloof ik.
0: Oh, dat zou kunnen. Oh, ja, is hij wel. Ja, is hij wel, want ik heb hem namelijk... ik heb de single versie.
2: Oh, maar het is geen hit geweest in Nederland, hè?
0: Het is geen hit geweest. Het is wel uitgebracht. Je hebt de LP-uitvoering, die doet 8 minuten 30.
2: Ja, op Desire staat hij, geloof ik.
0: Ja, zeker. En de single-uitvoering duurt 3 minuten 42. En die ga ik draaien.
2: Oké, nou, hartstikke leuk.
0: Nou, blijf luisteren vanuit Ridderkerk.
2: Dankjewel, Hoene, dat ga ik doen. Veel plezier vanmiddag.
0: Jij ook, Marcel. Goed weekend, hè.
2: Dankjewel, goed weekend, Hoene. Hoi.
1: De Vergeten Plaat.

Bob Dylan, Hurricane hoor je op Radio Oost. De Engelse top 40 van 26 september 1983 ligt voor mij. Ja, daarin veel muziek die je ook al een tijd niet meer gehoord hebt op de radio. Waarvan iedereen zegt, dat was toch een mooie radioplaat. Nou, dat is het zeker voor Big Country. Ja, gaat van 11 naar nummer 9 met het nummer Chance.

0: Look Away was ook al zo'n mooi nummer van Big Country. Dit is Chance uit de Engelse hitparade.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: Zeker, hier is Craig Douglas en Only 16.

0: Nederland moet bouwen. Veel bouwen. Maar hoe gaan we dat realiseren? In een nieuwe aflevering van het Neder-Saxon Café gaat het over bouwen en wonen. Hoe bouwden we vroeger? En wat zijn de woonwensen nu? Je ziet het in het Neder-Saxon Café. Vanavond op TV Oost.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
12: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: www.123gold.de
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: Tennissen, Pluto Sports. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
1: U kunt nu luisteren naar een Overijsselsprogramma.
21: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
22: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
23: Yesterplay.
24: It was a rainy night.

0: Phil Lynott in 1980, King's Call, de verwijzing naar Elvis Presley, bijgenaamd de King natuurlijk, aan wie het nummer een ode is. En op het nummer hoor je Mark Knopfler van de Dire Straits gitaar spelen. En later zou Mark Knopfler nog met de Dire Straits een ode aan Elvis brengen in het nummer Calling Elvis in 1991.
1: Toppers van toen en nu. Loonstra.
0: Nog een half uurtje, kun je hem herschrijven?
1: De herschreven top 10 van 1983.
0: Deze staat voorlopig op, even kijken, op 3. Spandau Ballet en Red Red Wine. Ja, en wie is nu doorgestoten naar nummer 2? Spandau Ballet en Gold inderdaad. En nog steeds bovenaan. Mama van Genesis. Nou, je kunt toch tot 16:30 stemmen. Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. En van de 40 titels kun je er 10 aanklikken. Waarom tot 16:30? Om 16:30 begint de Oosttribune. En daarna ook de top 10. Dus die gaan we wegdraaien tussen 17:30 en 18:00. De herschreven hitparade van 26 september 1983. Inderdaad. Verder hebben we nog het nieuws van toen. Dat wil zeggen bioscoopnieuws. En welke producten waren te koop. En hoeveel kosten ze in de supermarkt. En ook hebben we een album van de week. Dus we hebben het nog druk tussen nu en 16:30. Dat is deze keer 4. Van Doema.
1: Toppers van toen en nu.

0: Wie Anymore, je hoorde hem ook op Sugar Baby Love van de Rubens. Eenmalig. Nou, we gingen een paar soloplaten maken. En het was een eendagsvlieg uit de 70e jaren. Ja, deze hebben we ook nog.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Classic album, dat is Virus. Het vierde studioalbum van de Nederlandse popgroep Doe Maar. Verscheen in 1983, toen de groep op het hoogste punt van haar populariteit was. Nummers werden in november en december opgenomen in Weert, bij Johnny Hoes, zeker. En het werd zelfs dubbel platina. Nou, het verscheen als LP, maar tegelijkertijd ook als compact disc, oftewel CD. En het laatste was een primeur, want Virus was het eerste album van Nederlandse bodem van de muziek op CD verscheen. Heel veel singles, die zijn heel veel nummers op single uitgebracht. Zoals Eén Nacht Alleen, Pa, en ik ga nu draaien Nachtzuster. Van het classic album Virus is hier Doe Maar.

0: Ja, zeker. Dat was hem nog een keer, Nachtzuster. Nog een keer, hoezo? Een tijdje niet gedraaid. Van het album Virus is dus het classic album deze week op radio's in de toppers van toen en nu, 1983. Ja, nu mocht je wel. Ja, de prijzen in de supermarkt komen nu voorbij. En dan hebben we het over 26 september 1983. En ook welke bioscoopfilms waren populair. Dat hoor je van Jeroen Kobus.
1: En dan het bioscoop- en winkelnieuws van september 1983. In de bioscopen draaien Star Wars Return of the Jedi.
2: If you will not be turned, you will be destroyed.
1: War Games.
3: Oh, David! Maybe you could tell us who first suggested the idea of reproduction without sex.
4: Your wife?
3: Get out, baby.
1: Blue Thunder.
5: Kind of like the idea of it. No guns, no kicking in doors, you know, just quiet.
1: Mr. Mom.
6: Honey, if you call, I'm not here. I'll be at the gym or at the gun club.
1: Risky Business.
7: A good time, Joel. In the privacy of your own home.
1: Videodrome.
8: Why did you watch it, Max? Business reasons. Sure. What about the other reasons?
1: En de Nederlandse film De Lift.
9: Zeg, wat was het eigenlijk met die lift vanmorgen?
10: Ach, niks bijzonders. Waarschijnlijk een storing in het circuit.
1: En dan nog de prijzen in de supermarkt. 250 gram koffie, 3,76 gulden. En een liter bronwater heb je voor 67 cent. Een halve liter koffiemelk, 1,74 gulden. En 500 gram belegen kaas kost 5,54 gulden. 800 gram volkorenbrood, 1,81 gulden. En 225 gram Gelderse rookworst, 1,49 gulden. 5 kilo kleierappel, 2,98 gulden. En een kilo rundgehakt heb je voor een tientje met 95 cent erbij. 5 kilo knaagdierenvoer. 5,49 gulden.
11: De klapper van de week.
1: Een fles Tasse du Patron. Vin du Table Rouge. Voor maar 3,50 gulden.
12: 1983.
0: En nu even de tipparade. En daarin nieuw op nummer 30. Dat is die andere, nou, iets kleinere hit voor de Maisonettes. Maar wel heel mooi gedaan. Nummer dat heet This Affair.

0: Mooi, hè? Ja, blijft een mooi nummer. Leuk om terug te horen. Want anders hoort vergeten plaat, moet ik zeggen. De Maisonettes, dit zover, nu op 30 in de tipparade.
1: Cryptogrammofoon.
0: De oplossing van de cryptogrammofoon. Dat betekent dus dat de oplossing niet herschreven is.
2: Een voorstel uit het buitenland.
0: Zeker. Wim Vinken uit Enschede, goedemiddag.
3: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Ja, nou, hoe gaat het met je?
3: Minder.
0: Ja, je vertelde net, na een val ben je nu aan het revalideren. Hoe gaat het?
3: Ik ben nog niet mobiel. Het is het bovenbeen en de heup.
0: Ja.
3: En ja, dat wordt dus... elke dag is het fysio. En 7 oktober, dan mag ik naar huis. Maar dan wel wassen, aankleden en al die toestanden meer. Dus voorlopig ben ik niet mobiel.
0: Nee, dus thuiszorg wordt er geboden.
3: Ja, het is niks.
0: Nee.
3: Nee.
0: Hey, dat zijn minder mooie berichten, Wim.
3: Ja, je doet er niks aan. Ik ben gewoon gevallen en ik heb 3 uur lang heb ik gewoon buiten gelegen. Zonder dat ik me kon bewegen. En ik kon. De ene buurman was aan het werk, de andere buurman die was op vakantie.
0: Ja.
3: En 3 uur lang heb ik er gelegen. Het begon ook nog te regenen, want het is al 2 maanden geleden.
0: Jongen, wat een nadigheid.
3: Ja, wat een nadigheid.
0: Ja.
3: Maar.
0: Afkloppen, ik hoor je kloppen. Ja.
3: Nee, maar Oost, die sleept me er wel erin.
0: Nou, dat mogen we graag horen. En je hebt meegedaan naar de cryptogrammofoon. Wat is de oplossing volgens jou?
3: Nou, ga maar naar de strand, hè. Playa La Playa.
0: Ja, van was La Playa van?
3: Van Rick, moeilijke naam, hè.
0: Rigiera.
3: Ja, Rigiera.
0: En waarom dat nummer?
3: Waarom dat nummer? Ja. Ga maar naar de strand. Dan kom maar naar het strand.
0: Ja, dat is een voorstel.
3: Ja.
0: En buitenland?
3: Nou, Spanje.
1: Jouw antwoord is... Goed.
0: Ja hoor.
3: Oh, mooi.
0: Een Spaanse voorstel zou je kunnen zeggen. Laten we naar het strand gaan. Vamos a la playa. Gefeliciteerd.
3: Ja.
0: In ieder geval. En als je even je adres achterlaat op de app... dan komt het RTVO's verrassingspakket naar je toe. En dan hoop je dat hij nog iets meer... iets meer verzachtende omstandigheden jou toe gaat wensen.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, het gaat je goed, Wim. Sterkte.
3: Ja, dankjewel.
0: Hey, het allerbeste.
3: Jo.
0: Doeg. Om er daarbij het woord te voegen is hier dan die opname van Rigiera.

0: Oplossing van de crypto-hit deze week. Fabus à la Playa van Rigiera. Wim Vinken gaat er met het RTV Oost prijzenpakket vandoor. Nou, zo dadelijk gaan we beginnen aan de herschreven hipparade van 26 september 1983.
1: De Oosttribune. Oene Loonstra.
0: En vanaf nu, ja, word je bijgehouden voor de wedstrijd. Heracles Almelo tegen Vitesse. En voor ons zijn daar aanwezig Job Varost en Jan van Staa. Goedemiddag, heren.
2: Dag, Oene.
3: Goedemiddag, Oene.
0: Nou, ja, 16:30. Hoe zit het met de opstellingen?
3: Ja, de spelers staan het veld op. Mario Engels is net gehuldigd voor zijn 100ste wedstrijd in dienst van Heracles Almelo. Die heeft hij afgelopen week gespeeld tegen Almere City. Kreeg hij net een mooi shirtje van Hendrik Kruse en van Ernest Faber. Vorig seizoen nog zijn trainer, nu de technisch directeur. Ja, hoe zit het met de opstellingen, vroeg je? Nou, weinig veranderingen, want de opstelling van Heracles Almelo, die kun je dit seizoen eigenlijk wel uittekenen. Ze spelen met dezelfde 11 namen als vorige week in Almere, toen er voor het eerst dit seizoen werd verloren. Heracles was vele malen beter dan Almere, maar ging wel met 1-0 onderuit. En dat betekende de eerste nederlaag voor de koploper van de keukenkampioen-divisie. Maar Jan, dat was natuurlijk zwaar onterecht.
2: Ja, natuurlijk. Maar ja, ze hebben zichzelf tekort gedaan. En als je zo'n wedstrijd speelt, een uitwedstrijd, en dat ene doelpunt, dat was ook de enige kans volgens mij. Het was nog niet eens een kans, het was een afstandsschot. Maar ja, Heracles heeft zoveel kansen gecreëerd. Alleen, ja, dat is eigenlijk de hele competitie al. Hè. Ze hebben wel grote uitslagen gemaakt, maar ze creëren veel. En eigenlijk relatief, ja, laten we zeggen, scoren ze weinig.
3: Ja, ik heb nou niet echt het gevoel dat iemand zich zorgen maakt na die eerste zeepert van het seizoen.
2: Nee, maar dat heeft meer te maken met de manier waarop. Als je beter bent en je verliest een keer, dan kan dat een incident zijn. Dus je hoopt vandaag een ander Heracles te zien, dat ze weer veel kansen creëren, dat er nu wat meer in gaan vliegen. Maar dit is wel een serieuze tegenstander, Job.
3: Zeker, Vitesse is op bezoek gekomen in Almelo, de nummer 5 van de keukenkampioen-divisie. Ja, als je het voetbal niet zo heel nauw volgt, dan denk je bij Heracles Vitesse, dat kan zomaar een potje in de Eredivisie zijn.
2: Ja.
3: Maar in de Eredivisie wordt niet gevoetbald vanwege interlandvoetbal. En in de keukenkampioen-divisie wil. Heracles heeft net afgetrapt tegen Vitesse, de nummer 5 van de KKD. Dus gaat geen makkelijke opgave worden. Maar Heracles heeft wel veel meer kwaliteit op het veld staan, Jan, denk ik, als ik alle namen een beetje tegen elkaar afzet.
2: Ja, als je kijkt naar de selectie sowieso al. En dan kijk je ook nog even naar de bankbezetting. Veel routine ook nog op de bank. Maar Heracles met deze selectie, en normaal gesproken, moet dat zeg maar kunnen dit jaar.
3: Dat lijkt me ook. We zijn 30 seconden onderweg. En het staat logischerwijs nog 0-0.
1: De Oosttribune.
0: Vanaf nu dus inderdaad de herschreven hitparade van 26 september 1983. En die loopt behoorlijk uit pas als je kijkt naar de reguliere hitparade van toen. Op nummer 10 en nummer 3 op nummer 2 staat, toen op nummer 2, nu op 10. Het is een plaat met een dubbele A-kant. Ik heb het over André Verduin met de consnetzangeres en nu allereerst de heidezangers.
4: De herschreven top 10 van 1983.
1: Nummer 10.

0: Ik speel de Bas. Dat was de Bas.
1: Nummer 10.
2: Oké, maar ja, daar gaan we. We gaan dat tegenander beginnen. Heel rustig, geen paniek. Mooi, mooi, mooi.
3: Through a storm.
2: Laat maar dijen, die boel. Heel mooi.
3: Keep your head up high.
2: Let op je strotvulling, hè. Let op je strotvulling, hè. Laat maar rollen, die boel. Maar rustig, kom maar bij ja. Van de glijbaan af, hè. Door de smurrie, daar gaan we. En nou rustig ophouden. Langzaam vullen die longen. Langzaam die longen vullen. Zo blazen maar op die dingen bij ja. Wat spanning opkomen, hè. Maak de ballonnen van bij ja. Maak de ballonnen van, hè. Goed zo, laat die kop maar zwellen van je. Laat die kop maar zwellen. Neusvleugeltjes trillen bij ja. Neusvleugeltjes trillen. Oh, wat gaan die oorlelletjes knellen? Wat gaan die oorlelletjes knellen? Oh, wat krijg je een kop?

shirt bij je. Wat hebben we nodig?

0: lekker leeg.
1: Ja, André Verduin, hij flikt het weer. Met de Kosnet-zangeres en de Heidezangers op nummer 10... in de herschreven hitparade en toen dus op nummer 2. Terug weer naar Almelo. Heracles Almelo tegen Vitesse. Job en Jan.
2: 8 minuten onderweg, nog weinig spektakel. Vitesse werd 1 keer een klein beetje gevaarlijk. Was een bal vanaf de zijkant. Daar dook de doelman van Heracles, Fabian de Keizer, onder die bal door. Kwam die goed weg, want Hilteman die kon koppen. Alleen kopte die net over. Verder heeft Heracles verreweg het meeste balbezit. Maar kansen heeft de ploeg van helemaal niet gehad. Nu is wel Hooswiert er vandoor. De linksbuiten van Heracles zet hem daarvoor. Hij schiet hem bijna het stadion, Jan. Maar die eerste 8 minuten, wat valt jou op?
3: Nou, dat Vitesse in ieder geval vooruit druk wil zetten. Die komen hier heel agressief spelen. En dat heb je ook al een paar keer gezien. Er is al een gele kaart gevallen. Hè? Dus daar heb je ook nog een keer mee te maken. Maar Vitesse toch wat fris lijkt het wel. Maar ja, of dat ze dat volhouden. We hebben vaker ploegen hier gezien die beginnen heel aanvallend. En dat zakt dan veel verder terug. Maar ja, net wat je terecht aangeeft. Er zijn nog helemaal geen mogelijkheden nagenoeg geweest.
2: Nee, misschien verwachten we ook wel iets te veel van Heracles. Na deze denderende start van het seizoen. Nu even oppassen als Fabian de Keizer die bal daar rustig over de achterlijn laat lopen. Helemaal niets aan de hand. Dat doet de doelman van Heracles. Met veel ervaring doet hij dat. En laat hij de bal rustig over de achterlijn rollen. Waardoor Heracles een doeltrap mag gaan nemen. Maar misschien verwachten we ook wel iets te veel van Heracles. Want ze hebben natuurlijk 7 wedstrijden gespeeld. 6 daarvan gewonnen. En het was vrijwel elke week was het spektakel. Hè?
3: Kijk, verwachtingspatroon ligt hoog. Omdat je kijkt naar de selectie. Je bent net gedegradeerd. Dan heb je altijd zoiets van, we willen snel terug. Aan de andere kant, het is ook niet even Heracles dat je zegt van, die zijn 3 klassen beter dan de tegenstander. Zo is het ook gewoon niet. Dit is gewoon een hele aardige opening met beide kanten die willen voetballen en heel agressief kort op de man spelen. Een typische KKD-opening lijkt het.
2: Balbezit nu voor Vitesse wordt daar verspeeld en Julie die

0: Die zit daar goed tussen de spits van Heracles. Dan gaat die bal naar Vicente, de rechtsback van Heracles. Alleen ja, die speelt hem via een been van een Vitesse-verdediger over de zijlijn. En dus mag Heracles aan de rechterkant van het veld een ingooi mag gaan nemen. En Julie komt daar in de bal. Maar Vicente zegt, nee, je moet diep wegblijven. Ik wil hem naar Van der Kust gooien. Ook wel opvallend. Van der Kust is gewoon hier international van Suriname. Het is een interlandbreak, Jan. En hij is gewoon bij... terwijl Angelina vandoor is aan de rechterkant. Die haalt daar de achterlijn. Kan hij terugleggen richting Van Gilst. Van Gilst kan schieten. En dan kan de doelman van Vitesse, Van den Berg, die bal net overtikken. Dit was een serieuze goede actie van Angelie. Alleen stond de verdediging van Vitesse wel te slapen. Ik denk, ja, ik kan wel een verhaaltje gaan vertellen over Van der Kust. Maar die Angelie, die dekselse Angelie, die komt er toch weer langs dan, hè?
1: Nee, maar je ziet dan, is hij toch in één keer heel snel. En hij houdt die bal nog net binnen. Hij kiest ook voor een voorzetje, heel kort balletje. Ja, dit had dan zomaar 1-0 kunnen en moeten zijn misschien wel. Zeker in de andere hoek.
0: Vanaf 5 meter moet Van Gils die bal gewoon binnenschieten. Wel een hoekschop voor Heracles aan de rechterkant van het veld. Is het de Abbas die de bal daar heeft neergelegd. Ook Van Gils heeft zich gemeld bij de hoekschop. Het is toch Abbas met de korte variant richting Van Gils. Dan op de 16 staat Angelie vrij. Schitterende variant. Heracles Almelo op een 1-0 voorsprong. Angelie, wat een weergaloze treffer. Het is een korte hoekschop getrapt door Abbas. Die legt hem kort op Van Gils. En daar staat Angelie. Ja, je moet hem toch in de gaten houden. 11 doelpunten heeft hij al gescoord. En iedereen loopt naar de technische staf. Naar een van de assistenten van Vincent Helman. Die krijgt applaus. Jan, dit is mooi om te zien. Hè? Want dit is er eentje uit het boekje.
1: Ja, daar is op getraind. Die afspraak is gemaakt. En dan zie je ook, dat is dus een variatie. Er worden steeds doelpunten uit spelervattingen gemaakt. En dit is een ingestudeerde bal. Maar ik zit me dan ook elke keer af te vragen. De topscorer van Nederland in jouw afdeling. Die zo vrij kan inschieten. Die
0: in de 16.
1: In de 16. Ja, het is geweldig. Aanvallend gezien geweldig. Maar als je toch tegenstander bent, dan zou je hier stapelgek van worden als trainer. Ik denk, ja, je zou toch denken, van als ik er iemand bij Heracles moet dekken, dan is het de topscorer van Nederland in de KKD. Maar ja, daar schijnen andere afspraken over gemaakt te zijn bij Vitesse. Maar het is wel een geweldig doelpunt, hè, Job?
0: Schitterend. Oh. Ja, Vitesse stond dus te slapen. En Angelie, de topscorer van de KKD. 11 doelpunten. En in de 10e minuut zet hij Heracles op een 1-0 voorsprong tegen Vitesse.
2: Hans de Boy, Annabel, toen op 37, nu op
3: nummer 9.

0: Kleptropicana van Wham. Toen op 20, nu in de herschreven hitparade op nummer 8. En daarvoor geduid dus Hans de Boy en Annabel. Geschreven trouwens door Boudewijn de Groot. Heel veel mensen weten dat niet, maar dat is wel zo. Terug weer naar Almelo. Ja, Heracles Almelo tegen Vitesse. Job en Jan.
1: 20e minuut loopt. Heracles op een 1-0 voorsprong. Doordat het doelpunt van Angeli zo'n 10 minuten geleden. Ja, we hebben beelden nog eens teruggekeken. Wat een schitterende variant vanaf de rechterkant. Het was Abbas die had die bal klaargelegd. De rechtsbuiten van Heracles. Deed net of hij die hoekschop ging nemen. Speelde hem kort naar Van Gils. Ja, en die trok hem laag voor richting een metertje of 14 van het doel. Daar kwam Angeli. Ja, Jan schetst het al. Als je iemand niet vrij moet laten, dan is Angeli het wel. Maar die stond wel vogelvrij als een god in Frankrijk. Hij komt ook nog eens uit Frankrijk. En vanaf 14 meter, ja, schoot die bal laag in de onderhoek. En sindsdien heeft Heracles het heft definitief in handen genomen. Nu is het er weer vandoor via Angeli. Dit is wel een hele bijzondere opening. Hij schiet die bal over de zijlijn waar helemaal niemand staat. Ja, Jan, dit is ook Angeli.
2: Ja, nou, dat blijft ook zo. We hebben hem ook geweldige doelpunten zien maken. Nu vandaag ook weer. Maar we hebben hem ook momenten gezien dat je denkt, joh, wat ben je allemaal aan het doen? Maar dat is het onberekenbare. Ik moet wel zeggen, hij is looptechnisch. Als je kijkt naar zijn snelheid en nou, voorwaarts met name. Hij is gelijk in de aanval. Dus wat dat betreft, hij ruikt natuurlijk. Het zit ook allemaal lekker mee. Vorige week dan niet. Maar nu ook weer. Ja, hij maakt wel een geweldige fitte indruk ook. En dat geldt voor heel Heracles. Dus ja, wat dat betreft. Je moet nu ruiken dat ze door moeten gaan. Want je moet Vitesse niet in de wedstrijd laten komen.
1: Maar 11 doelpunten na 8 wedstrijden. Ja, er zijn ooit 44 doelpunten gemaakt door Joop Schumann.
2: Ja, zeker.
1: In het shirt van Heracles. Jij kent hem nog. Volgens mij heb je er niet mee gevoetbald. Hè? Dat is wel iets
2: hij
1: voor
2: was mijn teammanager.
1: Hier. Jouw teammanager.
2: Teammanager van de tweede van Heracles. En zijn beide zoons die speelden ook nog in deze ploeg. Bij mij in die tijd. Dus wat dat betreft ken ik hem. En kijk. Ja, de analen daar lezen.
1: Hij maakte ooit 44 in seizoen. Angeli staat na 8 wedstrijden en we hebben nog 70 minuten te spelen op 11. Kan die dat halen, denk je?
2: Nou, het zou geweldig zijn, maar ik denk dat dat wel ruim gemeten is, hoor. in de 40.
1: Vrije trap nu voor Heracles op een metertje of 20 na een overtreding op Roes. De centrale verdediger van Heracles Almelo. Die wordt daar tegen het gras gewerkt door een verdediger van Vitesse. Het is overigens geen 20 meter, want dit is wel een meter of 30. Ik ben benieuwd wie die bal op gaat pakken. Het is Abbas die heeft die bal daar klaargelegd. Van de Kust komt zich nog even melden. Ja, mocht Interlands gaan spelen met Suriname, maar Van de Kust heeft zichzelf in de basis geknokt bij Heracles. En hij wilde zo graag in Almelo blijven dat hij de nationale ploeg van Suriname even heeft gelaten voor wat het is. En dus gewoon op het veld staat bij Heracles Almelo. Dat werd gewaardeerd door de trainer Vincent Helman. En Van de Kust die zou ook wel denken, als ik nu uitvlieg naar Suriname, dan bestaat de kans dat iemand anders mijn plekje heeft overgenomen. En ik zit er net zo lekker in. Vorig jaar heb ik al weinig gespeeld. Maar goed, die bal ligt dus klaar door Abbas. Weer een variant van Heracles Almelo. Dat is de grote vraag. Abbas heeft die bal klaargelegd. Dat is een linkspoot. En ook Housewiert staat bij die bal. Abbas speelt hem naar rechts, naar Vicente. Op de rand van de 16 vanaf rechts gooit hij hem voor. Daar staan de lange mannen van Heracles. Dan is het achterin zoeken naar Manny Rodriguez. De linksback van Heracles Almelo. Die kan niet goed bij die bal. En dus mag Vitesse een ingooi gaan nemen. Ver op eigen helft. Ja, Heracles staat dus bovenaan die, in die keukenkampioen divisie. En gisteren verloor Almere City toch wel de titelconcurrent, denk ik. Met 3-2 van Dordrecht. Ja, Jan, dan win je een week eerder van Heracles Almelo. En dan verspeel je tegen Dordrecht.
2: Ja, nou, dat heeft al weinig zin om van Heracles te winnen. Maar ja, al met al, kijk, je kijkt ook een beetje naar de periode. Hè? Van, dat komt ook steeds dichterbij. Dan heb je dat in ieder geval al zitten. En dan kan je in ieder geval weer verder voetballen. In de hoop dat je aan het eind van de rit gewoon bovenaan staat. Dus Heracles op jacht naar meer.
1: Heracles in de aanval in de as heeft Van de Kust de bal. Steekt daar Van Gils weg. Alleen die bal van de Kust is niet heel erg lekker. En dus kan de doelman van Vitesse Van den Berg die bal oppakken. We zitten in de 23e minuut. En het staat dus 1-0 door die treffer van Angeli.
0: Toen op 38, ik heb het over Benny Stenberg, het Oldenzaal, Rondo Russo in de herschreven hitparade op 7.
3: Nummer 7.

0: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hey, Remon!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en Ja 21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
14: Hans, waar liggen de regenjassen?
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
16: Allsafe
17: geeft ruimte.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
16: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Hey Remo!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
24: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
25: De Oosttribune. Oene Loonstra.
26: 4,5 minuten over 5. De Oosttribune met natuurlijk de wedstrijd Heracles Almelo tegen Vitesse. Ja, Jan en Joop, nog spannende dingen gebeuren tussen reclame en nieuws, tijdens reclame en nieuws.
27: Nou, Jan van Staa schudt het hoofd al. We hebben één klein kansje gezien voor Heracles. Een kopbal van Mirani uit een hoekschop. Ja, en verder is het weinig soeps wat de thuisploeg laat zien. Het kwam dus al vroeg op een 1-0 voorsprong via Angelie. Misschien dat daar nu een 2-0 aankomt. Voorzit vanaf de linkerkant naar Van der Kussen. En is het Schepenman in de... Oeh, Schepenman! Die bal kopt hij bijna binnen. Maar dan is het Van der Berg, de doelman van Vitesse. Die keert die bal. Daar krijgt Schepenman nog een herkansing. En ook die bal krijgt hij niet in. Jan, dit zijn kansen. Deze moet je maken.
28: Ja, nou, Schepenman die heeft dat normaal. Wel een neusje voor, hè, voor dat soort kansen. Hij komt hem wel aardig binnen. Die wordt dan op de lijn gehouden. Maar de tweede keer zou je eigenlijk denken, poeier het hem een beetje zo omhoog zo vanuit in het dak schieten. Maar al met al, Vitesse, ja, speelt balbezit, maar zonder echt nou kansen te creëren. En Heracles, ja, het is niet zo sprankelijk als dat we gewend zijn.
27: Nee, want het is vooral gevaarlijk worden vanuit standaard situaties. Hoekschoppen, vrije trappen. Ja, wat zie jij wat anders is dan de voorgaande weken?
28: Nee, maar ja... Zeg maar, ze proberen vanuit de omschakeling. Ze hebben meestal wel, als ze de bal veroveren op eigen helft, dan willen ze snel omschakelen. Alleen, de eerste omschakeling gaat dan vrij snel. Maar dan zijn ze over de middenlijn en dan gaan ze weer in het balbezit spelen. Want ja, die spitsen komen niet echt vrij. Ja, en dan wordt het lastig om het tempo hoog te houden in deze wedstrijd. Maar Vitesse, ja, die spelen heel degelijk. Maar ja, die proberen ook uit die spelervattingen schijnbaar nog wat te maken. Maar al met al vind ik, na het aardige begin van Vitesse, zijn ze wel ver teruggezakt.
27: Vrije trap nu voor Vitesse op de helft van Heracles. Iedereen van Heracles is mee naar achteren om deze vrije trap te verdedigen van Vitesse. Is er nog wat discussie tussen wat spelers van Vitesse? Ja, wanneer gaat die bal nog getrapt worden? Ze proberen ook een variant uit te proberen hier in Almelo. Bal gaat richting Hilteman. Nee, richting Schikora. En die kopt die bal net naast. Maar volgens mij had het ook wel vrij veel weg van buitenspel. Maar daar wacht Fabian de Keizer niet op. Schiet hem direct lang richting Van de Kust. En dan is het, die bal is niet goed. En dan moet die bal opnieuw getrapt worden door Fabian de Keizer, de doelman van Heracles. Heracles staat op een 1-0 voorsprong. Maar het is nog niet heel erg veel spektakel wat de fans kregen voorgeschoteld in Almelo. 1-0, 35e minuut.
26: Het invullen van het stembiljet voor wat betreft de wedstrijd. De wedstrijd, wij horen de hitparade van 26 september 1983. Kon je ook een herinnering achterlaten. En zo dadelijk in de rust van Heracles Vitesse. Dan hoor je daarvan een overzicht, een compleet overzicht. We waren blijven steken bij de nummer 6. Toen op 10, nu op 6. De Culture Club.
25: De Oosttribune.
29: Nummer 6.

0: Karma Chameleon onderbreken we voor een doelpunt. Voor wie, Jan en... neem me niet kwalijk.
1: Je raakt dus ook van in de slag. Albelo niet, want Heracles is op een 2-0 voorsprong gekomen via Vroes, de centrale verdediger van Heracles Almelo. Ja, het is begint allemaal aan de rechterkant bij Abbas. Die stuurt daar dan Van Gilst weg. En Van Gilst trekt die bal dan laag voor. En nee, het is een eigen doelpunt, want die bal gaat via Ashuita, de centrale verdediger van Vitesse, gaat die binnen. Maar Vroes liep daar juichend weg. Maar het is dus een eigen doelpunt van Vitesse. Dat zorgt voor de 2-0 voorsprong van Heracles.

0: Kaltje Knap en Kama Chameleon, dus op nummer 6 in de herschreven van 26 september 1983. Terug weer naar Almelo. Ja, Heracles staat nu voor met 2 tegen 0. Dat horen we zo even. Heren, is de wedstrijd gespeeld?
1: Nou, ja, laat Jan verstaan. Hij is analist. Jan, is deze wedstrijd gespeeld?
2: Ja, normaal wel. Want als je Vitesse ziet voetballen, je denkt van ja, die komen wel hier naartoe. Maar dan denk je van, wat is nou hun opdracht? Is dat een balbezit spelen?
1: De nummer 5 van de KKD, hè?
2: De nummer 5. En die verschillen zijn zo in spelopvatting. Ja, bij Heracles is het allemaal wat frisser. Spelen natuurlijk ook thuis. Hebben wat meer vertrouwen, maar hebben gewoon meer kwaliteiten dan de tegenstander. En ja, wat heeft Vitesse nu eigenlijk op het doel gecreëerd? Bijna niks. En we zitten al richting de rust. Maar ja, als Heracles een tandje bijgooit, heb je het gevoel van, nou ja, dan wordt het zomaar 3-4-0.
1: We zitten in minuut 41 en het staat dus inderdaad 2-0. Na 10 minuten was het Anjouli. Ja, die maakte zijn 11e alweer van dit seizoen. En 2 minuten geleden was het een eigen doelpunt van Ashuitar, de centrale verdediger van Vitesse. Ja, die werkte de bal achter zijn doelman Van den Berg. En die maakte er dus 2-0 van voor Heracles. Komt daar ook nog de 3-0 vlak voor rust. Die bal gaat naar Abbas, naar de rechterkant. Abbas nu in de 1-1. Kan hij daar tempo blijven maken? Iedereen, alles en iedereen is mee naar voren. Abbas naar zijn rechter probeert hem daar voor te zetten. Hoekschop eruit te halen. Heracles krijgt nog een hoekschop om alsnog die 3-0 aan te tekenen. Maar dit was wel een grote mogelijkheid voor Heracles. Want ze kwamen er met veel mensen en snel uit. Alleen kwam Abbas zijn directe tegenstander niet voorbij. Jan, gaan we een variant zien of gaat hij hem gewoon voorslingeren?
2: Nou, ik ga even opletten wie de vrijgaan staat voor het doel. Want ik hoop dat Vitesse in ieder geval zal gaan dekken. Maar
1: als je een beetje schreeuwt, dan kunnen ze je horen.
2: Ja. Opletten, jongens. Nee, maar het is gewoon... Heracles heeft een aantal variaties. En ik moet zeggen, die eerste goal is natuurlijk geweldig. Nu nemen ze hem ook weer kort. Dus ja, wie weet wat dit gaat opleveren.
1: Bal gaat voor het doel via Abbas. Die zoekt daar naar de tweede paal. Kan dan Vitesse er nog een keer uitkomen via Marklo, oudspeler van FC Twente. Nee, dit gaat wel heel erg traag. Wordt hij direct op de hout gezeten door 3 man. En kan Van Gils die bal overnemen. En Heracles is er nog 1 keer vandoor aan de linkerkant via Rodriguez. Dan is het zoeken richting een Schepenman. Die is daar de 16 opgedoken. Maar die raakt die bal niet goed. En die belandt veilig in de handen van Van den Berg. Het staat dus 2-0. Maar het moet wel heel gek lopen. Wil Heracles deze wedstrijd nog uit handen geven? 42e minuut. 2-0 dus.
3: De Oosttribune op Radio Oost. Nummer 5.

zersetzen. Ich bin der Hass. Mächtig. Unendlich mächtig.

0: viel Spaß.
1: Kodo, Duze im Sausen schiet van Duff, hoor je. Toen op 3 en nu in de schijfhipparade op nummer 5. Ja, Heracles Almelo tegen Vitesse. Oh, zo te horen is de rust, heren.
2: Ja, en Heracles op 2 en Vitesse op 0. 2-0, doelpunt van Angelina, 10 minuten. Lekkere variant van Heracles. En ja, vlak voor de rust was het een eigen doelpunt van Ashuit.
1: Oh.
2: De centrale verdediger van Vitesse schoot die bal dus in... Het verkeerde doel, maar aan de andere kant, anders had iemand van Heracles hem ook wel binnengewerkt. Jan, wat vond jij van de eerste helft?
3: Nou, zakelijk. En, zakelijk. Gewoon balbezit spelen in de omschakeling. Gewoon een aantal momenten. Ja, topscorer van Nederland sowieso in huis. En die maakt dan weer zo'n geweldige variatiebal vanuit de corner. Nee, maar al met alles Heracles gewoon het bovenliggende partij. En ja, ik heb Vitesse, die begon dan aardig, wilde druk zetten. Maar lopen eigenlijk achter de bal aan. Dus een hele logische tussenstand. En ik denk dat er nog wel 1 of 2 bij gaan komen als ze de goede kant op
2: gaan. Want even de glazen bol erbij. Wat gaan we in de tweede helft zien?
3: Nou, een aanvallender Heracles, denk ik. Dat er nog wat wissels bij gaan komen. Maar als ze naar de favoriete kant spelen, dan heb je altijd het idee van, jongens, we moeten meer. Alleen, ik zit te kijken, ze zijn met de organisatie verdedigend beter, vind ik. Ze geven weinig weg. Nou is dat niet zo'n kunst tegen Vitesse, maar ze zijn wel rustiger achterop en ze lopen niet als een gek naar voren. Dus al met al is dit gewoon een uitslag waar je, als je deze eerste helft ziet, heel logisch.
2: Was getekend Jan van Sta en wij gaan even een bakje koffie halen.
1: Ja, volgens mij is de verbinding ook een klein beetje aan pauze toe, want het hakkelt een klein beetje, heren. Dus geef ook de verbinding een beetje rust. Goed, gaan door met de herschreven hipparade van 26 september 1983. Toen op nummer 19, nu op 4, Kenny Rogers en Dolly Parton, Island in the Stream.
4: Nummer 4.

0: Thuis op zondag, streekpakket.
1: Wil jij iemand verrassen die iets moois voor een ander heeft gedaan? Iemand feliciteren die iets te vieren heeft? Of heb je zelf een opvallend verhaal dat je wilt delen met onze luisteraars? Mail jouw verhaal naar thuisopzondag@oost.nl. Elke zondagmorgen om 10:30 en 11:30 belonen we de twee mooiste verhalen met een heerlijk Thuis op Zondag streekpakket.

Tja, daar was ik weer. Red, Red, Wine hoorde je al op nummer 3. Gaan we even opnieuw starten, hoor. Want het zou een beetje jammer zijn om dat nummer niet helemaal te draaien. Daarvoor Kenny Rogers en Dolly Parton, Arnold in the Stream. En nu dus op nummer 3, UB40, toen op 1.

UB40 dus, Red, Red Wine. Welke herinnering heb je aan de herfst van 1983? Thea uit Bonnen zegt, ik was bezig met rijles. Truus uit Hengelvelde, toen had ik twee zoons. Hilbert uit Vriezenveen, na de brand van CEO Vroomshoop moest ik je oriënteren op de arbeidsmarkt. Johan, die zegt, bladeren opruimen voor het huis. Jolande Bosman uit Goor, ik zat op de LAO al daar. Mariska Tibben uit Heten, mijn jeugd. Gezellige zaterdagavonden op de fiets naar Halen. Het was een heerlijke tijd. Anda uit Hooghexel. Eerste jaar op de Van Rijnschool in Almelo. Nettie Hof uit Rijs, nieuwe bungalowtent gekocht. We hebben een proefkampeervakantie gedaan in Wassenaar. En René Hof uit Rijs ging op vakantie naar Laastein in Duitsland. Stefan Jansen uit Twello met mijn neef de eerste keer naar de zon in Goor. Jacqueline uit Zwolle, ik zat op de Factor, de MAO, tweede jaar. En Mark van Bolscher, als 12-jarige toen, alle vrijheid en een zorgeloze buiten zijn jeugd in de Achterhoek. En tot slot Willem, of Peppy mag je zeggen, uit Heino. Ik zat toen in militaire dienst, had verkering met Petra, waarmee ik nog steeds samen ben. Toen had je nog bijna elke plaats een discotheek. Ik was toen vaak in de Olde Peerdenstal in Weijen. Het was een supermooie tijd. Nou, dank voor alle herinneringen aan de herfst van 1983. Ik wil even bij zeggen, volgende week zitten we bij de military in Boekelo. Daar zijn er geen toppers van toen, treffers van nu, maar wel een totaalprogramma over het paardenevenement, inderdaad. Nou, goed. Even kijken. Spendo Ballet Gold. Toen op nummer 5 en nu op...

0: Met bijna 3 stemmen voorsprong op de nummer 2 is dit Genesis op 1 dus in de herschreven hitparade van 26 september 1983. En Mama hoorde je. En ja, ik zei het al, volgende week is er geen Toppers van toen en Treffers van nu. Dan hebben we de hele dag radio vanaf de Military in Boekelo. Dat begint al op vrijdag en op zaterdag. En op zondag zijn we live aanwezig met radio en televisie al daar.
1: De Oosttribune.
0: Ja, de tweede wedstrijd, of de tweede helft van de wedstrijd, Heracles Almelo tegen Vitesse. Heren, zijn er nog veranderingen in beide elftallen aangebracht tijdens de pauze?
2: Ja, trainer Vincent Helman van Heracles heeft 2 keer gewisseld. David Tomic is binnen de lijnen gekomen voor Tristan van Gilst. En Max Hooswiert bleef ook in de kleedkamer achter. En hij is vervangen door oer-Heraclid Thomas Bruns. Ja, die tweede helft is dus een minuut, 7,5 minuut oud. En ja, na een minuutje was het Van de Kust, de middenvelder van Heracles. Die ging daar goed in de fout. In de opbouw verspeelde hij de bal heel erg knullig. Alleen was het de Carvalho die daar niet afstrafte. Jan, dit is typisch zo'n geval. Wat in de KKD niet wordt afgestraft. Maar als je dit in de eredivisie flikt, dan staat het hier gewoon 2-1. Hè?
3: Ja, daar, maar die spelers hebben daar gewoon meer kwaliteiten. Maar die loeren daar ook op. En ja, dit soort momenten, die moeten er eigenlijk uit. Ik moet zeggen, Heracles over het algemeen weinig weggegeven. Ze staan achterin ook, staan ze goed gepositioneerd. Dus wat dat betreft, tegen dit Vitesse is dat niet zo heel moeilijk. Maar het gaat erom dat je de concentratie blijft houden. Kijk, het beste gedeelte van Heracles zit natuurlijk in de omschakeling en in de aanval. En dat moet je even... Ja, vandaag niet zo gek veel kansen, maar het is wel een reactie na vorige week een nederlaag. Dat je denkt van ze hebben vandaag niet echt dat je over 10, 15 kansen praat tot nog toe. Hè? Zeg maar met een goed uur. Maar al met al zijn ze gewoon de bovenliggende partij. En ja, Vitesse. Ja, een beetje matjes allemaal.
2: Ja, Heracles dus op een 2-0 voorsprong door die 2 doelpunten in de eerste helft. Eerst was het Enjuli, een lekkere variant vanaf de rechterkant. Kegelde die binnen rechtsonder in de hoek achter de doelman van Vitesse. En vlak voor rust was het een eigen doelpunt van Ashuitar die voor het 2-0 zorgde. In het voordeel van Heracles, Jan Kruip nog eens 1 keer in de huid van Vincent Helman. Wat zeg je dan in de rust als je 2-0 voorstaat en eigenlijk geen moment in de problemen bent gekomen?
3: Niks meer weggeven en doorgaan voor de 3. Dat zou ik zeggen.
2: Nou, Oene, dat is de boodschap. Doorgaan voor de 3.
0: Ik kan er niks aan doen, heren. Maar als je Angeli die naam noemt, dan krijg ik steeds een beeld van Angela Jolie. Ik kan er niks aan doen.
1: Ja. De Oosttribune.
3: Ja.

0: Jeroen Snijders zegt, ja, mijn wijze moeder, want hij vindt Lift Hotel van Madonna een mooie plaat. Mijn wijze moeder in de jaren 80 en 70 zeiden, Jeroen, je moest eens weten wat er op deze wereld wordt afgedraaid. Wijze woorden inderdaad. Terug weer naar Almelo, naar de wedstrijd Heracles Almelo tegen Vitesse. Jan en Job.
1: Stand nog steeds 2-0 en je hebt eigenlijk helemaal niets gemist. Want het eerste kwartier van de tweede helft, ja, er is eigenlijk geen klap aan, Jan.
2: Nee, je verwoordt het prima. Het is gewoon van goede wil zijn. Heracles probeert het in ieder geval wel. Bij Vitesse is het machteloos, zeker richting het doel. Dus ja, wat dat betreft zitten we naar een wedstrijd te kijken. Krijgen we wat nieuwe impulsen, denk ik, zometeen.
1: En niet zomaar een impuls.
2: Nee.
1: Redde Adelaide.
2: Ja.
1: En dat is er eentje, hè?
2: Dat is normaal gesproken een spaakmaker. Dus ik verheug me op deze speler. Dat hij het verschil gaat maken. En dat er ook weer eens een keer een doelpuntje gaat vallen.
1: Ja, daar zal het wel tijd voor zijn. Want Jan van Staan zei, als ze naar de fanatieke aanhang van de Rakers gaan voetballen, dan kunnen er zomaar 1 of 2 doelpuntjes bij komen. Misschien nu als Tomic de bal heeft in de 16. Die schiet daar richting de verre hoek. Maar dat schot wordt gekraakt. De aanval is nog een leven. Nog een keer Tomic. En dan gaat die bal tegen de voeten van Thomas Brunsaan. En die staat buitenspel. En dus gaat deze aanval van Heracles niet door. Het staat 2-0. En we schrijven de 64ste minuut.
0: En hoe gaat het met Angela Jolie?
1: Angelina Jolie die komt nog weinig in het stuk voor in de tweede helft.
0: Oké. Heren, dankjewel. Na 6 horen we weer van jullie. Tot de tijd van de reclame van 6 uur zijn hier de Doors en Touch Me.

0: Nederland moet bouwen. Veel bouwen. Maar hoe gaan we dat realiseren? In een nieuwe aflevering van het Neder-Saxon Café gaat het over bouwen en wonen. Hoe bouwden we vroeger? En wat zijn de woonwensen nu? Je ziet het in het Neder-Saxon Café. Vanavond op TV Oost.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn 2 klanten van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
19: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
20: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
19: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
20: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
19: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
20: Oké, ga ik op letten.
19: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
20: Doe ik.
19: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
21: De Oosttribune. Oene Loonstra.
22: Snel weer terug naar het Almelo voor de wedstrijd. Heracles Almelo tegen Vitesse. Jan en Job.
23: Oh, doe maar rustig aan hoor. Oh. Er gebeurt vrij weinig in deze tweede helft. Een volley van Thomas Bruns hebben we gezien vanaf een meter of acht. Die stuitte op de doelman van Vitesse Van den Berg. En verder is het weinig soeps wat we de tweede helft volgeschoteld krijgen door de ploeg van Vincent Helman. Jan van Staes schetst al, ze zullen nog wel een paar doelpuntjes gaan maken. We hebben nu nog iets meer dan een kwartiertje te voetballen. We zitten in de 75ste minuut. Alleen het is nu wel even oppassen voor Heracles als Vitesse er vandoor is. Aan de rechterkant van het veld gaat daar die voorzet richting de spits Banis. Maar dan is Mirani daar goed aan het verdedigen. Is de aanval nog in leven? Is die bal helemaal naar de linkerkant gegaan? En dan zit Schepenman daar goed tussen. Kan Heracles er opnieuw uit gaan komen? Ja Jan, het is toch een beetje het beeld van deze tweede helft. Heracles probeert het wel, maar het komt er niet echt door. Hè?
24: Nee, de grote vorm is er niet. En dan staat er stand is dan nog ook in je voordeel. Dus wat dat betreft zijn ze redelijk goedkoop aan de doelpunten gekomen vandaag. Ze hebben ook niet zo heel veel gecreëerd. Ze zijn dan wel de bovenliggende partij, maar het is niet sprankelend. Het is, denk aan het eind van de dag, is het zakelijk. Zakelijk, nu ligt er weer één op de
23: Thomas
24: grond.
23: Thomas Bruns wat daar in zijn gezicht geschopt. Maar inderdaad, zakelijk zuinig.
24: Ja, gewoon proberen wel af en toe eens een keer eruit te sprinten. Ze proberen het ook wel. Hè. Heilman is continu aan het coachen, dus die zal ook niet helemaal tevreden zijn. Maar ja, goed, het gaat er natuurlijk om winnen. En de eerste helft al moet winnen. Je staat zo meteen als koploper, sta je daar keurig op die ranglijst. Dus wat dat betreft, ze hebben weinig weggegeven. Het is niet echt een KKD-wedstrijd.
23: Nee, maar goed, laten we ook niet te chagrijnig worden.
24: Nee, we kijken naar de nummer 1.
23: Dat bedoel ik. En vorig jaar was het helemaal kommer en kwel. Dus met een 2-0 zegen, iedereen is te blamen. En iedereen hier in het stadion zal straks wel met een goed gemoed het Asito Stadion verlaten. Want Heracles staat gewoon op een comfortabele 2-0 zegen. Is daar nu Manny Rodriguez, de linksback, er vandoor aan de linkerkant. Maar die wordt gesteund door Markelo, de rechtsback van Vitesse. Ja, het staat dus 2-0. Er is geen veldje aan de lucht. En niets wijst erop dat Vitesse nog wat terug gaat doen in deze wedstrijd. Laten we hopen dat we nog een paar doelpunten krijgen. Maar Jan en ik, we houden ons hard vast.
24: Zeker.
21: De Oosttribune.

0: You Better You Bet van de Who. Wie de Who op Radio Oost in de Oosttribune. Terug in Almelo, ja, Heracles Almelo tegen Vitesse. Jan van Sta en Job Vaarhorst.
1: Nog 10 minuutjes te spelen hier in Almelo. En Oene, jouw favoriet is gewisseld. Angelina Jolie is naar de kant gehaald.
2: Jammer.
1: Ja, hij heeft wel zijn visitekaartje weer afgegeven, want hij maakte na 10 minuten de 1-0 voor Heracles Almelo. Het staat dus op een 2-0 voorsprong. Maar Angelie maakte na 10 minuten die belangrijke 1-0 en zijn 11e doelpunt van dit nog prille seizoen in de keukenkampioen divisie. Ja, nummer 12 gaat er dus in ieder geval vandaag niet komen, want hij werd zojuist een minuut of 3 geleden vervangen door Mario Engels, die dus wedstrijd nummer 101 gaat spelen in het shirt van Heracles Almelo. Engels kwam er net wel gevaarlijk door daar aan de linkerkant. Had daar die bal goed mee moeten geven. Even aan Schepenman, maar de voorzet van Engels was niet goed. En diezelfde Engels moet nu in de achteruit, want Vitesse heeft het balbezit aan de rechterkant van het veld. Marklo speelt hem naar Sikora toe. In de as van het veld zoekt hij daar richting de voorwaarts en richting de spits. Daar kan Banis niet bij, want die bal wordt daar weggekopt door Vroes. Daar kan redden. Adelaide kan opvangen. Die speelt hem naar Bruns. En Bruns stuurt daar die Engels de diepte in. Ja, daar stond Mario Engels nog voorin. Engels neemt die bal daar goed aan. Verspeelt hem daar bijna. Wordt op de huid gezeten door Marklo. En Engels komt er dan toch wel uit. Het is een typische Engels actie daar aan de linkerkant. Nu wordt hij tegen het gras gewerkt door Marklo. Jan, dit is typisch Mario Engels, hè?
2: Ja, je denkt van hij loopt hem zelf over de achterlijn of over de zijlijn. En dan gaat hij toch nog door. Hij gebruikt zijn lichaam dan. Ja, en dan is het toch weer een hele gevaarlijke situatie. Net buiten de 16, wel zowat op de achterlijn. Dus het zal wel het inlopen zijn. Maar ja, die Engels die brengt altijd wat dynamiek mee. Die, en dat merk je aan het publiek altijd. En hij werkt voor elke bal. Het ziet er niet altijd even geweldig uit. Het technisch vaardig. Maar het is echt een doordouwer. En wie weet levert dit dan toch nog onze derde goal op vandaag. Want ik zit er toch wel een beetje op te wachten. We zitten eigenlijk,
1: niet alleen
2: we zijn niet verwend.
1: De 10.000 man zitten erop te wachten. Want we zijn inderdaad niet verwend. Het is een vrije trap voor Heracles aan de linkerkant van de 16. Op 18 meter van het doel schetste Jan van Staal. Thomas Bruns. Ja, good old Thomas Bruns heeft die bal neergelegd. En zal hem voor het doel gaan slingeren. Of zal hij hem in één keer gaan schieten, Jan?
2: Het is wel als hij een gaatje ziet, gaat hij voor zichzelf, lijkt het. Maar ja, ze hebben wel in ieder geval met een aantal koppers. Ook Mirani, Schepenman. Dat zijn natuurlijk goede koppers. En Jeff loopt een beetje in de weg bij de keeper. Want dat is volgens mij geen echte kopper. Maar die Bruns, je weet het nooit. Dus laat wat afwachten.
1: Bruns heeft die bal dus neergelegd. En daar gaat één hand de lucht in. Dan zegt de scheidsrechter Oostrom, wacht nog maar even. Bruns nu met de aanloop. Bal richting de eerste paal. Ja, Jan, je kunt heel veel doen. Maar Thomas Bruns heeft wel eens betere vrije trappen genomen.
2: Ja, daar zat er meer gevoel in. En nu, hij is meer de man van de kleine combinaties.
1: Bal gaat via Tomic alsnog richting de tweede paal. En dan komt Schepenman in botsing met de doelman van Vitesse van den Berg. En dan zegt scheidsrechter Oostrom, dit is een vrije trap voor Vitesse. Ja, dat was zowaar weer even gevaar vanuit Heracles kant. Alleen in het doelpunt resulteerde het niet. Het blijft dus 2 tegen 0. 85ste minuut.
0: Ik heb even een reactie opgevraagd van mevrouw Jolie over het feit dat hij eruit is. Daar gaat hij.
3: And I remembered thinking, this is not how they should be. This should...
0: Nee, inderdaad. Inderdaad.
2: Ja. Nee,
1: volledig mee eens.
0: Ja, ik ook.

0: Precious Time van Van Morrison hoor je op Radio Oost. Ja, de slotfase van Heracles tegen Vitesse, heren.
1: Ja, de absolute slotfase. Het is de laatste minuut en Engels is er vandoor aan de rechterkant. Wat daar wel een beetje gehinderd, maar de verdedigers van Vitesse snoepen hem de bal af. Ja, we zitten in de derde minuut van de blessuretijd. En dat is tevens de laatste minuut. Nog 50 seconden te spelen hier in Almelo. En Heracles gaat deze wedstrijd simpelweg winnen. De koploper van de keukenkampioendivisie maakt in eigen huis geen fout. En Jan, we hadden het er net al even over. Ja, we hadden ons verheugd op een feestje, maar...
2: Ja, nou ja, we hebben voor ons verheugd op een feestje. Je kijkt naar het affiche, je denkt van nou, heer. Heracles speelt thuis, het stadion zit lekker vol, het is mooi weer. Ja, en dan zie je zo'n wedstrijd waar het gewoon heel snel en verdiend op 1-0 kwam. En ja, daarna is het eigenlijk een beetje weg en dan schieten ze er nog één in eigen doel. Maar al met al is het niet groots geweest, maar ja, je staat bovenaan en laat ze gewoon heel blij zijn. En je zal ook merken straks na afloop dat de toeschouwers, die hebben maling aan het niveau van de wedstrijd. Die zijn hartstikke blij en die hebben een fijn weekend. Dus wat dat betreft hebben wij ook een fijn weekend.
1: Zeker, want als Heracles wint, dat is gunstig voor Overijssel en dat is gunstig voor RTVO's, waar overigens komende maandag. Nou, hij raakt ze me nog wel even oppassen hoor. Want daar is een vrije schietkans voor invaller Nino Sonneveld. Maar dat schot wordt gekraakt. En scheidsrechter Oostrom vindt het ook mooi geweest. Hij fleut af voor het einde van deze wedstrijd. Heracles wint dus met 2-0. Maar komende maandag Vincent Heilman, de trainer van Heracles, schuift aan in de Oosttribune. En dan zal hij stevig aan de tand gevoeld worden. Want ja, het is niet goed vandaag, Jan. Het is één groot drama.
2: Nee, dat is allemaal nee, nee, nee.
1: Hij heeft gewoon met 2-0 gewonnen.
2: Ja,
1: hij
2: tuurlijk.
1: Doet hartstikke goed. 8 gespeeld, 21 punten. En vanavond komt de concurrentie in actie. Almere heeft gisteren al verloren. Ja, Vincent Heilman kan lekker met een beetje zo hoog op het bankje.
2: Ja, die gaat zo meteen lekker gestrekt. En die denkt van jongens, bekijk het allemaal lekker. Dus ik verheug me op die maandag. En dan gaat hij tekst en uitleg geven hoe de koploper het is vergaan de laatste maanden. En hoe het hem is vergaan. Dus wat dat betreft, geweldige prestatie van Heracles.
1: Jij, ga ook lekker gestrekt?
2: Ja, nou ja, ik heb iemand thuis zitten die jarig is. Dus wat dat betreft, ik ga ook eens een keer
1: van
2: gestrekt.
1: Van harte, hè?
2: Dankjewel, vriend.
1: Fijne verjaardag. 2-0, Heracles Almelo tegen Vitesse.
0: Ja, Joop Faros en Jan van Staaij. Jan, nogmaals gefeliciteerd met je vrouw, mag
2: Dankjewel.
0: Ik aannemen?
2: Ja, natuurlijk. Ja, niet met de hond.
1: Nee, ja, nou, ik weet
2: nee,
1: niet.
2: Want die heb ik niet. Want die heb ik niet.
0: Nee, misschien heb je nog meer familieleden, zoons, dochters
2: ja,
0: die jarig
2: nee,
0: zijn
2: nee,
0: natuurlijk.
2: Nee. Ja, je hebt gelijk, Oene. Maar ik denk, geintje tussendoor.
0: Ja, dat moet ook kunnen. Heren, dankjewel. Meer nabeschouwingen over die wedstrijd Heracles Almelo tegen Vitesse op rtvoost.nl of oost.nl. En natuurlijk ook morgen weer in de Oosttribune. De nodige interviews die je straks dus ook wel weer hoort op de site. Tot 12 uur, nee, tot 11 uur non-stop muziek. Daarna met het oog op morgen. En dan van 12 tot 8 uur non-stop muziek op Radio Oost. En dan is het zo dat vanaf 8 uur, ja, Tanja er is. Daarna Monique voor Thuis op Zondag. Prettige avond.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
3: Sterretje? Ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
10: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7:00.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Geenmuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
14: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Komende zondag koopzondag in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Radio Oost, thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. En de supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Voor de grootste

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijne van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Opnieuw is in Zuid-Afrika het lichaam van een dode vrouw gevonden. Het is vermoedelijk het 10e slachtoffer van een seriemoordenaar. Alle lichamen zijn gevonden in de buurt van het vliegveld in Johannesburg. De slachtoffers zijn half naakt en toegetakeld. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is niet bekend. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. En deze in Delft deed daar niet aan mee. In een supermarkt in Sint-Niklaas in België is flinke schade ontstaan toen er plafondplaten naar beneden kwamen. 2 klanten raakten daarbij licht gewond. Er staat een plas water in de winkel en ook zijn er kabels naar beneden gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In de zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen naar benen kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer dan nog, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
7: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Elisabeth Steins.
2: Frankrijk is in de ban van het bezoek van Paus Leo. En voor de openluchtmis in Parijs vandaag, waar 1 miljoen mensen werden verwacht, waren 500.000 hosties besteld, las ik. Iedereen een halve hostie dus. Is dat nou wat je noemt katholieke krimpflatie? Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks in Zuid-Afrika, waar gevreesd wordt dat er een seriemoordenaar actief is. Akwasi is hier ook. Hij heeft een serie gemaakt over Mohammed Ali. Verder een tentoonstelling over kinderen die opgroeien in oorlog. Het beroemde draaiorgelbedrijf Perlée uit de Amsterdamse Jordaan stopt er na een eeuw mee. En Ingmar Heitse is voor ons in zijn boekenkast gedoken op zoek naar gedichten over wielrennen. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 26 september.
2: Ja, Prinsjesdag is al even geleden, maar nu heeft het kabinet Jetten weer tijd voor begrotingsonderhandelingen.
4: Nou, wij komen even op de koffie bij de ChristenUnie.
2: En dat was een positief gesprek.
5: Ik zie wel een kabinet wat echt de urgentie nu voelt, de eenheid heeft.
2: Ook de premier noemde het een goed overleg.
6: Dus ik heb alle vertrouwen in dat we met hen ver kunnen komen.
2: De premier had het druk.
6: Snel door naar de volgende.
2: Want Pro en Volt stonden ook nog op zijn programma.
7: Ik heb voor het eerst echt de bereidheid gezien bij het kabinet om tegemoet te komen aan de eisen van Pro.
2: En dan gaat het over het van tafel halen van de bezuinigingen op de WIA en de WW. Toch heerst er bij Pro nog geen feeststemming, zegt fractievoorzitter Klaver.
7: Nee, ik heb bereidheid gezien. Hier moeten we echt over doorpraten.
8: Ja. Dus een deal met u is wel te sluiten?
7: Wij zijn bereid om door te praten over, om door te praten.
2: En honderdduizenden Fransen waren dus naar het centrum van Parijs gekomen om een mis van Paus Leo bij te wonen.
9: Merci. Merci à Dieu. Merci à vous.
2: De opvolger van Franciscus wordt gezien als
10: een megaster.
2: Ook onder jongeren, zo was gisteravond te merken in Stade de France. Tienduizenden jongeren scandeerden zijn naam. En je moest geluk hebben om erbij te kunnen zijn, want
10: de kaartjes waren binnen een uur uitverkocht.
2: Zo.
10: En zelfs dat heeft Bruno Mars zelfs niet gepresteerd. En ook Céline Dion niet.
2: Wielrenster Demi Vollering had alles al bereikt wat ze wilde, behalve de wereldtitel. Dat lukte maar niet. Tot vandaag. Al was het wel spannend tot het einde.
11: Daar gaat ze, links van de weg.
12: Oei, oei, oei, oei, oei.
13: Zij aan zij, Nibia Doma lijkt het iets beter te hebben nu.
11: En dan moet Vollering mee, op de tanden bijten.
13: Dan Vollering komt terug, gaat er overheen.
12: Ja.
13: Nibia Doma geeft op. Demi Vollering wordt wereldkampioene in Montreal in Canada.
14: Deze gaan ze niet meer afpakken. Dit laat ik niet gebeuren.
15: Ze heeft hem. Ze heeft hem gewoon.
14: Moest uit de tenen komen.
2: En Burendag, dat lijkt populairder dan ooit.
16: Fijne Burendag allemaal!
2: Want nog nooit waren er zoveel activiteiten, meer dan 10.000. Volgens deze organisator is de kracht van Burendag
17: dat de mensen met elkaar naar buiten komen, dat de mensen samen met elkaar rond de tafel gaan en gezellige leuke dingen doen.
2: En dat geldt ook voor kinderen.
18: Gewoon leuk dat je ook nieuwe vrienden kan maken en mee kan spelen en zo.
2: Maar niet in elke buurt was het feest. Zo begon de dag in de Haagse wijk Loosduinen met een illegale straatrace.
19: Ja, dit bijvoorbeeld, dat zou gewoon niet moeten kunnen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
20: Als het zo door blijft gaan, daar ben ik ook heel eerlijk in, dan blijf ik hier niet wonen.
2: Ja, dan gaan we naar Zuid-Afrika. Daar is opnieuw het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden in de buurt van Johannesburg. Het is al het 10e geval in de afgelopen 3 maanden. En daardoor onderzoekt de politie of er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder, goedenavond.
21: Goedenavond.
2: Ja, zijn er op het eerste gezicht ook inderdaad overeenkomsten tussen die 10 moorden?
21: Nou ja, wat sowieso heel erg opvallend is, is het geografische gebied waar ze allemaal gevonden zijn. Het is allemaal ten oosten van Johannesburg, niet ver van het internationale vliegveld af. Dus dat zorgt er al voor dat het eigenlijk verdacht is, zoveel vrouwen in één gebied. Maar daarnaast zegt de politie ook dat er wel eens degelijk overeenkomsten zijn. Dat het allemaal vrouwen zijn die toch ook wel mishandeld zijn, soms half ontkleed gevonden zijn. Dus ja, de politie kijkt daar absoluut naar of er inderdaad misschien dezelfde dader is, of zoals ze zelf zeggen, misschien ook een groep daders is.
2: En wat kun je verder zeggen over de slachtoffers? Wat voor vrouwen waren dat en waar kwamen ze vandaan?
21: Ja, ze kwamen eigenlijk allemaal, voor zover we weten, want niet van alle vrouwen is de identiteit bekendgemaakt, uit dat gebied. En dat is wel een beetje sociaal-economisch een gemengd gebied. Je hebt daar zowel middenklasse wijken als townships, als industriële gebieden. Dus het is niet zeg maar één homogeen gebied, maar het waren eigenlijk allemaal zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen. Vooral van in de 20, 30 jaar. Ja, ik denk dat één moord op één van de vrouwen, je heeft het toch vooral een gezicht gegeven. En dat is het lichaam wat ze 2 weken geleden vonden. Dat ging om een 38-jarige vrouw, Elisabeth. Zij ging een rondje hardlopen, wat ze eigenlijk heel vaak deed. Haarzelfde rondje. Liet haar 8-jarige dochter thuis en kwam dus nooit meer thuis. En werd enkele dagen daarna gevonden dood achter een hotel. En dat heeft wel heel wat ook in beweging gezet in Zuid-Afrika. Ook onder heel veel vrouwelijke hardloopclubs. Van ja, in hoeverre zijn mee nog veilig op straat, en vooral natuurlijk in dat gebied waar dus steeds meer lichamen gevonden worden.
2: Ja. En nou zijn er al verschillende verdachten opgepakt. Dat zou dan wel weer niet wijzen op één seriemoordenaar. Is bekend hoe sterk de aanwijzingen tegen die arrestanten zijn?
21: Ja, klopt. Ja, het gaat om de eerste moord. Of de eerste lichaam dat gevonden is. Dat was in juli. Daar is een verdachte, maar natuurlijk nog niet veroordeeld. En afgelopen week is er voor een van de moorden zijn 2 vrouwen opgepakt. Dat gezegd hebbende, we weten eigenlijk niet hoe sterk het bewijs is tegen die daders. En ja, wellicht kan het ook zo zijn, en daar kijkt de politie natuurlijk ook naar, dat misschien die moorden wel door anderen gepleegd zijn, maar de andere 8 niet. Hoe dan ook, ja, natuurlijk gewoon een schrikbarend aantal.
2: Ja. En nou is geweld tegen vrouwen overal, maar zeker ook in Zuid-Afrika, een heel groot probleem. Volgens mij is er onlangs bij jullie ook nog tegen geprotesteerd. Worden deze moorden dan in dat licht misschien nu ook serieuzer genomen?
21: Ja, nee, het geweld is gigantisch hoog. Überhaupt het geweld. We hebben het dus over 60 moorden per dag in Zuid-Afrika. Vooral mannen zijn slachtoffer. Maar ja, dagelijks hebben we het ook over 6 moorden op vrouwen en 12 pogingen tot moord. Dat is toch wel echt veel meer dan in andere landen. Zo'n zaak als dit zet dat eigenlijk weer even in beeld. Onder het voetlicht ook in Zuid-Afrika zelf. Maar ja, heel veel vrouwen voelen zich eigenlijk dagelijks onveilig, durven de straat niet op en voelen zich ook heel vaak onveilig in eigen huis. Want heel veel van de daders zijn ook gewoon bekenden van de vrouwen zelf. Dus het is een gigantisch probleem hier. Vorig jaar is het nog zelfs uitgeroepen tot nationale ramp. En heeft de regering ook gezegd, hier moeten we meer middelen naartoe. We moeten meer op inzetten om dit te gaan oplossen. Maar eigenlijk is er nog onvoldoende gebeurd.
2: Maar betekent dat wel dat de politie er nu dan extra werk inzet om dit op te lossen?
21: Ja, deze zaak wel. Natuurlijk wordt er nu meteen gezegd van dit heeft de hoogste prioriteit. Maar over het algemeen worstelt de Zuid-Afrikaanse politie echt met capaciteitsproblemen. Er zijn veel te weinig agenten. De bevolking groeit. Tegelijkertijd zien we dat het aantal agenten afneemt. En dus zeggen vrouwen ook van we hebben gewoon meer bescherming op straat nodig. En ook schort het heel erg als je kijkt bijvoorbeeld naar detectives om dit soort zaken te onderzoeken. Er zijn er veel te weinig van in Zuid-Afrika. En daders weten dat ook wel. Niet alleen voor deze misdaad, maar ook voor andere criminaliteit. Dat het dus toch eigenlijk redelijk makkelijk is soms om met dingen weg te komen in Zuid-Afrika.
2: En je zei net van dat femicide is aangemerkt als een nationale ramp eigenlijk in Zuid-Afrika. Laat de president dan bijvoorbeeld ook van zich horen nu?
21: Ja, die heeft deze week nog een toespraak gehouden en die heeft vooral gezegd dat mannen naar zichzelf moeten gaan kijken. Hij zegt daar zit toch het probleem. En hij heeft ook gezegd dat hij later misschien aankomende week nog het land gaat toespreken. Echt via een toespraak op de televisie om ze in te lichten hoe het nu staat met deze zaak. Maar tegelijkertijd is er ook wel heel veel frustratie als het juist gaat om de president. En omdat er gewoon eigenlijk te weinig gedaan wordt. Natuurlijk komt dit ook voort, al het geweld, door diepe sociaal-economische problemen die heel erg lastig zijn om op te lossen. Ik heb het over ongelijkheid, werkeloosheid, waardoor heel veel mannen heel erg gefrustreerd zijn. Toch ook een gewelddadig verleden. Heel veel mannen en jonge jongens die opgroeien zonder vaders. Heel veel eenoudergezinnen, waardoor ze ook nooit een goed rolmodel krijgen. Ja, dat krijg je natuurlijk niet allemaal 1, 2, 3 opgelost, maar de vrouwen eisen nu wel in Zuid-Afrika dat er toch gekeken wordt naar praktische oplossingen. Zoals bijvoorbeeld betere straatverlichting, camera's op straat. Waardoor ze zich hopelijk toch wat veiliger gaan voelen.
2: Dankjewel Alice voor je toelichting.

0: blij.
1: Ja, dit was Frans Kalf met Nou En. Opgroeien tijdens een oorlog. Helaas overkomt het wereldwijd veel kinderen. En dat heeft grote impact. Het internationale War Childhood Museum, met vestigingen in Sarajevo en Kiev, verzamelt verhalen van deze kinderen en wil nu ook naar Nederland komen. Achter dit project zit de Bosnische Alma Mustafic, genocide-overlevende en verantwoordelijk voor die nieuwe locatie hier in Nederland. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Een eigen museum hier is nog in de voorbereidende fase, maar er komt sowieso een tijdelijke expositie in Den Haag. Wat gaat daar tentoongesteld worden?
2: Ja, wij zijn op dit moment bezig met een grote tentoonstelling. Die dus gaat over Nederlanders die als kind een oorlog hebben meegemaakt. Wij zijn net begonnen met het project met het verzamelen van verhalen en objecten van dus nieuwe Nederlanders die hiermee in hun jeugdjaren te maken hebben gehad.
1: Ja, en dan gaat het met name om die objecten, hè? Wat zijn dat voor spullen waar jullie dan naar op zoek zijn?
2: Ja, kijk, dit zijn dus museum die verzamelt aan de ene kant objecten, omdat via objecten een verhaal makkelijker verteld kan worden. Maar we verzamelen ook methodologisch getuigenissen van kinderen. Waar moet je aan denken? Nou, we hebben bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld van een koffertje van een meisje, inmiddels een volwassen vrouw, dat in Nederland woont. En toen de oorlog in Bosnië uitbrak, hebben haar ouders tegen haar gezegd van, goh, wij gaan naar zee. Want ze wilde hun kind niet bang maken. En ze heeft haar koffertje ingepakt met bikini en dat soort dingetjes. En waar moet je dan aan denken? Zo'n koffertje wat we allemaal krijgen als we naar de bibliotheek gaan en voor het eerste keer een pasje krijgen. En dat heeft ze toenertijd meegenomen. En een paar maanden later is zij in Nederland aangekomen. En ja, hier is ze blijven hangen. En toen ze hoorde over deze museum, is ze teruggegaan naar Sarajevo om dat te schenken. Terwijl zo'n object eigenlijk ook heel erg hier thuis hoort. En zij is niet de enige. Wij hebben in Nederland honderden duizenden mensen die een oorlog hebben meegemaakt. En vaak hebben zij het gevoel, of hebben wij het gevoel, dat ons verhaal er niet mag zijn. Of ons verhaal is er gewoon niet in onze nieuwe maatschappij. Ja. Dus die gat proberen we nu op te vullen met deze grote tentoonstelling.
1: Ja. En u roept dan ook mensen op, hè, om de spullen ook in te sturen. Heeft u daar al veel reacties op gekregen?
2: Ja, we hebben al redelijk wat reacties gekregen. Maar we willen natuurlijk heel veel verhalen en veel objecten verzamelen. Wij zien bijvoorbeeld dat wij al objecten binnen hebben gekregen, of in ieder geval reacties vanuit Afghaanse gemeenschap, ook vanuit Gaza, Irak, Rusland. En zo kan ik even doorgaan.
1: Ja. Maar wat zijn het dan voor spullen? Want ik stel me voor dat kinderen vaak als ze moeten vluchten, bijvoorbeeld een knuffel of zo meenemen.
2: Klopt, dat is ook een vaak gehoorde item, een knuffel. Maar ja, dat kunnen ook kinderboeken zijn, of stukken die ze geschreven hebben als kind zijnde. Flesjes water hebben we voorbij zien komen die tijdens de vlucht gebruikt zijn. Dat hoeft ook niet iets heel erg groots te zijn. Want onze museum richt zich op alle kinderervaringen. En vaak denken mensen, oh, het moet te maken hebben met dood. Het moet heel ernstig zijn. En die verhalen zijn er ook. Maar eigenlijk gaat het leven ook gewoon door tijdens een oorlog en een conflict. En kinderen zijn super vindingrijk. En via hen krijgen wij een inkijkje in hoe is het eigenlijk om tijdens zo'n gewelddadige periode op te groeien.
1: Ja, en u noemde net een aantal voorbeelden van mensen die dus uit andere landen naar Nederland gevlucht zijn. Maar we hebben hier natuurlijk ook een oorlog gehad, de Tweede Wereldoorlog, waar ook kinderen zijn opgegroeid die waarschijnlijk nog leven. Is daar ook een plek voor?
2: Heel goed dat u dat zegt. Daar is natuurlijk ook plek voor, want dit is unieke museum in de wereld eigenlijk, die dus vanuit een kindbeleving vertrekt. En het maakt niks uit of het over de Tweede Wereldoorlog gaat, of over Syrische oorlog, Oekraïne, Bosnië en noem het maar zo op. Waar het om gaat is dat mensen een oorlog, gewapend conflict meegemaakt hebben als kind. En wij proberen juist verbindend te zijn, doordat we dus kijken naar beleving en ervaring van kinderen. Dus ja, bij deze willen wij ook mensen oproepen die Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En misschien items of objecten hebben die uit die periode. Om dat met ons te delen. Ja.
1: En het gaat dus dan over heel veel verschillende oorlogen in verschillende tijden. Merk je dan ook dat de verhalen heel uiteenlopend zijn?
2: Nee.
1: Of zit er toch meer een soort...
2: Nee, dat zijn wat wij merken is dat het universele verhalen zijn en thema's die terugkomen. Dan gaat het niet meer over welke oorlog, wie is de dader of slachtoffer. Nee, waar het om gaat is honger. Hoe is het om gescheiden te zijn van je ouders? Hoe is het om zo'n vlucht mee te maken? Hoe is het om dierbaren te verliezen? Dat zijn eigenlijk thema's die we steeds terug zien komen.
1: Ja. Nou bent u zelf ook opgegroeid tijdens een oorlog, de oorlog in Bosnië. Heeft u ook over nagedacht om een eigen object tentoon te stellen?
2: Heel kort misschien. Maar ik vind niet dat dit over mij moet gaan. Ik ben projectleider. Dus ik ben vooral benieuwd naar andere verhalen.
1: Ja, maar u heeft vast over nagedacht. Misschien heeft u zelf gewoon thuis nog iets bewaard uit die tijd waar u veel waarde aan hecht.
2: Nou, als we echt objecten tekortkomen, ergens achteraan is mijn verhaal. Maar op dit moment wil ik vooral mensen oproepen om naar onze site te gaan. En dat is www.wordchildhood.org. En daar hebben we ook in het Nederlands een projectsite ingericht. Waar ze dus hun gegevens kunnen achterlaten.
1: Okay. En na Sarajevo en Kiev is dus nu de beurt aan Nederland. Waarom is het nou juist hier naartoe gekomen?
2: We hebben eigenlijk al een office in Nederland. Dus dat is een beetje een logische vervolgstap. Den Haag is de stad van vrede en gerechtigheid. Dus dat vonden wij een logische plek om te kijken in hoeverre kunnen wij hier een internationale grote tentoonstelling neerzetten. In Sarajevo zie je dat objecten heel vaak te maken hebben met de oorlog daar. Dat vraagt ook publiek. In Kiev zien wij dat het vaak gaat over oorlog in Oekraïne. Maar wat wij ook merken is dat steeds meer kinderen over de hele wereld ons weten te vinden. Dus wij hebben meer dan 6000 objecten uit meer dan 22 gewapende conflicten. Dus dat is echt een podium voor kinderen die zoiets hebben meegemaakt. En dan willen we niet alleen maar die objecten hier tentoonstellen die we al hebben. Nee, we willen juist dat nieuwe Nederlanders zich ook gezien en gehoord voelen.
1: Dus deze dat proces is nog gaande.
2: Willen wij juist aanvullen met deze verhalen. Klopt.
1: Ja. Nou, ik wens u daar succes mee met het verzamelen van meer objecten voor die tentoonstelling. En met het samenstellen daarvan dan. Heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio, Alma Mustafic. Dank u wel. Change your heart.

0: Everybody's Got to Learn Sometime van Tessa Rose Jackson. 10 jaar na het overlijden van de legendarische bokser Mohammed Ali heeft Akwasi een documentaire over hem gemaakt. In een tweeluik onderzoekt hij wat er over is van de erfenis van wat hij noemt Ali de vechter, in de ring dus, en Ali de strijder, daarbuiten met woorden. Goedenavond, Akwasi.
1: Goedenavond.
0: Jij bent dus een bewonderaar.
1: Een bewonderaar, een liefhebber, een fan. Ja, zeker.
0: En hoe lang al? Wanneer kwam hij op jouw pad?
1: Mohammed Ali kwam op mijn pad niet zozeer als bokser, maar eerst als echt spreker. Ik hoorde hem vooral door zijn kunst in woorden. Ik liep een keer met een Irish-check naar de Fame op de Kalverstraat. De goede oude Fame, mm-hmm. In tijden dat je nog platenwinkels had. En ik zag Cassius Clay pronken op de plaat. Dat was een plaat, dat heette The Greatest. Dat was voordat hij Muhammad Ali werd. En dat was een hele mooie compilatie van allemaal spoken word, met instrumentatie uiteraard. Teksten waarbij hij verbaal zijn aanstaande concurrent Sonny Liston kapot maakte.
0: Ja.
1: En echt de draak aan het steken was. Het was heel grappig en ik moest heel erg hard om lachen. En ik had nog nooit van zoiets gehoord. Maar ik had wel een keer van Muhammad Ali gehoord. En later zag ik steeds meer dat hij maatschappelijk betrokken was op YouTube met alles wat hij zei over sociale ongelijkheid wat er is in de wereld. En pas daarna ontdekte ik hem als bokser natuurlijk.
0: Ja. En hij was natuurlijk iemand die niet alleen maar namens zichzelf sprak, ook eigenlijk voor een groep, hè?
1: Klopt.
0: Ja. Is dat iets misschien waar je jezelf ook in herkent?
1: Als het gaat over een strijd tegenover ongelijkheid die je ervaart, als je merkt dat er onrecht is, dan ga je uit van je overtuigingen. En blijkbaar is dat dan ook een strijd, een struggle die je dan hebt in en met de wereld. Maar al eerst heb je het wel in en met jezelf, in je binnenste. En als je overtuiging zo diep geworteld is en je weet waar je voor staat en je durft je rug daarbij recht te houden, en datgene wat in jou leeft, dat leeft ook nog in een groep, ja, dan resoneert dat zeker. Dus er zijn zeker wel punten die ik herken in Muhammad Ali, en daarom zie ik hem ook absoluut als een rolmodel.
0: Ja, dus dat is voor jou inspirerend. Nou, in de documentaire ontmoet je allerlei mensen die zich ook door hem hebben laten inspireren. En dat begint eigenlijk in Nederland, in een boksschool. We hebben even een klein stukje, een fragment.
1: Zou er iemand kunnen bestaan, net als Muhammad Ali vroeger vandaag de dag?
2: Ik hoop het. Maar nu tegenwoordig, we kijken naar oorlog. Nou, als je kijkt wat voor statement hij heeft gedaan in de Vietnamoorlog. Nou, dat zou deze tijd geen enkele bokser doen. Dat durf ik met zekerheid te zeggen.
0: Ja, ik vond het een mooi moment. Want dit was een jonge moslima in die bokschool.
1: In Den Haag, Schilderswijk.
0: In Den Haag. Ja, blijkbaar spreekt Mohammed Ali dus ook echt die jongere generaties nog aan.
1: Absoluut. En we zijn in Louisville gaan draaien, in Kentucky, in Amerika, zijn geboorteplaats, maar ook in New York. En daar zijn we naar boksscholen gegaan. Maar daar kennen de verschillende jonge boksers Mohammed Ali vooral vanuit het boksen. Maar deze jonge dame uit Den Haag, die kende hem vooral vanuit het feit dat hij buiten de ring ook zo uitgesproken was. En die vertaalde dat ook naar nu, naar het hier en nu. Wie vandaag de dag zou zich zo uitspreken zoals Muhammad Ali dat deed? Ja. Wie zou er een Muhammad Ali voor desnoods één dag kunnen zijn?
0: En daar klinkt ook een soort verlangen uit van, was die er maar?
1: Misschien is zij het wel, misschien is zij wel.
0: Nou, ik zag haar spreken, ik dacht, het zou zomaar kunnen.
1: Dat voelden we ook, dat voelde regisseur Oliver en ik zeker ook, absoluut. Ja.
0: Maar jij bent dus ook naar Louisville gegaan, waar hij vandaan kwam. Nou, nu heeft hij daar een heldenstatus. Ze staat overal afgebeeld op gebouwen.
1: Ja, maar straatnamen, musea.
0: Dat was natuurlijk zeker niet altijd zo. Want zelfs toen hij al goud gewonnen had, mocht hij vanwege de segregatiewetten die er toen golden helemaal niet overal komen.
1: Klopt.
0: Wat deed dat met hem?
1: Nou kijk, als je Olympisch goud wint en de burgemeester die zegt tegen je van, je hebt nu de sleutels van de stad, en je hoort dat, dan betekent dat vrijheid. Dan betekent dat je zelfs in tijden van segregatiewetten, dat je een bepaalde privilege krijgt en dat je toch overal mag komen. Want de hele stad is trots op je. Maar de waarheid doet pijn. En daarin zie je dat die segregatiewetten nog steeds van kracht waren. En dat hij echt niet overal mocht komen. Dus er is een moment dat hij dan naar een restaurant wil met vrienden. En daar mag je niet binnenkomen. Waarom niet? Omdat hij gewoon een zwarte man is. En in Amerika werkt dat niet zo.
0: Ja.
1: En in andere staten wel. En dat is waar hij dan nog steeds die onrecht voelde.
0: En dat maakt hem woedend.
1: Dat vormt hem ook, absoluut. Dat vormt hem ook nog meer. Waardoor hij ook denkt van, nee, maar wie is Cassius Clay? En wat zegt dit over mijn overtuigingen? Waar wil ik bij horen? Ik wil hier niet bij horen. Dit past niet bij mij, dit hoort niet bij mij. En hier volgt weerstand.
0: Ja, en weerstand, maar hij was echt boos. Want hij heeft zelfs toen zijn medaille in de rivier gegooid.
1: Ja, hij heeft zijn medaille op een gegeven moment in de Ohio River gegooid. Omdat het hem niets deed, omdat het hem niets voor hem betekende inderdaad. Maar dat is ook wel een belangrijke sleutelmoment voor hem geweest. Om nog meer, nog sterker in zijn schoenen te staan. En ja, dat vormt je nog sowieso als mens.
0: Ja, en ook misschien om die woede ten goede te gaan gebruiken.
1: Om dat te transformeren, om veerkrachtig te zijn. Nou, ja. Zeker.
0: Maar is natuurlijk een heel belangrijk moment in zijn leven geweest dat hij zijn naam veranderde van Cassius Clay in Mohammed Ali.
1: Ja.
0: Dat is een radicale keuze om jezelf een andere naam te geven en dus ook om eigenlijk op een andere manier naar jezelf te gaan kijken. Wat dreef hem daartoe?
1: Het zijn verschillende factoren. Het heeft ook vooral te maken met het feit dat hij zijn naam... Hij associeerde zich niet meer, of hij identificeerde zich niet meer met een naam wat op hem is geplakt als label, bestempeld in een tijd van onderdrukking. Als het gaat over tot slaafgemaakte. En hij was toen...
0: Want die naam was hem zijn voorouders gegeven.
1: Ja, zeker. Zeker als het gaat over de naam Clay. En hij voelde heel erg dat hij... Hij kwam veel meer tot een spirituele transitie. Omdat hij ook een van de leden was van de Nation of Islam. En hij is daarin ook door Malcolm X en door Elijah Muhammad geïntroduceerd op een gegeven moment. Waardoor hij dacht van oké, ik wil veel meer gaan naar wie ik echt van binnen ben. En dat werd Muhammad Ali.
0: Ja, het was natuurlijk ook wel het moment dat... Nou ja, het heeft wel gevolgen voor hem gehad ook. Hè? Dat hij zich ook dus op die manier meer als een activist gezien werd.
1: Hij maakte zichzelf daar niet populair door. Nee, het ging heel goed in de ring. En heel veel mensen kwamen naar zijn gevechten toe. Maar veel mensen... Hij was ook heel erg uitgesproken. Maar hij plaatste wel de vinger op de zere plek. Want het was ook niet oké in die tijd. Het is nog steeds niet oké. Hij kaart de punten aan, maatschappelijke thema's aan, die in Amerika nog steeds niet aan de haak zijn. Dus hij was echt zijn tijd vooruit. Dat klopt nog steeds.
0: Ja.
1: En dat is de pijnlijke waarheid die je nu ook ervaart. Er is nog steeds police brutality. Het is nog steeds buitensporig. Het is nog steeds excessief. En daar maakte hij zich hard voor. Je kon niet overal wonen als iemand die zwart was. Ik weet niet zo goed of dat nog steeds zo is. We'll never know. Maar Muhammad Ali had dat daar wel over. Mm-hmm. Omdat hij dat echt ervaarde. En er waren ook journalisten die er moeite mee hadden om hem gewoon Muhammad Ali te noemen. Zelfs boksers. Dus er is ook een bokswedstrijd geweest waarbij er iemand weigerde hem Muhammad Ali te noemen, maar Cassius Clay. En hij won. Maar hij zei ook in de ring, what's my name?
0: Ja.
1: What's my name? Ja, genadeloze pak slaag krijg je dan ook in de ring als iemand je dan ook nog zo kleineert.
0: Ja. Hij was een ontzettend opvallend figuur sowieso. Natuurlijk ook gewoon als bokser heeft hij het boksen veranderd. Maar alles daaromheen met name. Hoe die was in interviews. Want eigenlijk die andere boksers die waren altijd een beetje zwijgzaam. Die gingen op een weegschaal staan, zegt iemand in de film ook.
1: Ja.
0: En zeiden verder niet zoveel, maar hij wel. Er was nog iemand die zei, hij was een zwarte man met een grote mond. En daar hield gewoon niet iedereen van.
1: Klopt.
0: Toen dacht ik, ja, is dat misschien eigenlijk nog steeds zo? Dat vaak gewoon niet gewaardeerd wordt.
1: Wat is je vraag? Ja, nou, een vraag stellen is een beantwoorden.
0: Dat vraag ik aan jou. Jij schetst net allerlei parallellen die je nog steeds ziet. Is dit er ook een van?
1: Zeker. Kijk, er is een reden dat ik dit ook doe, omdat ik dit ook zelf heb ervaren. Dus, dat hoort er gewoon bij. Dat is een part of the game als je uitgesproken bent. En ik denk dat dat sowieso ook speelde voor hem in die tijd. En er waren heel veel mensen die naar Muhammad Ali wedstrijden kwamen kijken. Maar omdat ze hem heel graag een paar klap op zijn bek hadden gezien. Maar dat gebeurt dan niet. Want dit is iemand die drie keer wereldkampioen zwaargewicht is geworden. Dat is ongeëvenaard tot op de dag van vandaag. Dus hij werd de GOAT, the greatest of all times genoemd, voordat andere atleten zoals Federer... De eerste echte GOAT. Ja. Een nieuwe generatie heeft het over na de WK, over Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ik hoorde laatst iemand praten over Federer. Johan Cruijff, Fanny Blankers-Koen, noem maar door. Maar Muhammad Ali was echt de pionier als het gaat over the goatiest of the goatest.
0: Ja.
1: Ik weet niet of dat
0: the goatiest of the goatest.
1: Ja, ja.
0: Dat is die en dat blijft die.
1: Je
0: hebt een hele mooie film gemaakt, dankjewel. En ook voor je komst naar de studio.
1: Ja, en 30 september dus, NPO 2, 11:15.
0: Het staat genoteerd, dankjewel.

0: Johnny Cash, I won't back down. De draaiorgels van het Amsterdamse familiebedrijf Perlé zijn al meer dan een eeuw een begrip en al generaties lang te horen. Bijvoorbeeld elke zaterdag op de markt in de Amsterdamse Jordaan. Maar ze houden ermee op. En vandaag was er een grote veiling van alle spullen. Goedenavond, Leon van Leeuwen, laatste erfgenaam van dat draaiorgelbedrijf.
1: Goedenavond.
0: Dat moet een emotionele dag voor u geweest zijn.
1: Ja, dat kun je wel stellen. Want ja, je bent met die spullen ermee opgegroeid. Ja, ik heb het niet alleen over de orgels, maar alles wat er ook omheen hoort. Mm-hmm. De hele familie is in dit gebouw geboren ongeveer.
0: En dit gebouw is op de Westerstraat in Amsterdam?
1: Op de Westerstraat, 119, in de Jordaan.
0: En daar zat de bouwplaats?
1: De orgelwerkplaats.
0: Ja.
1: Waar alles gebeurde. Waar alles altijd gebeurde voordat een orgel is.
0: En is het nou zo dat alle orgels in de verkoop zijn gegaan?
1: Nou, het waren niet alle orgels. We hadden nog een aantal orgels hier staan. Maar in 2008 hebben we al een verkoop gehad naar het Orgelmuseum in Utrecht. Museum Speelklok. Mm-hmm. Waar we 13 orgels aan hebben overgedaan. Dus, en wat hier nog stond, dat hebben we nog voor eigen liefhebberij gehouden. Maar ja, op een gegeven moment er komt toch een ding aan eind. En nou ja, we hebben dan besloten om dat middels een veiling te doen.
0: Ja, en hoe ging dat? Was er veel interesse?
1: Ja, het was wel veel interesse. Van over de hele wereld vandaan. Maar er zijn ook spullen die toch blijven staan. Dan denk je, nou ja. Maar dat is met elke veiling.
0: Ja, en misschien niet zo heel erg om gewoon toch nog wel iets voor jezelf te houden. Want het zijn tenslotte uiteindelijk ook familiestukken.
1: Ja, maar ook niet alles is weggegaan. Ik ga toch nog wel door met de orgels, maar op een andere schaal.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus ik heb ook al wat instrumenten gehouden, ook mijn gereedschappen. Ook de machines waar je de boeken op maakt, waar je de gaatjes mee in maakt.
0: Ja.
1: Dus ik blijf toch
0: wel met het fijne mee bij. Nou ja, was het grote pronkstuk dat u nog had en wat dus vandaag geveild is, de zogenoemde Pipo. Daar kunnen we even naar luisteren hoe die klonk of klinkt. Nou, we zitten allemaal meteen mee te wiegen. Waarom heet hij eigenlijk de Pipo, dat draaiorgel? Is hij vernoemd naar de clown?
1: Ja, letterlijk. In 1962 heeft mijn oudste oom het orgel opnieuw opgeschilderd. En toen heeft hij bij die gelegenheid Pipo in de buik van het orgel. Dat is het middenstuk waar boven de fluit zichtbaar zijn. Mm-hmm. Heeft hij Pipo de clown geschilderd. Vanuit een zwart-wit foto heeft hij wel een kleurenportret gemaakt.
0: Ja. Ah, okay. Dus hij staat er echt ook afgebeeld, de Pipo.
1: Ja, Korwitsche als Pipo dus.
0: Ja, en dus uw familie die maakt dit soort orgels al, nou ja, 100 jaar, zei ik net in de introductie. En hoe bent u daarin terechtgekomen? Wanneer bent u daarmee begonnen?
1: Dat wordt me wel vaker gevraagd. En ik zeg altijd, nou, van voor de conceptie nog.
0: Dus in de buik?
1: Echt, ja, letterlijk.
0: Ja, waarschijnlijk hoorde u in de buik wel die muziek de hele tijd op de achtergrond al.
1: Zonder meer dus.
0: Maar het was dus eigenlijk voorbestemd dat u dit ging doen.
1: Ja, en ik heb ook eigenlijk nooit iets anders gewild. Het greep me als kind al en het heeft me ook nooit losgelaten.
0: En wat greep u dan?
1: Alles, zoals de orgels eruit zien, in alle verschillende hoedanigheden, stijlen en wat dan ook. Maar ook de klanken van de orgels. Want dat is heel gemêleerd. Niet elk orgel klinkt hetzelfde. Door die verscheidenheid is het ook zo ontzettend leuk en boeiend. Want als je dan hoort wat de ene fabriek hebt gedaan, of de andere, het is alle twee mooi, maar alle twee weer anders.
0: Maar en kunt u dat uitleggend worden, dus net de Pipo? Hoe klinkt die? Hoe zou je die klank omschrijven?
1: De Pipo is een in België gebouwd orgel. In Hoboken. Dat ligt tegen Antwerpen aan, dus het echte Hoboken. Door de firma Bursens in 1920-21. En de klank die de Pipo heeft, is de samenstelling is dat van een klein Belgisch dansorgel. Maar er waren meerdere fabrieken die

0: niet zo type Oros maakte, met nagenoeg gelijke pijpenbestand. Maar toch lag het aan de intonatie van die fabriek. Moest zo'n orgel dan uiteindelijk geen klinken. En dat verschilt dan, maar het kan alle twee even mooi zijn.
1: Ja. En ja. U blijft het ook gewoon mooi vinden, ook die muziek. Want er zijn natuurlijk ook best heel veel mensen die helemaal gek worden van die muziek. Volgens mij mag je in Amsterdam ook niet heel lang op dezelfde plek blijven staan, of wel?
0: Er is altijd een regel geweest, 10 minuten spelen ergens en dan loop je weer door. Maar omdat vroeger de volkswijken nog altijd vol zaten overdag met moeders en kinderen. Die gingen niet naar een baan toe en de kinderen in de crèche. Dus het was heel levendig. Was dat ook een gewone normale gang van zaken. Maar later moesten vader en moeder noodgedwongen allebei gaan werken. Om het huishouden te kunnen doen. Dus dan was het lucratiever om in de binnenstad langer op één plek te staan. Oh. Ja, want er kwamen meer mensen langs.
1: Ja.
0: En dat is oorzaak en gevolg.
1: Ja, ik snap het. Maar nou is wel mijn vraag, want u bent dus duidelijk, houdt u nog heel erg veel van die orgels? En waarom stopt u er dan mee?
0: Op een gegeven moment komt dan alles een eind. En er zit ook nog wel een ander verhaal aan vast. Ik ben nou 64, ik heb me altijd ingezet voor de zaak. Samen met mijn moeder, mijn broer ook. Maar ik heb een aantal jaren geleden een leuke dame leren kennen.
1: Mm-hmm. En die houdt niet van orgels?
0: Die is gek op orgels.
1: Oh, dat wel.
0: Ja, maar die woont ver weg.
1: Aha.
0: Juist.
1: U moet verhuizen?
0: Nou, moeten niet, want dat kan ik nog altijd zelf voor kiezen. Maar ik wil dat ook. Ik wil ook niet tussen die vier muren hier in mijn jas en kluizen naar mijn einde komen, dus. En dat.
1: Dus dan maar weg van de orgels. Maar u zei net, ik heb niet alles verkocht.
0: Nee.
1: En ik ga er nog wel mee door. Dus u neemt er wel eentje of een paar mee. Hoe zit dat?
0: Ja, ik neem een aantal mee. Wat niet zo groot als de Pipo. Maar wat kleinere modellen. En mijn gereedschappen. En mijn boekenkapmachines. Waar je de gaatjes mee in de boeken maakt.
1: En tot slot gaat u dan ook wel heel naar een land waar dit soort muziek ook gewaardeerd wordt. Want volgens mij is dit een heel Hollands fenomeen, toch?
0: Het is een wereldwijd fenomeen eigenlijk. Draaiorgels, mechanische muziekinstrumenten, zijn in wezen regelrecht hi-fi-apparatuur. Maar dat was voordat je de radio's kreeg en andere apparaten waar je stekker in de muur kan steken. Het is beeld en geluid.
1: Okay.
0: Dus de orgels.
1: Dus dat valt overal wel goed. Daar hoef je niet voor in Nederland te zitten om dat om te waarderen. Meneer Van Leeuwen, ik ga u heel hartelijk danken voor dit gesprek. En dan wens ik u ook heel veel succes daar in de liefde in dat verre andere land en ook met de orgels. Dank u wel.
0: Ik dank u van harte. Groet aan de luisteraars.
1: Yes.
2: Het oog van Heidse.
1: Ja, het WK wielrennen in Montreal beleeft dit weekend zijn hoogtepunten. Vandaag voorover de Demi Vollering, de regenboogtrui bij de vrouwen. En morgen zijn de mannen aan de beurt. En daarom hebben wij huisdichter Ingmar Heidse gevraagd om de mooiste wielergedichten uit te zoeken. Is wielrennen een inspiratiebron voor dichters of gaat hun werk vooral over fietsen? Dat is even de bovenliggende vraag hier van dit gesprek.
3: Ja, goedenavond.
1: Denk gewoon even rustig die gedichten langs en dan komen we op het laatste wel tot de conclusie.
3: Zeker.
1: Het eerste gedicht dat jij gaat voorlezen.
3: Ja, Masseurs van Gerry Kneteman. Natuurlijk, daar moet ik al mee aftrappen. Hij heeft niet heel veel gedichten geschreven, maar heeft de Nederlandse taal verrijkt met heel veel uitdrukkingen.
1: Ja.
3: Hij kan natuurlijk bijvoorbeeld het snot voor de ogen rijden. Het was van hem. Doorkachelen. Of ik reed met vierkante wielen. Het zijn allemaal vondsten van Kneteman. En ik vond een gedicht van hem in een bloemlezing. Masseurs heet het. Hij wrijft ze zachtjes aan. De benen. Glijdt iets harder langs gladgeschoren schenen. Even knijpen hier, even schudden daar. Aandacht geven doet wonderen, echt waar. Het hoofd zit aan het lichaam vast. Voor renners vaak een ondraaglijke last. Even schudden hier, even knijpen daar. Zo snel ben je met het hoofd niet klaar. Wrijven, kneden en masseren, dat is allemaal te leren. Het hoofd, dat moet je eens proberen. Er zijn hele slechte en ook hele goede benen. Komt het allemaal nou echt vanuit hun tenen? De echte macht zit tussen de oren, als je bij de winnaars wil behoren.
1: Nou, het rijmt Gerrit in ieder Neteman. Geval.
3: Ja, het rijmt als geld en hij kon het weten. Ja, toch met nou, ik vind het een ik vind het van binnenuit. Het is een blik van binnenuit en dat is interessant. Ik ken misschien wel betere gedichten in het algemeen, maar ik ben wel heel blij dat het bestaat.
1: Ja. Nou, je tweede keuze is Bob den Uyl. Ja. Die is vooral bekend van de reisverhalen.
3: Maar was dol op fietsen zelf en schreef daar ook heel leuk over.
1: Okay.
3: En heel angstig. Dus ook een ontzettende zenuwenleier. En nou ja, dat zit ook wel in dit gedicht. Dood op de fiets. Deze zomer onder Groesbeek, de Sint-Jansberg afdalend, de zuidelijke steile helling, oordeelde ik het nodig te remmen. Maar mijn remmen schoten door. Het effect was of ik een geweldige duw in mijn rug kreeg. Heel merkwaardig. Het naarste ogenblik van mijn leven. Hoewel, wat is het naarste ogenblik? Ik herinner me ineens hoe ik door een technische onvolkomenheid tijdens een keeloperatie uit de narcose bijkwam. Ik geef het je te doen. Nu, na 17 jaar, raak ik nog in paniek als ik toevallig een dokter tegenkom. Goed, je moet dood. Maar waarom moet je eerst tientallen malen sterven? Ja. Anders Bob den Uyl.
1: Ja. Nou ja, inderdaad. Een wat angstige indruk geeft hij wel.
3: Ja, ik herken dat wel. Kan er veel mee.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen op zo'n fiets trouwens.
3: Zeker.
1: Dan Sjoerd Kuiper. Ja, die is nog maar 4 dagen geleden overleden natuurlijk.
3: Ja, dat was een grote schok.
1: Jij kende hem persoonlijk?
3: Ja, ik heb hem wel gekend en ik bewonder hem ook al heel lang als onder andere dichter, maar ook als kinderboekenschrijver. Nou, hij heeft zoveel gedaan. Dat is echt iemand om vreselijk te missen. En ik vond een heel mooi gedicht dat over fietsen gaat, onder meer. Het heet Geluk en hij heeft het opgedragen aan Thomas Verbocht. Ook zo'n leuke schrijver. Ik zag een jongen fietsen in een zomer die zo oud was dat het lente leek. Zo fietste ik vaak toen ik jong was. En mijn god, ik was gelukkig volgens mij. Ik wou dat ik daar fietste toen. Maar was de jongen wel gelukkig? Was hij niet liever een man in een trein? Met een tol 5 en een mooi huis. Geld op de bank en boeken op de plank. Een kaartje eerste klas, kop koffie in zijn hand. Beetje staren naar de polders en hun gras. Beetje denken aan wat was. In de zomer nog zo jong dat het herfst leek. Ja. Zo'n man wou hij wel zijn. En ik, die altijd dacht dat het geluk wat later kwam of diep in het verleden werd bewaard voor mij en leefde van verlangen. Ik ben die man, die zomer in die trein.
1: Mooi.
3: Sjoerd Kuiper.
1: Ja. Nou, je hebt nu 3 mannelijke dichters laten horen.
3: Ja.
1: Zeker op een dag als vandaag dat Demi Vollering wereldkampioen is geworden, vind ik toch dat we ook wel vrouwen willen horen, toch?
3: Zeker. Ik heb bij mijn vrouwtje Tuinman het mysterieuze, maar ook prachtige gedicht Onderhandelingen schreef. Iemand vindt dat ik iets in mijn leven mis en daarom krijg ik elke week een fiets. Stipt op woensdagochtend als ik wakker word, staat er 1 klaar tegen de lantaarnpaal. De eerste week een kleine witte die je vouwen kan. Daarna een groter exemplaar voor een vrouw met sterke handen. De remmen werken, merk ik als ik hem iets verder zet. Week 3 is er een groene mountainbike die dagen aan mijn eigen rijwiel vastgeklonken blijft. Nu kan ik niet meer weg.
1: We moeten vanwege de tijd al naar je laatste gedicht toe. Naar Boksbal van Adriaan Bontebal.
3: Adriaan Bontebal, de Carmichelt van de Haagse Schilderswijk genoemd. Groot wielerfan, fantastische dichter. Boksbal. Wanneer ik buiten fiets, ik fiets altijd buiten, ik ben klein behuisd, en de regen me doorweekt, terwijl ruk- en valwinden op me inbeuken, zodat ik slalom als een beschonkene, bedenk ik me, zolang ik tegen de elementen vecht, vecht ik niet tegen mezelf.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de romantiek van het wielrennen, hè? Die fysieke strijd.
3: Ja, en in dit geval is het ook de romantiek van het fietsen in een stad. En ook wel voor een man die, zoals Adriaan Bontebal, maar 1 been had. Dus dat maakt het fietsen waarschijnlijk nog lastiger.
1: Hey, ik zie, we hebben echt, je hebt nog een ultrakorte van Tjitske Jansen.
4: Ja.
1: En dan, dan halen we toch even dat vrouwenquotum een beetje omhoog.
3: Inderdaad, dat is een goed idee.
1: Pak hem erbij.
3: Alleen
1: kun je hem vinden?
3: De paparazzen door elkaar.
1: Oh jee.
3: Ja, ik heb hem. De stad is nog stil. Tegen elkaar en een muur slapen twee fietsen.
1: Ja, nou, daar is altijd ook tijd voor.
3: Ja.
1: Goed, dankjewel Ingmar. Voor het heb je er zelf wat mee trouwens? Ga je morgen kijken naar die...
3: Nee, ik ga lekker zelf fietsen. Want het is best lekker weer morgen.
1: Oh ja, want anders moet je toch ook weer uren binnen zitten.
3: Het is niet zo mijn ding, kijken naar fietsen.
1: Ja, oké. Nou, wel lezen over fietsen. En dank dat je dat even met ons wilde delen. We zijn aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de ongelofelijke radio op deze zender verder. En ik wens u dan een fijne nacht.
5: Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: In OVT, de opening van de Maand van de Geschiedenis. Live vanuit Forum Groningen. Met Stine Jensen over haar boek We moeten het over Groenland hebben. Suzanne Jansen over haar essay Project Rust.
2: In de jaren 50 en 60 waren er best veel vrouwen die uitvielen door wat toen overspannenheid werd genoemd.
1: Dominee Gremdaat houdt een troostende preek. En Paul Hane blikt terug op 50 jaar Bert en Grover.
3: Ik supergrover, met mijn superverstand, los dit probleem op.
1: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Radio Oost, thuis in Overijssel. Het is middernacht.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: De nacht bij Oost.
1: Radio Oost. Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
2: Ik ken mijn

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden. Die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omver reed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.